0: you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, because I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
1: Ja, hij gaat zijn zoon in ieder geval niet zo noemen, Sue. Want Sue is natuurlijk een meisjesnaam. Maar dat is ook het leuke van het titel van deze muziek. Johnny Cash.
2: Het was toch eigenlijk weer een jongensnaam, hè? Want eigenlijk had hij toch zijn zoon Sue genoemd.
1: Ja, het werd een jongensnaam. Meisjesnaam werd jongensnaam. Net als Nikita, waar we het net over hadden.
2: Ja, tegenwoordig weet je het ook niet, Meijnert.
1: Dus, het mag ook allebei. Je hebt namen die voor allebei de geslachten kan.
2: Sommige mensen noemen een kind Ertje. Split Ertje.
1: Is dat een naam?
2: Ja hoor.
1: Oh, oké. Respect.
2: Alles mag, hè?
1: Ja, alles mag. Ik vind alles prima. Ik vind heel veel nieuwe namen ook heel mooi. Ja, Johnny Cash hield al van een beetje humor. Hij had ook wel eens een duet met Miss Piggy. Weet je dat nog? In Muppet Show?
2: Nee.
1: Dus het was niet alleen een stoere vent en een gevangenisleven en zo. Maar... Ja.
2: En dit heeft hij ook in Folsom Prison gespeeld, hè?
1: Ja. Dat was het publiek misschien ook, wat je net hoorde.
2: Ja,
1: daarom. Ja. Maar gewoon echt met een beetje humor. En af en toe een scheldwoord. Daar was die piep voor.
2: Ja. Hij was wel een man van de straat.
1: Ja, dat was hij wel, hè? Ja. Heard, zijn laatste zwanenzang, prachtig nummer.
2: Ja. Heb je die film wel eens gezien, Hold the Line?
1: Nee.
2: Het is een hele mooie film.
1: Een tip?
2: Ja.
1: Gaan we kijken. Hold the Line heet hij.
2: Ja.
1: Daarvoor hoorde je trouwens Ik ben Gerrit. Uiteraard door Gerrit aangevraagd. En Gerrit Dekzeil, dat is het pseudoniem voor Cor Brak. Nou, die is al heel lang niet meer onder ons. 1993 overleden.
2: Weet je die naam?
1: Cor Brak is de echte naam van Gerrit Dekzeil. Brak, ja, dat is geen pseudoniem.
2: Komt dat daar vandaan? Van Cor?
1: Van wie?
2: Brak.
1: Brak, van hem.
2: Brakzeil.
1: Van Brakzeil. Nee, Dekzeil dus. En het was een typetje van, ja, daar gaan we, de Fred Haché Show. Daar hebben we veel over gehoord afgelopen week. Dat was van Jacques Plafond. Komen we straks even op terug naar de volgende twee nummers. Voor onze hemelse held, natuurlijk. Dus de tekst van Ik ben Gerrit is geschreven door Wim T. Schippers.
2: Ja.
1: Wist je dat?
2: Het verklapt, hè?
1: Oh, nu heb ik het verklapt. Ja, maakt niet uit. Ja.
2: Je kunt nog steeds wat winnen.
1: Oh ja, het was een oproep. Ja. We gaan weer verder. Dit is de Alphabet Show Jongensnaameditie. Ken je een liedje met echt een naam van een jongen in de titel? We hadden bijvoorbeeld al andere nummers. We krijgen veel verzoekjes, maar sommige nummers zijn alweer geskipt. Want Gola. Like Elijah hadden we bij de G kunnen doen. Elijah is natuurlijk een jongensnaam. Ben van Michael Jackson, Fernando van ABBA, Calling Elvis van Dire Straits. Dat waren een beetje voorbeelden van die ook hadden gekund.
2: Joe van Willie DeVille.
1: Oh ja, Hey Joe, Hey Jude. Het was ook nog een verzoekje. Maar ja, Johnny Cash was eerder. En ik had bijvoorbeeld bij de K Kees van Frans Halsema. Erg mooi. Maar jij had weer een andere met de K.
2: Ja.
1: En dat is deze.
2: Ja.
3: De K van...
2: Kamasi Washington met het nummer Street Fighter Mass. Heel mooi contemporary jazz.
1: Is het lekker jazzy, ja? Gaan we een beetje jazz draaien?
2: Ja, ik ken deze ook van de North Sea Jazz. Het is een heel mooi... het gaat over zijn droom om gamer te worden. Maar het is een hele mooie drum zit erin. Dus dat...
1: Ik hoor het.
2: En het is eigenlijk een soort battle tussen een trompet en een saxofoon. Geweldig.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. De L van
1: Lady Gaga met Alejandro.
2: Alejandro.

0: Wat kijk je raar, Tjalling?
1: Ja, nou ja,
0: dat ze ging stoppen even.
1: Weet het van apropos, want het gaat over Alejandro. En dat is Don't Call my Name Roberto.
0: Nee, het zijn allemaal metaforen voor ex-geliefden van Lady Gaga. En dat, die waren allemaal, hadden allemaal Latijns-Amerikaanse namen. Alejandro, Fernando en zo.
1: Roberto,
0: het waren geen echte. Ze heeft niet een relatie gehad met Alejandro. Maar ze kan wel een beetje Spaans.
1: Ja, nou ja. Dat ik... oh ja.
0: Drie namen.
1: ja, weet ik. Roberto, Alejandro en...
0: dat is toch mooi, hè?
1: Julio.
0: En Julio. Ja. Het is 8 uur geweest. Het is de Alphabet Show Jongensnaam editie. Maar we hebben even een pauze, want we zijn bij de letter M beland. Nou, dan zijn we nog net op de helft. M is de 13e letter. Maar goed, maakt niet uit. We gaan even kijken naar de hemelse helden. En we hadden het over een paar artiesten die ons ontvallen zijn de afgelopen week, al voor de uitzending. Ja, ik kende niet iedereen, maar ik wil eigenlijk gewoon een kunstenaar herdenken in dit item. En als je in Nederland hebt gewoond, vorige eeuw vooral, dus je moet iets ouder zijn dan misschien dan 20, en daar vandaan komen. Maar hoewel, iedereen kent Bert en Ernie natuurlijk. Het gaat natuurlijk om Wim T. Schippers. Hij is 10 juni, al vorige week, op 83-jarige leeftijd overleden. Het kwam pas in het nieuws afgelopen maandag. En het was een kunstenaar. Hij had absurde humor. Hij was eigenlijk de man van de absurditeit. Hij stond eigenlijk aan de vooravond, kan je dat zeggen, nog van andere absurde momenten op televisie. Zoals Jiske Vet.
1: De Kammergurka.
0: Kammergurka, Tore C. Maar de basis was gewoon Wim T. Schippers. Natuurlijk ook kunstenaren, de bekende pindakaasvloer in het Stedelijk Museum en zo.
1: Die hebben ze opnieuw weer aangelegd, hè?
0: Deze week? Of later, bedoel je?
1: Nee, deze week als eerbetoon.
0: Als eerbetoon is de pindakaasvloer er
1: weer. Hij is ook toen verkocht aan een Boymans, geloof ik, de pindakaasvloer.
0: Ja, dat was toen volgens mij. Nou, een museum dat gewoon duizenden euro's betaalt voor een vloer gemaakt met pindakaas. Dat soort dingen. Ik heb een interview van hem gisteren gezien op tv. Ik ga dan natuurlijk documentaires meteen kijken als iemand is overleden. En ja, hij vond het gewoon grappig om te doen. En hij zegt, misschien was het een beetje kinderachtig, maar dat was niet zijn doel. Hij wilde gewoon iets nieuws maken wat nog niet bestond. En dat is natuurlijk, dat is kunst. En zo had hij natuurlijk op tv ook kunst. Dat waren gewoon de shows bij de VPRO. De allereerste blote vrouw op televisie in de wereld was georganiseerd door Wim T. Schippers. Dat was dan de Fred Haché-show. Van Oekels discotheek. Allemaal voor onze tijd, Tjalling.
1: Van Oekel. Ik ken die strips nog wel.
0: De strips van Oekel, hè. En daar kwam ook muziek uit. Want hij schreef ook de tekst van dit nummer.
2: Pardon, oma. Heeft u voor mij mijn lievelingsgerecht? U weet wel. Met allemaal hele fijne dingen, ja. Zoals...
0: Zuurkool.

0: zoek hem op. We hebben hem alles in de voedingseditie gehad van de Alphabet Show.
1: Ik kan me nog wel een stripje herinneren van Chef van Oekel. Ja? Zit hij op zo'n City Chef van Oekel. Het is zo'n gehaaste, wat dikke man met vettig haar. En die,
0: ja.
1: En die zit dan op een terras. En dan zie je hem zo en dan drinkt hij een kopje koffie op. En dan raakt hij helemaal in de stress. Dan roept hij de ober en dan zegt hij tegen die ober... Ober, ober,

0: zoek hem op. We hebben hem alles in de voedingseditie gehad van de Alphabet Show.
1: Ik kan me nog wel een stripje herinneren van Chef van Oekel. Ja? Dan zit hij op zo'n... zit die Chef van Oekel, hè? Dat is zo'n gehaaste, wat dikke man met vettig haar. En die,
0: ja.
1: En die zit dan op een terras. En dan zie je hem zo en dan drinkt hij een kopje koffie op. En dan raakt hij helemaal in de stress. Dan roept hij de ober en dan zegt hij tegen die ober...

0: Het is altijd chaos. Altijd, vielen altijd dingen om bij Chef van Oekom. Ook bij Wim T. Schippers zelf. Bij Jacques Plafond. Bij op de radio was het. Die radio was ook uniek. En dat weet ik nog wel. Toen was ik een kind. Had je Ron Fonfon met Jacques Plafond. Ja. Jaren 80. En alles ging mis. En viel en mislukte allemaal. Gewoon radio, dat mag mislukken. Dat hoor je ook niet meer. Hè? Nee. Ook daar was hij een kunstenaar in. Nou ja, natuurlijk. Als je denkt aan. Als, misschien dat de kinderen van nu hem niet kennen. Maar ze kennen hem wel natuurlijk. Van Bert en Ernie.
1: Ja.
0: En ik heb heel lang gedacht van, wat zullen we nou eens draaien voor een liedje als eerbetoon aan Wim T. Schippers. Maar dan doe ik natuurlijk gewoon een liedje van Bert en Ernie.
1: Heel goed.
0: Ja. En dit is een liedje van, nou ja, Ernie alleen. Want het gaat natuurlijk om Wim T. Schippers. Gelukkig leeft Bert Paul Hanen nog wel. En hij mag nog heel lang leven, vind ik. Ook zo'n geweldige vent. Maar dit is Ernie met het troeteleendje. Naar aanleiding van Wim T. Schippers.

oude eentje, zal ik je rug boenen met mijn zachte borsteltje. Ja, goed, daar gaat ie. Zal ik je achter je oortjes borstelen? Oh, ik zie het al. Je hebt helemaal geen oortjes, hè? Je buikje dan? Je troet alleen de buikje? Hé, dat kriebelt, hè? Oh, elke keer.

0: Wim T. Schippers, hij werd 83 jaar.
1: De M van
2: Michael Jackson met Ben, aangevraagd door Melanie. Dankjewel, Melanie.

0: Richard en Friends presenteren de Alphabet Show. De N van
1: Nina Simone met Mr. Bojangles.

0: eindigt daar heel grappig eigenlijk. Pjom, pjom, pjom. Maar het is een heerlijk nummer van Nina Simone.
1: Klaversymbool op het eind.
0: Was het klaversymbool?
1: Klaversymbool, daar lijkt het op, vind ik.
0: Zo'n beetje waar Bach op speelde.
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: Dat is een beetje een soort gitaarachtige piano.
0: Ja, lekker getokkel.
1: Ja, ik vind het een mooie stem, Nina Simone.
0: Ja, als ik bij de N doe ik vaak Nina Simone. Ja, Mr. Bojangles, een cover. Iedereen heeft het gecoverd. Hoe heet die? Van Robbie Williams. Die is leuk. Ook ja. Maar wie was Mr. Bojangles eigenlijk? Nou, een Afro-American tapdancer-acteur van begin 20e eeuw. Hij was vrij beroemd in die tijd, hoor.
1: Ik dacht dat dat een fictief persoon was. Maar
0: dat is dan weer een echt iemand. Ja.
1: Cool.
0: En het origineel is uit 1968 van Jerry Jeff Walker, dit liedje. Maar die kennen we niet. We kennen die van
1: Jerry Jeff Walker?
0: Ja. Ik heb al zijn cd's.
1: Ja.
0: Nee?
1: Jerry Jeff Walker.
0: Hij zong dit nummer als eerste, hoor. Maar dat zie je maar. Dat andere artiesten gaan ermee aan de haal. Ja.
1: Ja, zo is het ook. En zo hoort het ook. Want uiteindelijk, hoe langer je naar muziek luistert... jij luistert ook al heel lang naar muziek. Maar uiteindelijk, als je moderne muziek luistert... dan realiseer je vaak dat alles is een remix.
0: Een cover of een sample heeft gebruikt.
1: Juist.
0: Ja, en dat hangt er ook vanaf hoe oud je bent. Hè. Ik werd muzikaal wakker in de jaren 80. En toen hoorde ik Don't Leave Me This Way van de Communards.
1: Ja.
0: En dacht ik, oh leuk, goed nummer zeg. En pas 10 jaar later zei iemand... nee, maar het is van Thelma Houston hoor.
1: Ja. En dan, ken je het origineel? Heel niet dan.
0: Ja, dat zeggen ze dan. Ja. Maar ja, weet ik veel. Ik werd toen pas wakker. Ja. Ja. Hey, hoe is het met de poll eigenlijk, Challing?
1: Ja, de poll. De poll gaat...
0: De alpha battle.
1: Ja, daar hebben al veel mensen gestemd. Je staat op dit moment voor, Meindert.
0: Sta ik nu weer voor? Ja. Hey, eerst stond jij voor.
1: Ja,
0: Oké, dat is een goed moment om de fragmenten te laten horen. Bij de letter X. We zoeken in de Alphabet Show vanavond liedjes met een jongensnaam in de titel. Dit is Kan Meindert. Zag een beetje carnaval, Texas muziek. Rowan Hersen, de Nederlandse Texas band. Ik hou ervan. Line dancing, ja. En het nummer heet Henk is en een lollige vent. Henk in de titel, ja. En dit is Kamp Challing. Heel anders.
2: Ze zeggen wat ze willen. Speel dom, denk slimmer. Een baksteen op een idde. Voor wie je aanraakt met de vinger. Island wisdom. Inmiddels zelf 2 kleine kinderen. Zie het in perspectief.
0: Ah, je hebt nooit ook 2 kinderen, daarom dit nummer.
1: Zeker.
0: Ja.
1: En hij past heel goed in het thema.
0: Ja, over jongens en jongensnamen.
1: Ja, en Vaderdag. Want eigenlijk heb je dit gekozen voor Vaderdag.
0: We doen dit namelijk van Vaderdag. Aanstaande zondag niet vergeten, mensen.
1: Vaders, zoons, kleinzoons en jongens dus.
0: Ja, wil je dit nummer helemaal horen? Stem dan op Kamp Challing of stem dan op Willem. Dat mag ook, want dat is de artiest. Het nummer heet Jongen. En we draaien bij de letter X, als jij hem wil horen. We gaan naar een verzoekje. Stemmen. Nog een zoekje van Challing.
3: De O van...
1: Ottolenghi van Lyle Carter.
4: Staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke. And

0: Pajdor!
1: Pajdor!
2: Pajdor! Nou, de, over welke jongensnaam dit gaat, dat is geen twijfel.
0: Nee, zeker niet. Lekker absurd wel, Meijndert.
2: Ja, over absurdisme gesproken, ja. Jiske Vet heeft het overgenomen. Dit was Jiske Vet natuurlijk, uit de jaren 90. Beetje begin deze eeuw nog wel. En daarna zijn ze gestopt daarmee. En dat kan ook kan niet lang volhouden, dat absurdisme, denk ik. Peter, dit is het origineel, hoorde je de Sweet 16, een damesgroepje uit de jaren 60. En elke keer als zij Peter zongen, zingen zij Pajdor. je ziet van die blauwe mannetjes, de drie mannen van Jiske Vet, ja, in de supermarkt rondlopen. Misschien ken je het nog. Nee, ja, echt een beetje net dan na jouw tijd, voor jouw tijd. Het enige wat ze daar dan weer zeggen is kinderpindakaas. Zo hele conversaties, ze lopen met elkaar rond, kinderpindakaas. Kinderpindakaas?
0: Dat. Ja, heel absurd.
2: Ja, daar moet je van houden.
0: Misschien is het wel een verwijzing naar Wim T. Schippers met die pindakaasvloer.
2: Ik denk het. Ja, wat ik zeg, Wim T. Schippers was de baas.
0: Ja.
2: Ja. Het is 20:30 geweest en we zijn toch een beetje vrolijk bezig en met gekke dingen aan het doen. Dus tijd voor de doktersmop. Heb je er zin in?
0: Ja, daar heb ik heel veel zin in.
2: Hier is mijn smelige moppetrommel.
0: Daar gaat hij komen, de dijenkletser.
2: Zeker weten. En daarna hebben we de Q, hè?
0: Ja.
2: Oh ja, van Queen.
0: Die verklappen.
2: Ja. Ja. Maar die hebben ook een jongensnaam in de titel. Ja. Komt een man bij de dokter, zegt de man... Dokter, ik hoor de hele dag stemmen die me zeggen wat ik moet doen. Ben ik misschien psychotisch? Nee, meneer, zegt de dokter, u bent getrouwd. Die had ik nog niet, hè? Ken die al?
0: Nee, maar hij zat wel op die kamer.
2: Ja, oké.
0: Hij is wel goed. Hè?
2: Okay. We gaan naar...
3: De Q van...
2: Van Queen.
0: Ibrahim. Ja, daar is hij.
2: Een soort moskee-oproep.
0: Er staat een andere titel bij, hoor.
2: Ja, Ibrahim. Maar hij zingt over Mustafa.
0: Ja.
4: Allah.
2: Freddie Mercury, hoor.

0: En dat was hem dan. Niet alles is bekend van Queen, hè?
1: Nee. Ik ga bijna zeggen.
2: De R van...
0: Wat zei je?
1: Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet.
0: Nee.

0: uiteraard een hemelse held. Ramses Shaffi met de letter R, Sammy. En daarvoor dat bizarre nummer van Queen. Het was toch echt Queen? Mustafa heette dat. Allemaal jongensnaam in de titel. Peter van Jiskevet daarvoor. Otto Lengi hadden we daarvoor.
1: Ja, oh ja, dat Lengi, van de chef Otto Lengi.
0: Ja, dat is van die kookboeken, toch?
1: Ja, ja, en Loyal Carner heeft daar een nummer over gemaakt... naar aanleiding van een situatie in een trein.
0: Oh.
1: Hij was daar het boek van Otto Lengi aan het lezen, Jerusalem.
0: Oh.
1: En iemand dacht dat dat de Holy Bible was. En zo raakte zij in gesprek.
0: Aha.
1: En uiteindelijk heeft hij daar dus een nummer over gemaakt.
0: Leuk.
1: En, ja, Otto Lengi, de chef, goede chef trouwens, goede kookboeken.
0: Ja.
1: Die is ook nog in de clip gekomen optreden. Ja.
0: Die vond het de eer dat het lied naar hem vernoemd is natuurlijk geweest. Ah, leuk.
1: Wat vond je ervan, van dat nummer?
0: Lekker nummer, ja, was fijn. Ja.
1: Heel laid back en het is een soort hip-hop, maar het ook een beetje jazzy en een beetje... En gewoon laid back.
0: Je weet het, hip-hop heb ik wel wat mee, maar jazz gaat... geeft meer mijn voorkeur. En jij bent wel een beetje van die muziekstijlen mix, hè? En jij houdt ook een beetje van indie-achtige stijlen. Lounge muziek noem ik het soms.
1: Ja, we hebben toen nog wel een keer Kruder en Dorfmeister gedraaid.
0: Oh ja. Ja, was ook wel lekker.
1: Sofa Rockers.
0: Heette dat zo?
1: Ja, Sofa Rockers.
0: Oh, Sofa Rockers.
1: Classic van Kruder en Dorfmeister.
0: Nou, vanavond dus een aantal nummers van Tjalling in de lijst. Een aantal nummers van mij, maar ook zeker een hoop nummers van de luisteraars. Dit was voor Daan Haag, het vorige nummer, Sammy.
1: Ja, ja.
0: Terecht natuurlijk. En Daan heeft het volgende nummer ook verzonnen, maar die had ook iemand anders al verzonnen. Voordat ik dat ga zeggen, de Alpha Battle kan nog steeds opgestemd worden. Dat is vanavond Kamp Meindert is Henk is een lollige vent van Rowan Hersen. En andere is van de Kamp Tjalling, jongen van...
1: Willem.
0: Willem, jongen van Willem. Misschien ken je ze allebei niet, dat is juist goed. Want dan kan je erop stemmen, zodat je het hele nummer kan horen bij de X straks.
1: Ja, stemmen.
0: Juist, 675-1031. Ook voor al je liedjes met een jongen in de titel. Is de letter al geweest in het alfabet? Dat geeft niet, want we gaan na 9 uur door, tot zeker 10 uur... met allemaal liedjes met jongens in de titel. Stuur maar in. Dit was een verzoekje weer nu bij de S. Jij hebt genoteerd voor wie?
1: Ja, sorry. Ja. Dit is een verzoekje van Mike. Mike.
0: Oh, Mike
1: Berghorst, dank je wel voor dit verzoek. Het is een classic. Hij hoort in de lijst.
0: Ja.
1: Als er een
0: jongensnaam.
1: Dat is het eerste nummer wat in me opkwam.
0: Ja, dit nummer?
1: Daarna Sammy.
0: Okay. Ja,
1: dat zijn de classics.
0: Ja, dit zijn de classics.
2: De S van...
0: Stan.
1: Van Eminem.
0: Ja, en Dido, je hoort er ook, hè?
1: Ja, oh ja, dat is waar.

0: De D van...
1: Tyrone van Erika Badu. Geweldig, geweldig, geweldig.
2: Met live.
1: Ja, en je weet wie Tyrone is, hè? Oude beatser. You can't use my phone. Tyrone. Ken je het niet? Nee?
3: All right.
1: Geweldig.

0: Nou, het publiek is razend enthousiast, Charlie.
1: Ja, ik word hier ook helemaal...
0: En jij ook.
1: Ja, geweldig. Echt geweldig.
0: En je had haar ook gezien bij North Sea Jazz?
1: Ja, zeker. En dit nummer is echt goud. Het gaat dus over een man die eigenlijk niks inbrengt en zij moet alles doen. En dan zeggen ze, bel Tyrone maar even, want dan kan hij je even komen ophalen. Want dan neemt hij je maar even mee ergens naartoe, hè?
0: Oh ja.
1: En de klapper van het nummer is in de tekst dat ze dan zingt van, joh... You better call Tyrone.
0: But you can't use
1: my phone. Ja, en daar heeft ze dus ook weer een nummer van gemaakt. Ik zal dat nog een keer...
0: Oh, oké. Het heeft heel veel volg gekregen.
1: Muziek van ringtones ook. Dus van zo'n, keystone.
0: Ja. Oh, jeetje. Wauw. Erika Badu dus. Bij letter T. Ja, we zoeken nog liedjes met jongensnamen, mannennamen in de titel. Want zondag is het vaderdag. Vergeet het niet, hè. Zo van, oh ja. Ja, dus zaterdag hebben we de wedstrijd. Dan zijn we natuurlijk heel vrolijk door die wedstrijd geworden.
1: Zo, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, we gaan...
0: Wat denk je? Ecuador?
1: Ecuador, die leggen we onder de grasmat. Kijk,
0: gewoon een t-shirt aan. Je doet gewoon nu elke dag je t-shirt aan, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Je weet dat het radio is, hè, Jalin?
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké. Okay,
1: ja, nee. De mensen thuis kunnen het zien, hè, Meijnerd. Hier,
0: okay.
1: Kijk even. Kijk, jongens, hey.
0: ParadiseFM.cw en kan Jalin zien in zijn voetbalshirt. De enige echt heb jij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Dus je gaat,
1: weet je dat dit... door de New York Times gestemd is tot het beste voetbalkit van dit WK.
0: Ja, ik denk dat ze ook heel veel aandacht eraan hebben besteed. En gewoon de twee verschillende kleuren, alleen al blauw en geel met de mooie streepjes. Nice.
1: Weet je waar het op geïnspireerd is?
0: De vlag.
1: Handelskade. Handelskade, ja. Dat is het beige, geel, de strepen zijn
0: ook... Ja, de strepen ook, ja. En het is een speciaal soort geel ook, hè, het t-shirt, ja. We haken af. Ik zoek nog een liedje met de U en dan een jongensnaam. Ja, dan denk je aan U2 of UB40. Ik vond iets van U2 wat ik niet kende. Ik heb iets van UB40 gezien wat ik niet kende. Dat is deze. Ja, deze.
2: De U van...
0: UB40. Johnny Too Bad heet het. Nou,
1: benieuwd.
0: Ja, onbekende nummers van UB40 is ook leuk om te horen.
1: Ja.

0: goede reggae-vibe, Meijner.
1: Het is sowieso reggae, want het is UB40. Maar het is volgens mij niet die Campbell die zingt. Het zijn de andere zangers. En het nummer heet just Johnny Too Bad. Ja, Johnny, te slecht, of zo.
0: Jammer.
1: En het nummer is ook niet fantastisch.
0: Nee, weet je waar... We hebben het natuurlijk even opgezocht. Ik kom niet uit mijn blote kopie. Maar weet je waar UB40 voor staat, Meijner?
1: Jij vroeg het jezelf af.
0: Ja.
1: Waar staat eigenlijk UB40 voor?
0: Nou.
1: En nou, dan Google is je best friend.
0: Unemployment Benefit Form 40. Dus, en dat was kennelijk in de Thatcher-tijd een formulier waarmee je moet aangeven dat je werkeloos was, zodat je een uitkering kon krijgen.
1: Ja.
0: De meeste bandleden van deze band waren op dat moment werkeloos.
1: Ah, ze hadden zo'n UB40 formuliertje nodig.
0: Ja, een soort geuzennaam eigenlijk.
1: Ja, dat is het dan wel. En dan toch een band oprichten en dan super succesvol worden. Ja, geweldig. Ja.
0: Ja.
1: Nu hebben we een verzoekje dat wel meerdere keren is verzocht. Want denk aan jongensnamen, dan is dit een van de mooiste nummers. Pepijn heeft hem ook gedraaid vanmiddag in zijn show, heb ik gehoord. Maar dat is alweer zo lang geleden.
0: Ik ken dit nummer helemaal niet.
1: Oh nee, nee, maar het gaat. Je kent het als je het hoort.
0: Ja?
1: Hij zingt eigenlijk niet Vincent. Zingt eigenlijk nooit.
0: Nee.
1: Maar het gaat over Vincent van Gogh.
0: Ah ja?
1: Ja, maar sommigen noemen het ook wel Starry Starry Night, het liedje. Zeg je dat misschien? Ah, als je het hoort. Ja, voor wie was het, Tjalling, het verzoekje?
0: Ja, dit verzoekje was voor Valerie. En ook Daan heeft het aangevraagd. Het is een veel aangevraagd nummer.
1: En Zara, dacht ik ook.
0: Zara ook.
1: Ja, ja. Die kwam ook met een nummer. En terecht.
2: De Vee van
1: Vincent. Sorry.

0: Don McLean met Starry Star Night, oftewel Vincent.
1: De W van...
0: Nou, nu gaan we naar de salsa.
2: Ja, Willy Colón en Ruben Blades met Pedro Navaja.
0: Wie is Pedro Navaja?
2: Ja, dat is een boef. Daar gaat het liedje over.
0: Oh ja.
2: Dus, ik heb hier Spaans op gestudeerd.
0: Echt waar?
2: Ja, ik heb dit vertaald. En ik ken het ook uit Know It By Heart.
0: Ja. Oh, je mag meezingen. Ruben Blades komt naar Curaçao, hè? Begin september.
2: Ja, Norse Jazz.

0: ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson de
1: dirección. Ah, mooi, mooi.
2: Ja, dat ging dus om Pedro Navaja. Wat een verhaal.
1: Ja, heel mooi verhaal. Heel mooi verhaal. Een heel mooie spreuk aan het eind. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
2: Ja, dat is de conclusie van het verhaal. Ja. En je hoort ook even I Want to Live in America weer op het einde. Dat is ook wel weer komisch.
1: Het verhaal speelt zich af in Nueva York.
2: Ah, Nueva York, ja. Het vreselijke, of tenminste het wilde verhaal van Pedro Navaja.
1: Ja, de boef en eigenlijk de hoer. Hè. En eigenlijk maken ze elkaar af waarna een dronkaard de twee lichamen vindt, het pistool en het geld meeneemt en zingt. Het leven geeft je verrassingen en verrassingen geven je het leven.
2: Zoiets van vraag niet hoe het kan profiteren van. Het is 9:10. Tijd voor de uitslag van de alfabetton. Nou, Charlie.
1: Oh ja, nee, dat is 4000 tegen 4000. Ja.
2: Het was een nek en nek race, hè? Eerst stond jij voor, toen stond ik voor. En nu staan we dus?
1: Ja, gelijk. Daan Haag came to my rescue.
2: Dus, we zijn
1: in gelijke stand gekomen.
2: En dat betekent gast heeft voorrang. Want ik zit hier, ik ben hier toch elke week. Dus we gaan jouw nummer draaien. Dat is Willem met Jongen. En mijn nummer dus, wat had ik ook alweer? Henk van Roan Hessen. Dat doen we dan in de afterparty. Maar gefeliciteerd, Jalling.
1: Dankjewel, Meindert.
3: De X van...
4: Woorden die je gehoopt had.
1: Jongen
4: van... Tranen in je ogen toen mijn leven overhoop lag. Ze willen dat ik je vaker zo zag. Soms voelt het alsof je er nooit was. Hoe komt het dat we nooit praten? Best gek toch, voor een zoon en een vader. Zo zou ik willen dat we allerbeste vrienden waren. Hoe zie jij dat? Hoe was jouw relatie met je vader toen je klein was? Je was 13 jaar toen hij overleed. Wie was er voor je toen je pijn had? Hoe was het voor je om als donkere man te verhuizen naar een dorp? In welke zin heeft het je positief of negatief gevormd? Ik haatte mezelf, haatte mijn kleur. Die gedachte hield ik binnen. Nooit gedacht om mijn 33ste mezelf te moeten vinden.
5: Jongen, volg je hart, dan komt het altijd goed.

0: luister. Zulke dingen maakt je mens.
1: Wauw.
2: De ei van...
3: You Can Call Me L. Heel anders.
1: Ja. Paul Simon.

0: Zulke dingen maakt je mens.
1: Wauw.
2: De ei van...
3: You Can Call Me Al. Heel anders.
1: Ja. Paul Simon.

0: jongensnaam in de Alphabet Show. En het is ons gelukt, hoor. We hebben 25 nummers tot nu toe gehad met een jongensnaam in de titel. Yay!
1: We hebben het heel goed gedaan, Meindert.
0: Ja, je zou hem maar L noemen. Ik dacht even dat er AI stond, hè?
1: Ja.
0: You can call me AI.
1: You can call me AI. Nou, Meindert is echt met zijn tijd meegaan. Hij heeft een prompt geschreven en er is weldra een heel programma uitgekomen voor zijn radioshow.
0: Nee hoor, nee, ik heb nog nooit de Alphabet Show met AI gemaakt, weet je dat? Je zou dat kunnen doen natuurlijk. Zeggen 26 nummers op alfabet met jongensnaam, maar vind ik flauw. Nee, ik wil het zelf opzoeken.
1: Ja, je moet het zelf opzoeken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, soms kijk ik daar wel op, maar ik... Ik luister altijd wel alles zelf.
0: Ja, je kan het gebruiken als hulpmiddel en dan ga je zelf dan weer controleren of het klopt en zo. Maar een hele show.
1: Nummer even luisteren en of het goede muziek is. Want mensen moeten er toch naar luisteren. Dus dan is het wel fijn als het enigszins niet zoals Mustafa klinkt.
0: Mustafa was tegenvaller. Maar dat is ook leuk om een tegenvaller te hebben. Ja, ja, ja. En dat was nog even over Wim T. Schippers het mooie. Hij maakte fouten, alles ging verkeerd. Ja, ja. En dat gaat later met AI nooit meer komen, want dat is geen kunst.

0: geen kunst.
1: Alles loopt smooth. En dat is de paradox van het nieuwe dingen ontdekken. Want als je niet zeg maar, je visie breed houdt, hè, als een panoramadak, zegt een bekende artiest ook wel eens, dan ontdek je ook nooit iets nieuws.
0: Welke bekende artiest zei dat?
1: Styx.
0: Oh, oké. Ja. Ja, nee. Maar dat is ook zo. Ik denk dat AI toch heel lang erover doet om echt kunst te maken. Ze doen het natuurlijk nu al. Maar ja, ik bedoel, ja, dit is het gewoon. En je kan het misschien zeggen, maak een alfabetshow, doe 26 nummers. Ja. Doe 2 sprekers met een stem die lijkt op die. De stem met die, intonatie. Laat af en toe een grapje vallen en dat soort dingen. En toch...
1: Maar de AI kan dus niet dicht, hè?
0: Nee, niet dichten?
1: Nee,
0: natuurlijk wel.
1: Als zal hij dan via zijn agent aan mij vragen. Dan krijg ik opeens een prompt. Schrijf een gedicht.
0: Wat moet jij het doen, ja? Hey, ik kan je vertellen dat ik wel eens een gast heb die gewoon een gedicht met AI heeft gemaakt. Omdat het dan part veracht is en van, oh, ik heb nog niks.
1: Hi, joh.
0: Ja, dat gebeurt echt. Dit was de Alphabet Show, de jongensnaameditie. En we hebben nog 1 letter te gaan, natuurlijk, de letter Z. Maar die gaan we draaien voordat ik de luisteraars heb bedankt voor al jullie fijne suggesties. Sommige letters waren dubbel geboekt. Dus we hebben nog Ren Lenny Ren te draaien als een verzoekje. Van Acta de Munnik,
1: ja,
0: zeker.
1: Ja, die zouden we als eerste draaien.
0: Ja, de verzoekjes eerst hoor. Lenny in de titel. Dan hebben we nog Willem van Willem Duin. Dat is niet Willempie van André van Duin, maar Willem van Willem Duin. Ik ben benieuwd. Nee, ik ook niet. Nou, dan gaan we nog lekker door met allemaal liedjes tot na 10 met jongensnamen die we nog niet gehad hebben. Bijvoorbeeld Max van Paolo Conte. En Jumping Jack Flash. Mac the Knife gaan we dan draaien van Ella Fitzgerald. Ja, dat hadden we nog beloofd.
1: Met die tekst die ze dan improviseert. Prachtig nummer.
0: Ik ben benieuwd. Gaan we zo lekker thuis luisteren. Fernando van Abba, Calling Elvis van Dire Straits, The Days of Pearly Spencer, Go Like Elijah. Allemaal liedjes met jongensnamen. Charling, mag ik je hartelijk danken.
1: Ja, graag gedaan, Meijner. Het was een eer om bij jou op de show te mogen zijn.
0: Nou, de eer is wederzijds. En het is natuurlijk vooral nu met een extra tintje, want het was de laatste.
1: Ja, heel jammer. Ja, je kunt me een keer inbellen, hè?
0: Oh, dat kunnen we doen. Als je nog wakker bent dan in Nederland straks. Ja, want het is wel 1 uur 's nachts, hè?
1: Ja, doe ik dan een keer.
0: Ja, blijf je een keer wakker. Ja, en je komt misschien nog een keertje terug op vakantie of zo. Dat kan ook. Zeker. En als je dan in je vakantie op een woensdagavond even langskomt.
1: Ja, dan kom ik weer even buurten, zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Hartstikke gezellig. Hé, hey, nogmaals, dankjewel.
1: Jij ook, bedankt.
2: De Z van...
0: En we gaan eruit met Ziggy Stardust. Want dat is ook een naam. Met natuurlijk David Bowie. En hoe noem je hem ook alweer, Charling? Die...
1: The Thin White Duke wordt hij ook wel genoemd.
0: Thin White Duke. Dankjewel.
1: Yep.
3: Ziggy played guitar.

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day, afgelopen zaterdag, kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day, afgelopen zaterdag, kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day afgelopen zaterdag kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day afgelopen zaterdag kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day, afgelopen zaterdag, kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day, afgelopen zaterdag, kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. De politie heeft vanochtend om 9:50 het lichaam van een man gevonden in Seru Papaya, nabij de Kaya Nubia. Het slachtoffer had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een politiearts heeft de dood ter plekke vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor onderzoek. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. Libanese president Youssef Aoun heeft benadrukt dat de onderhandelingen tussen Libanon en Israël los staan van de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen vrijdag in Zwitserland een voorlopig akkoord om de vijandelijkheden te stoppen. Israël voert sinds 2 maart grootschalige aanvallen uit om Hezbollah te bestrijden. De leider van Hezbollah, Naim Qassem, verzet zich tegen plannen van Israël, Libanon en de Verenigde Staten. De driedaagse topconferentie van de G7 is afgerond in Evian-les-Bains. President Emmanuel Macron sprak van een succesvolle bijeenkomst met eenheid in moeilijke tijden. De leiders van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten benadrukten de noodzaak om Rusland onder druk te zetten over de oorlog in Oekraïne. Ook werd gesproken over minder afhankelijkheid van kritieke grondstoffen uit China en de regulering van kunstmatige intelligentie. Luigi Mangione, de man die terecht staat voor de moord op Brian Thompson, de topman van United Healthcare, voert zijn psychische toestand aan als verdediging. De rechten melden dat dit kan leiden tot een veroordeling voor doodslag in plaats van moord, wat resulteert in een lagere straf. Mangione zou last hebben gehad van een extreme emotionele verstoring tijdens de schietpartij eind 2024. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Er is grote verontwaardiging onder veehouders na een incident afgelopen zondag. Een boer betrapte een man op het stelen van een geit en mishandelde hem. Beide mannen zijn aangehouden. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat geweld altijd proportioneel moet zijn. Politicus Juniel Carolina vraagt om hardere straffen en meer politiepatrouilles in landelijke gebieden. Het onderzoek loopt nog. Curaçao is klaar voor een gezondere levensstijl, aldus de Curaçao Wellness Association. Tijdens de Blue Wellness Day afgelopen zaterdag kwamen meer dan 2000 mensen naar Hofi Mango voor sport, ontspanning en gezondheid. Bezoekers namen deel aan yoga, meditatiesessies en natuurwandelingen. De organisatie kijkt nu al naar nieuwe evenementen om Curaçao als eiland van heling verder te promoten. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden heroverwegen welke troepen en militaire bases in Europa behouden blijven. Dit zei defensieminister Pete Hegseth tijdens een NAVO-vergadering. Europese landen maken zich zorgen over mogelijke terugtrekking van Amerikaanse militairen die belangrijk zijn voor de bescherming tegen Rusland. Hegseth waarschuwde dat dit een serieuze herbeoordeling wordt. 2 Duitse marinevaartuigen zijn onderweg naar de straat van Hormuz ter voorbereiding op een mogelijke inzet. Minister van Defensie Boris Pistorius bevestigde dit tijdens een bijeenkomst van NAVO-defensieministers in Brussel. België heeft ook een mijnenjager in de buurt en defensieminister Theo Franke verwacht dat deze in actie zou komen. Duitsland investeert daarnaast 200 miljoen euro in het Pearl-programma voor Oekraïne. Zeker 13 miljoen mensen in Afrika zijn vorig jaar getroffen door ernstige gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en droogte. Meer dan 3000 mensen zijn omgekomen, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie. De gletsjers op de Kilimanjaro in Tanzania zijn van meer dan 11 vierkante kilometer naar minder dan 1 vierkante kilometer gegaan. Ook de zeespiegel stijgt snel aan de Afrikaanse kust. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

Midnight Oil. Paradise FM, goedemorgen. Deze donderdagochtend, de 18e van juni, zijn we allemaal lekker een klein beetje fris opgestaan. Nee, niet. Heeft de wekker je hart wakker gebruld? Nou, je bent gelukkig niet de enige, hoor. Hier zit er nog eentje. We gaan er weer wat lekkers van maken, zegt deze ochtendshow op Paradise. Met Booty Love voor.

Meghan Trainor, John Legend samen op Paradise. 103.1, like I'm gonna lose you. Zeg, laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. In New York is een 18-jarige overleden nadat een paardenkoets op hol sloeg in een druk deel van de stad.

Toen de paarden schrokken. De koets botste tegen meerdere objecten en veroorzaakte paniek onder omstanders. Hulpdiensten waren snel te plaatsen, maar voor het slachtoffer kwam de hulp te laat. Het ongeluk heeft opnieuw flink wat de discussie daar losgemaakt in New York over het gebruik van paardenkoetsen in de stedelijke gebieden. Na de recente intentieverklaring tussen de VS en Iran begint het scheepvaartverkeer van en naar Iraanse havens zich te herstellen. Reders en verzekeraars die eerder terughoudend waren vanwege de spanningen daar, die tonen weer voorzichtig interesse, dus dat is goed nieuws, denk ik. De hernieuwde activiteit wordt gezien als een eerste economisch gevolg van de diplomatieke dooi. Al blijven veel sancties en onzekerheden voorlopig bestaan. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, hij waarschuwt dat Europese bondgenoten zich moeten voorbereiden op een mogelijke vermindering van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. Volgens hem betekent dat niet dat de VS zich terugtrekken uit de NAVO, maar wel dat Europese landen meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen verdediging. De uitspraken volgen op gesprekken met de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, over de toekomstige verdeling van de militaire middelen. En dan naar Nederland. Want ja, het is daar weer lekker warm. Dus het RIVM en het KNMI hebben het Nationaal Hitteplan geactiveerd vanwege de aanhoudende hoge temperaturen. Zorginstellingen, gemeenten en hulporganisaties die worden opgeroepen extra aandacht te besteden aan de kwetsbare groepen, zoals de ouderen, de jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen. Het advies daar luidt onder meer om voldoende water te drinken, zware inspanning te vermijden tijdens de warmste uren van de dag en woningen zoveel mogelijk koel te houden. Volgens de weersverwachtingen blijft het nog meerdere dagen daar uitzonderlijk warm. Dat is toch leuk, hè? Als dan een paar dagen het kwik boven de 20 graden komt, dan is het hele land in rep en roer. Slash dan ligt het hele land plat. Ja. Goed, ben je weer een beetje bijgesproken, bijgepraat. Zometeen naar het laatste regio-nieuws ook met Nelly.

0: 061-8255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurrasau.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van en twil. Koi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo sample digital gu cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di enia. I 1500 florin di gasolin di aso gas i UbiPay. I timas premio panero set di parts di koi man. 25.000 Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florins de beton industrie brieven gehad. Para mais informação, visita funmas.com.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je...

0: dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rentecar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel

0: Club. Bingoedoe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op deze vrolijke donderdagochtend. De 18e van juni, precies 6:30. En daarom... Het is wel als een wervelwind aangeschoven. Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er is grote verontwaardiging ontstaan binnen de gemeenschap en met name onder veehouders na een incident afgelopen zondag. Een boer betrapte een man die verdacht werd van stelen van een geit en mishandelde hem daarbij ernstig. De politie heeft vervolgens beide mannen aangehouden. In de samenleving klinkt nu een luide roep om de veehouder direct vrij te laten.
2: Zal ik anders even het nieuws afmaken? Dan kun je even uithijgen.
3: Goed hoor.
2: Ja, oké. Dan het lichaam dat woensdagochtend werd gevonden in de Mondi achter de Kaya Numbia is geïdentificeerd. Het gaat om de 21-jarige Raiven Domingo de Guzman Clara Rafaela. Geboren op Curaçao in augustus 2004. De politie rukte woensdagochtend rond 9:50 uit na een melding dat er een man die geen teken van leven meer gaf in de bosjes lag. Ter plaatse troffen agenten het slachtoffer aan op zijn rug. De man bleek te zijn neergeschoten. Hij had 2 schotwonden in zijn hoofd en 1 in zijn arm. Een politiearts heeft ter plekke officieel de dood geconstateerd. Droevig verhaal, zeg. Ben jij klaar met hijgen?
3: Ik denk het wel.
2: Ja.
4: De ochtendkrant van Nelly.
2: Ja, was het alarm weer weggesnoerst?
3: Nee hoor, natuurlijk niet. Ik ben al lang wakker.
2: Ja, oké. Goed, laten we eens even naar de ochtendkrant gaan kijken dan. Heb je die onderweg wel mee kunnen pikken? Of,
3: Nou, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad natuurlijk een foto van een blije Henry Caldera. Want hij is nu voor de 5e keer kampioen geworden met lokale voetbalclub. En dit keer met Inter Willemstad. Mm-hmm. En dat is voor het eerst in de 87-jarige geschiedenis van de voetbalclub. En onlangs werden de spelers ingehuldigd. En op de foto zie je dus dat Henry Caldera een plakkaat krijgt uitgereikt. En ook alle spelers kregen er één.
2: Ja.
3: Met ook nog iets persoonlijks erbij over hoe ze hebben bijgedragen aan het succes van de club. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. De eerste divisie van de lokale voetbalcompetitie. En dit zijn onze landskampioenen.
2: Ja.
3: Inter Willemstad.
2: Oké. Nou, leuk zeg. Verder in de krant.
3: Natuurlijk op pagina 2 even wat meer of uitgebreider informatie over de hele woede en onbegrip in de samenleving over die veehouder die dus is aangehouden afgelopen zondag.
2: Ja.
3: Omdat hij dus zijn eigen eigendom wilde verdedigen. En volgens de gemeenschap gaat het dan ook om zelfverdediging. Dus mensen begrijpen dus ook niet waarom hij waarom zijn detentie is verlengd. Laatst met 8 dagen. En vandaag zou er eigenlijk een protest plaatsvinden bij het politiebureau van Barber, waar hij ook wordt vastgehouden.
2: Ja.
3: Maar gisteren heeft dus het OM een persbericht laten uitgaan, waarin dus staat dat verdediging van eigendom kent grenzen. Het is dus niet zo dat dat je zelf dan iemand gaat mishandelen.
2: Nee.
3: Zoals hier het geval is geweest.
2: Want deze man die heeft best wel hard huis gehouden, hè?
3: Nou, hij heeft echt een hele harde klap gekregen. Althans, de dief, heeft best wel een hele harde klap gekregen. Want zijn hele oog was eruit gesprongen.
2: Ja.
3: En de arts moest het ook weer terugduwen.
2: Ach, gatsidakkie.
3: Ja, dat ziet er allemaal niet fris uit.
2: Nee, dat is niet best. Maar dat was dat één klap of heeft hij meerdere tikken gehad?
3: Ik weet niet hoe dat werkte. Ik heb wel een techniek geleerd van hoe je een oog eruit moet scheppen. Maar ik weet niet of het dezelfde techniek is die deze man toegepast.
2: Ja. Nee, maar het is inderdaad wel zo dat als iemand op jouw erf komt om wat te pikken van jou, dan dat is geen vrijbrief om iemand finaal de grond in te tikken.
3: Nee, het moet echt wel proportioneel zijn. En volgens het OM is het wel was er dus sprake van mishandeling. Dus het geweld moet noodzakelijk, redelijk en proportioneel zijn.
2: Ja.
3: Dat zou dus in dit geval niet het geval zijn geweest.
2: Nee.
3: Verder in de krant ook voor het.
2: Het schijnt trouwens wel dat als je kinderen wat gaan aandoen. En je flipt dan volledig en je gaat dan zo iemand wel volledig door midden zagen. Er zijn dan weer andere regels voor.
3: Proportioneel, hè?
2: Ja, dat is andere proporties. Ja. Dus maar bij geiten niet.
3: Nee, zo heeft het niet. Je mag iemand uitschakelen, maar niet op die manier dat die persoon. Anders stellen. Zijn eigen leven was nooit in gevaar.
2: Nee.
3: Het is dus iets anders als je eigen leven in gevaar is.
2: Of dat van je kind.
3: Ja, of het van kind. Of in ieder geval iemand van in.
2: Ja, maar geitenleven is.
3: Bij het incident.
2: Ja, geitenleven telt dus minder zwaar mee.
3: Het geitenleven was niet in gevaar. Ze wilden hem toch meenemen.
2: Oh ja, dat is waar, ja. Ja, ja,
3: ja. Nou, we zitten hier te lang over door te zagen. En wat ik verder nog wilde melden is dat het openingsartikel in het Antilliaans Dagblad Veiligheid onder druk. En dat gaat dan over de internationale veiligheidsstrategie 2026-2030. Dat is dus onlangs aan de Tweede Kamer overhandigd. En daarin waarschuwt het Nederlands kabinet voor een slechterend en complexer wordend veiligheidsbeeld wereldwijd. En volgens het document ontwikkelt de wereld zich steeds meer richting een systeem waarin macht zwaarder weegt dan internationale regels. En het heeft ook gevolgen voor Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Nou, dat zagen we natuurlijk al met wat de Amerikanen nu doen met het torpederen van al die vissersbootjes in de internationale wateren.
2: Vissersbootjes.
3: Ja, het is nooit bewezen.
2: Bijzondere witvis dat ze aan boord hebben.
3: Nee, het is niet bewezen. Er is geen enkel bewijs dat die mensen drugs transporteren. Ze worden meteen een bom wordt er op hun losgelaten.
2: Die Amerikanen hebben dat wel goed onderzocht, toch?
3: Nee.
2: Ze gaan niet zomaar op elk vissersbootje een bom gooien.
3: Volgens internationale regels zou het anders moeten gaan. En de kustwacht treedt ook al hard op. Maar zo noemt de strategie geopolitieke invloed in de regio, onder andere telecom, havens, investeringen, maar ook buitenlandse inmenging via economische afhankelijkheden. Daarnaast worden cyberbedreigingen tegen vitale infrastructuur als een risico benoemd, evenals maritieme veiligheidsproblemen en internationale georganiseerde criminaliteit. En ook de instabiliteit in Venezuela wordt expliciet genoemd als een mogelijke bedreiging voor de veiligheid in het Caribische deel van het Koninkrijk. Ja, daarbij wordt dus ook gesteld in het rapport dat ontwikkelingen wereldwijd direct kunnen doorwerken in Caribische landen binnen het Koninkrijk. En dat hebben we zelf al ondervonden. Mm. En ook verschillende risico's per eiland. En daarom is maatwerk noodzakelijk. Ja, dat wordt allemaal gesteld in het rapport.
2: Ja, oké. Super. Nog eentje? Of we zullen het hier even bij laten voor dit moment?
3: Maar ik wil nog wel iets zeggen over Suzanne Huurman. Dat is dus onze arts, of althans teamarts van het Nederlands elftal. Sorry, Nederlands elftal, hallo. Okay. Curaçao's elftal. Van het Curaçao's elftal. Ze is een voormalig Go-Ahead Eagles en PSV-dokter, maar ook van Real Madrid. En zij is dus op dit moment enige WK of teamarts, vrouwelijke teamarts op het hele WK.
2: Ja.
3: En dat is, daar krijgt ze natuurlijk heel veel aandacht voor. Onder andere Vrouwenvoetbalnieuws schrijft over haar, de Stentor in Nederland. Maar ook BBC heeft over haar geschreven. Ook andere internationale media. Ze vinden het gewoon heel bijzonder dat ze daar als enige vrouw zit en daar aanwezig is. En zelf vindt ze het niet per se een pijnlijke conclusie, omdat ze er al jaren meedraait in de medische top. En ze is het gewend. Ze werkt nu bij een ziekenhuis in Utrecht. En daar heeft zij de sportgeneeskunde afdeling opgezet, samen met haar collega's. Dat is echt wel top. En ik weet dat het team ook De jongens waren heel erg met haar ingenomen. Maar dat komt ook vooral vanwege hoe ze is. Ze is heel professioneel. Ze spreekt ook al haar talen. Is zelfs bereid om op je mens te leren.
2: Ja.
3: Ze kwam eigenlijk met Fred Rutte mee in zijn team.
2: Ja.
3: En iedereen had erop gestaan dat zij dus ook mee zou gaan naar Dick Advocaat. Dus dat ze haar zou overnemen. En ja, ja, ze is echt meteen one of the boys, zoals je ook ziet op de foto. Dan zie je de fysiotherapeut Clint. Je ziet nog een andere arts. Ik weet niet iedereen zijn namen, maar dat is het team op de foto in het Antilliaans Dagblad. Ja. Is dus het medisch team van ons nationaal elftal.
2: Nou, wat leuk zeg. Maar het viel me op trouwens over vrouwen op het WK. Dat er ook wel geregeld vrouwelijke scheidsrechters daar...
3: Klopt, gisteren ook bijvoorbeeld bij... ik weet eventjes niet meer welke wedstrijd, maar toen zagen we ze ook, ja.
2: Ja, dat is toch best wel een leuke vooruitgang.
3: Vrouwen, nou ook alle, ik hoop ook dat zoveel net zo'n grote massa naar het WK vrouwenvoetbal kijkt als nu naar dit...
2: Maar daar kun je geen mannelijke scheidsrechters bij het vrouwen-WK gebruiken. Want dat gaat dan weer verkeerd als een stel mannen naar voetballende vrouwen staan te fluiten. Krijg je dat weer?
3: Ja, ik weet niet, moet ik nou echt lachen?
2: Ja, doe maar.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. Ik kan bij Amers lach zonder geluid te produceren. Goedemorgen, Sheila I is hier.

0: Da in de Munnik op Paradise. Buenos dias, goedemorgen. Tijd voor wat lekkers.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Tijd voor wat lekkers, zeg ik. Ja, tijd voor wat lekkers. Zowel de prijs die je ermee kan winnen, als het dier wat je gaat horen. Is dat alvast de eerste hint? Ja, 50 piek bij Tribu op Blue Bay te vergeven met twee Beach Entrance tickets daarbij. We doen helemaal niet kinderachtig, dat doen we gewoon voor jou, dat regelen wij voor jou. Vandaag trouwens komt er een nieuwe batch aan kaarten deze kant op, aan Blue Bay vouchers. Misschien moeten we dat wel een beetje gevoelig behandelen. Is het niet zo handig dat ik het op de radio vertel, want ze zijn ongelooflijk gewild, die kringen. Dus misschien moeten we dat voortaan met Brinkswaardetransport deze kant op laten komen. Want anders dan weet je natuurlijk niet waar het verkeerd kan gaan. Oké, zeg, luister even. Ik had al gezegd, lekker. Daar komt-ie. Welk dier hoor je hier? Ja. Heb je nog een hint nodig? Of is het wel duidelijk zo?
2: Het lijkt alsof iemand aan het klussen is.
0: Iemand aan het klussen is? Nee, toch? Ja, het is een populair beestje om op te jagen. En om op je bord terecht te laten komen. Vroeger werden er van de staart, daar werd mee geschreven. Maar nou goed, stuur maar door. Wat jouw idee? 675-103. Koningshuis, die is er ook graag op aan het jagen. Het zijn geen hertjes, nee. Goed, 675-103, kom maar door. Michael Jackson op Paradise.

0: Lava. Michael Jackson op Paradise. Buenos dias, van harte goeiemorgen.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Zeg ik ook tegen Melanie, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Zeg je ook even goeiemorgen tegen Melanie en Nelly. Dat is zo sociaal, hè?
3: Bon dia, Melanie.
0: Ja, goed zo.
2: Oh, bon dia.
0: Dankjewel. Ja, we zijn toch samen onderdeel van dit gesprek, hè? Hey, je zit in de auto, Melanie, hoor ik.
2: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, waar gaat de reis naartoe?
2: Naar school.
0: Och, wat leuk. Welke les heb je vandaag?
2: Welke les heb je vandaag? Wiskunde.
0: Oh, je kinderen zitten in de... Oké, ja, ja. Wiskunde.
2: Ja, ik moet mijn kinderen wegbrengen. Ik hoef niet meer les, gelukkig. Want dat is voorbij.
0: Nou ja, gelukkig. Ik zit daar soms nog wel eens met heel veel plezier aan terug te denken, hoor. Die tijd op school.
2: Ja, de tijd op school buiten de lessen. Maar niet de lessen zelf.
0: Oh, nee?
2: Nee. Daar was ik niet zo goed in.
0: Nee. Nou ja, god, maar dan zit je gewoon een beetje te wachten en te wachten. Het gaat vanzelf wel weer voorbij, hè?
2: Ja, dat was het misschien. Omdat ik het snel snapte, dan duurde het altijd lang.
0: Oh ja, ja. Het was de slimste van de klas.
2: Ja. Misschien wel.
0: Ja, heel goed. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden, hè?
2: Ja, nou, dan herken je dat. Dat je dat voor altijd lang zal duren.
0: Ach, wij intelligente mensen, Melanie. Niemand begrijpt ons, maar gelukkig... Gelukkig hebben we elkaar nog.
2: Ja, we hebben elkaar gevonden.
0: Ja, precies. Hey, je zegt voor een hele lekkere Blue Bay prijs. Moet je even luisteren. Wat zoeken we vandaag? Daar komt ie.
2: Ja.
0: Ja. Wat is dat?
2: Ik dacht een passant.
0: Een passant? Hoe kom je er zo bij?
2: Ja. Nou, ik moest er even over nadenken, maar vroeger liep ik wel eens met mijn hond in Nederland, toen we daar woonden.
0: Ja.
2: Liepen wij bij een plas en daar liepen heel veel passanten, dus die hoorden we ook regelmatig.
0: Oh ja. En toen was het ook zo dat je hond wel eens thuis kwam met zo eentje?
2: Nee, gelukkig niet. Dat was niet snel genoeg hoor.
0: Oh. Nou ja, ze schijnen ongelooflijk lekker te kunnen bereid worden, hè, als je een beetje weet hoe je dat moet doen.
2: Maar dat klopt, daarom met jouw interview, toen dacht ik, nou dan moet het een passant zijn. Ja, dan had ik het zo gededuceerd.
0: Het lijkt op een passant, dan is het wel een passant. Het is een passant. Melanie, gefeliciteerd. Jullie gaan er vandoor met die lekkere prijs bij Blue Bay.
2: Joehoe!
0: Ga er lekker van genieten en succes met wiskunde straks, hè.
2: Komt erop goed, dankjewel.
0: Hi. Paradise FM en Kelly Clarkson nu.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey, chi vuole i pone de Momanche? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa de Momanche. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switch match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio. Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bow, bin join e olla blu.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nosa llega.
2: Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je donderdagochtend. De 18e van juli aangeschoven voor je nieuwsupdate van 7 uur... is Nelly Rossa. Bon dia.
2: In de Groningse Meerstad is vannacht een tienerdochter opgepakt na de vondst van haar dode ouders. Het echtpaar van 53 werd rond 3:15 s'nachts gevonden in een woning. De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd. Het minderjarige meisje zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Burgemeester Kamminga spreekt van de tragische gebeurtenis en leeft mee met de nabestaanden. En in New York is een 18-jarige toerist om het leven gekomen door een ongeluk met een paardenkoets. Het incident gebeurde gistermiddag in Central Park toen het paard plotseling op hol sloeg. De koetsier was op dat moment uitgestapt om een foto te maken van het Indiaanse gezin dat in de koets zat. Toen de moeder uit het voertuig viel, sprong haar 18-jarige zoon haar achterna om te helpen. Hij kwam daarbij hard op zijn hoofd terecht en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De rest van het gezin raakte licht gewond. Door het drama leidt de discussie over een verbod op de traditionele koetsen in New York weer op. De burgemeester van de stad noemt het ongeval afschuwelijk en wil de paardenkoetsen nu definitief uit het centrum weren. En lokaal nieuws. Het Openbaar Ministerie waarschuwt dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen. Aanleiding is de arrestatie van een veehouder die afgelopen zondag een vermoedelijke geitendief ernstig mishandelde. Beiden zitten vast. De arrestatie van de boer leidt tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Er is een luide roep om zijn vrijlating. Het OM zegt de frustratie te begrijpen, maar benadrukt dat geweld proportioneel moet zijn. De politiek eist inmiddels maatregelen. MFK-statenlid Juniel Carolina vraagt de minister van Justitie om hardere straffen, meer politiepatrouilles in buitengebieden en het chippen van vee om diefstal tegen te gaan. En het lichaam dat gisterochtend werd gevonden in de Mondi achter de Kaya Nubia in Serupapaya is geïdentificeerd. Het gaat om de 21-jarige Rijven Rafaela. De politie rukte gisterochtend uit naar een melding en trof de man aan in de bosjes. Hij bleek te zijn neergeschoten en had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een arts heeft ter plaatse de dood geconstateerd. Over het motief tasten de politie en het Openbaar Ministerie nog in het duister. Het lichaam is in beslag genomen voor verder onderzoek. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cl.
1: Dankjewel.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Ja, toetsweken, dus het is lekker rustig nog op de Curaçaose wegen. Wel wat aangepaste aankomst zijn op de luchthaven te melden. De JetBlue Airways uit New York is wat eerder dan gepland. Ze komt binnen rond 2:55 deze middag. En ook TUI Fly 367 uit Amsterdam, die is naar verwachting een uur eerder dan gepland. Komt binnen rond 2:30 vanmiddag.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Hallo?
5: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
4: Hi Tina.
5: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
4: Oké.
5: Je hypotheek is goedgekeurd.
4: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
6: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
7: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
6: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
8: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Brasa.

0: Madonna op Paradise 103.1 FM. Goed dat je me aan hebt staan op deze vroege woensdagochtend.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave en zie hoe Curaçao blauw kleurt.
0: Ja. Nou, we zetten er even een klein jazzy muziekje bij aan, want voetbal hoeft niet altijd dampende househerrie te zijn natuurlijk. Mag ook een beetje kwaliteitsmuziek bij aanstaan. Wil je trouwens de wedstrijden gaan bekijken bij een van die Brasa fanlocaties, dan kun je op je... Ben je op je plek bij Zanzibar bijvoorbeeld, Jan Tiel. Bij de Pirate Bay of bij One Vibe is dat allemaal te vinden. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hoe is het?
0: Hier gaat alles wel, ja. Nou, behalve het feit dat ik gisteren heerlijke chili con carne heb gemaakt. En een hele grote pan heb gemaakt daarvan. En ik voornemens was om daarvan een kliekje vandaag mee naar de zaak te nemen voor de lunch. Maar dat ben ik vergeten. Het staat nog op het kookeiland.
2: Ja, dus je moet er straks nog op uit.
0: Ja, of ik bewaar hem voor morgen. Kan ook. Of nee.
2: Oh.
0: De vrouw instrueren dat er terug de koelkast in mag. Dan kunnen we dan weer...
2: Kleinigheid hou je altijd.
0: Nou, zo is dat. Hey, zeg, wat hebben wij gemist in het voetbaltoneel?
2: Nou, dat weet ik niet, want toen staat het WK volop in de aandacht op Curaçao. Hè. Ik bedoel, ik hoor jullie er ook heel veel over praten van alle kanten. En de clubarts zelf, de selectie, de arts van de selectie. En nou, hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik weet niet of jullie gehoord hebben van die drone die boven de training van Zuid-Korea aan het cirkelen was.
0: Nee.
2: Die is uit de lucht geschoten door het Mexicaanse leger.
0: Zo.
2: En daarmee hebben ze misschien de bondscoach van Mexico geen plezier gedaan. Want het vermoeden is dat de drone van die kant gestuurd werd.
0: Niet. Nee.
2: die wilde eventjes... als het allemaal waar is, hè. Maar ja, dat is natuurlijk wel een prachtig verhaal. Ik stuur een drone om te kijken wat die Zuid-Koreanen aan het doen zijn. En vervolgens schiet je eigen leger, die schiet hem uit de lucht.
0: Fantastisch. Ja. Het leger kan natuurlijk niet op afstand zien wie hem bestuurt.
2: Nee. Dus eruit knallen. Je hebt groot gelijk.
0: Oh, wat gênant.
2: Nou, en de shirt van Livano, dat heb je wel gehoord, denk ik, hè. Die heeft hij geschonken aan het FIFA-museum. Dus die gaat de eeuwigheid in.
0: Ja.
2: Wat mooi. Nou, en dan gaan we natuurlijk helemaal richting Ecuador. En daar zal Dick inmiddels ook aan het doen zijn met zijn groep. Die zal de ploeg heel goed doornemen. Ze hebben natuurlijk allemaal gekeken naar die wedstrijd tegen Ivoorkust. Dus ze weten wat ze kunnen verwachten. En dan zal Dick ook nog wel de beelden hebben opgevraagd van Nederland-Ecuador van 31 maart.
0: Mm-hmm.
2: Hey, bestaat die muziek hard? Of lijkt het maar zo?
0: Ja, dat lijkt zo. Hij staat nu zelfs helemaal uit.
2: Oh. Maar toen heeft Nederland nog tegen Ecuador gespeeld. En als ik me niet vergis was het in Eindhoven. Ja. Het eindigde in ieder geval in 1-1. Met een bijzonder verhaal, want in de derde minuut maakte Pacho een eigen doelpunt voor Ecuador. Dat kon hij overigens niet zo heel veel aan doen, omdat ze scherpe voorzet van Gakpo. En die bal, die liep hij eigenlijk gewoon binnen. En was streep door de rekening, toen kreeg Malen nog een grote kans. En toen was het voorbij, want in de 12e minuut, toen moest Dumfries, die ging in duel met de speler van Ecuador. En die trok je eigenlijk naar beneden. Nou, er was een vrije trap ook. En een rode kaart voor Dumfries. Nou, dat weten we inmiddels van Schotland-Curaçao. Dan is een wedstrijd meteen afgelopen. En dan krijg je een heel ander verhaal. Dus dat ging daarna behoorlijk gelijk tegen elkaar op. En Valencia maakte toen overigens nog gelijk uit een vrije trap. Dus die beelden die zullen ook vast worden meegenomen door Dick. Ja, omdat speelwijze wel enigszins vergelijkbaar is.
0: Ja.
2: Van Nederland en Curaçao. Vanuit Ecuador nemen ze het heel serieus. Ik zit de media een beetje te kijken. En helemaal geen grappen of flauwekul van 7-1 of zo. Nee, niks. We moeten gewoon vol gas geven tegen Curaçao. En dat zullen we ook moeten. Want ja, ze hebben het op de eerste wedstrijd verloren. En daarna wordt Duitsland. Dus... ja, de druk staat er aardig op in het Ecuadoriaanse kamp.
0: Ja.
2: En dan merk je ook, want er gaan ook in de opstelling wat dingen veranderen. Zo komt de middenvelder Alan Franco waarschijnlijk erin. Die komt dan met Moisés Caicedo weer te spelen. Nou, dat is een koppeltje wat goed op elkaar in is gespeeld. En komt Angelo Preciado waarschijnlijk in de ploeg als rechtsback. Tenminste, dat is wat ik hoor.
0: Okay.
2: Nou ja, en dan denk ik er ook nog wel na over een dubbele negen. En dat zou dan Jordi Caicedo moeten worden. Dat is een beetje het verhaal vanuit Ecuador.
0: Ja. Nou, wat goed zeg. Ik zit ondertussen even op de website van de collega's, de vrienden van de NOS te rommelen, te scrollen. Ze hebben namelijk wat statistieken, die houden ze bij. En je gelooft het niet, Jeroen, maar wij hebben al spelers die op nummer 1 posities in de statistieken tevoorschijn komen.
2: Is het zo?
0: Ja.
2: Met wat?
0: Ja. Bijvoorbeeld Tahi Chong staat op nummer 1 in de lijst met overtredingen tegen.
2: Oh, kijk eens aan.
0: Ja, 7 maar liefst.
2: Oh, nou ja, dat wil wel wat zeggen natuurlijk, hè?
0: Ja.
2: Dus, ja, want dat betekent dat ze met een gevaarlijke jongen binnen. Ze hebben toch allemaal die koren tegen Schotland gezien.
0: Ja.
2: Dus die houden ze in de gaten. Op zich is dat goed nieuws.
0: Bakuna Juninho, die staat ook op 1 in zo'n chartlijst. Met 5 onderscheppingen.
2: Onderscheppingen?
0: Ja.
2: Kijk.
0: Ja.
2: Nou, dat is toch heel netjes. Hè?
0: Gaan we toch al de geschiedenisboeken in. Helaas op nummer 1 bij de chart van doelpunten staan we dan niet. Die staat op naam van Lionel Messi met 3 stuks nu al.
2: Ja.
0: Kan die alles
2: staat erin, ja. Ja, weet je waar, ik me dan nog een beetje wel aan erger, weet je wel, is dat die hele vergelijking met Cristiano. En ik vind dat het gaat echt nergens over.
0: Nee.
2: Ja, omdat ze toevallig een hele poos in Spanje altijd maar om de pichichi, om de topscorers titel aan het strijden waren. Maar het zijn natuurlijk totaal andere voetballers. Je kan dat helemaal niet eens vergelijken.
0: Nee.
2: En Messi is natuurlijk een klein licht mannetje. Die lopen wat minder makkelijk tegen blessures op. Nou, Cristiano is eigenlijk ook nooit geblesseerd, maar dat is de grote sterke kerel. Nee. En of hij het nou wel of niet goed doet, het blijft een fenomeen. Dus ik vind eigenlijk wel dat er wat meer respect over hem mag worden gesproken.
0: Nou eens. We moeten afronden van de regisseur, Jeroen.
2: Oh ja, dat is goed.
0: Dus laten we morgen maar weer even bellen. Gaan we morgen verder bazelen hierover.
2: Helemaal goed.
0: Oké, yes, man, leuk. Nou, spreek je morgen weer.
2: Dag. Bye bye.
0: Ai. Op Paradise. Zometeen muziek van Shanice. Dan deze van Genesis, Phil Collins, Invisible Touch.

0: En ik hou ook van die van jou, Nelly Rosa. Die lach van jou, ja.
1: Je had goed te maken.
0: Nee, zeker niet, nee. Nee, ik geniet intens van jouw lach. Het is alleen zo jammer dat ik hem nooit zie. Zometeen laatste nieuws met Nelly.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ja, ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Command the road with ultimate

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Nosso logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Van harte, goedemorgen. Het is Paralyze FM op je donderdagochtend, 7:30. En daarom aangeschoven met je laatste nieuwsupdate, Nelly Rossa. Bon dia.
5: Alex Rosaria is de nieuwe voorzitter van de anticorruptiestichting Corsao Transparente. Hij volgt Michael Hernandez op, die toetreedt tot de Raad van Advies. Rosaria brengt veel internationale ervaring mee. Hij werkte eerder voor verschillende organisaties van de Verenigde Naties en was op Curaçao onder meer minister en statenlid. Corsao Transparente zet zich in voor integriteit en corruptiebestrijding op het eiland. De stichting komt volgende maand bijeen om de plannen voor de komende jaren vast te leggen. En het Openbaar Ministerie waarschuwt dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen. Aanleiding is de arrestatie van een veehouder die afgelopen zondag een vermoedelijke geitendief ernstig mishandelde. Beiden zitten vast. De arrestatie van de boer leidt tot grote maatschappelijke verontwaardiging en er is een luide roep op zijn vrijlating. Het OM zegt de frustratie te begrijpen, maar benadrukt dat geweld proportioneel moet zijn. En het lichaam dat gisterochtend werd gevonden in de mondi achter de Kaya Nubia is geïdentificeerd. Het gaat om de 21-jarige Rijven Rafaela. De politie rukte gisterochtend uit naar een melding en trof de man aan in de bosjes. Hij bleek te zijn neergeschoten en had schotwonden in zijn hoofd en arm. Een arts heeft ter plaatse de dood geconstateerd. En nieuws uit Nederland. In Almere heeft de politie gistermiddag een man bevrijd die een nacht lang opgesloten zat in een dixie. De man had een mobiele wc dinsdagavond uitgekozen als slaapplek, maar ontdekte bij het ontwaken dat de deur van buitenaf op slot was gedraaid. Een transporteur die de dixies kwam ophalen merkte dat het toilet wel erg zwaar was en sloeg alarm. Rond 3:15 werd de man bevrijd. Volgens de politie ging het niet om een dakloze of hulpbehoevende en kon de man zelf ook hard om het incident lachen.
4: Leuke vrienden heb je dan.
6: De ochtendkrant van Nelly.
4: Zit je dan lekker. Goed, zeg, maar eens even naar de ochtendkrantjes gaan kijken. Ja.
5: In de extra een artikel over Tyson Quant, een van de vermeende kopstukken van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zit momenteel vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, dat melden bronnen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie maakte deze week bekend dat de Hoge Raad van de Verenigde Arabische Emiraten heeft ingestemd met de uitlevering van Quant aan Curaçao. De procedure liep al sinds 2024, omdat de verdachte zijn uitlevering juridisch aanvocht en Quant is hoofdverdachte in het internationale onderzoek Themis en hij wordt dus verdacht van betrokkenheid bij moorden, grootschalige drugshandel en witwassen op Curaçao en Sint Maarten. In die extra beveiligde gevangenis in Vught zit ook Irving Nuto Wawu, die inmiddels tot levenslang is veroordeeld en dolgraag naar Curaçao wil komen.
4: Ja.
5: Omdat het geen pretje is, maar ja, je wordt gestraft en je moet je straf uitzitten. En het hoort niet een plezierhuis te zijn.
4: Nee, zeker niet. Ik denk ook echt dat je daar in Nederland best wel beter ziet dan dat je hier ziet, hoor. Maar dat zal hij ongetwijfeld anders vinden.
5: Extra beveiligde gevangenis in Vught.
4: Ja.
5: Geen pretje.
4: Nee, dat is ook geen pretje. Nee, zeker niet. Hey, op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad lees ik dat de Bonaireaanse identiteit onder druk zou staan. Vanwege de rappe groei die ze daar doormaken. Steeds meer mensen van buitenaf die vestigen zich op het eiland. En dat de Bonaireaan inmiddels in de minderheid is. En andere talen, culturen, die winnen daar rap terrein. Weet je, wanneer was de laatste keer dat jij Bonaire bent geweest?
5: Misschien 2 jaar geleden of zo.
4: Ja. Ik onlangs nog. En ik kan dat wel beamen. Het is echt. Het is echt een soort van.
5: Klein Nederland.
4: Nou, klein gooi. Als je daar over straat loopt, dan is dit zeg maar het Bonaireaans accent. Dat klinkt.

0: wordt daar veel gesproken daar, ja, ja, op Bonaire. Dus, en de fatbikes die vliegen je om de oren, de vespaatjes. Het is niet dat ik zeg dat het niet leuk is of zo. Het is hartstikke gezellig daar, maar... Ja, als je echt voor de Bonaireaanse Caribische cultuur komt... dan moet je geluk hebben, dan moet je helemaal naar Rincon. Nou ja, Rincon helemaal, dan kun je ook lopen op zich. Zo ver weg is het niet, maar het is allemaal wat weggestopt of zo. Die cultuur, is dat zonde?
1: Ik denk dat je sowieso moet opletten dat... ik denk dat het meer is dan alleen de identiteit. Het gaat natuurlijk ook dat de ongelijkheid groeit. Dat leven daar is al eigenlijk onbetaalbaar en het wordt alleen maar erger. Er is ook heel veel onvrede over dat de lonen niet gelijk zijn... voor degene die dan voor de overheid, lokale overheid werken... en die dan voor het Rijksdienst werken. Ja. Dus daar zitten ook al heel veel onvrede. Dus het is wel op meerdere lagen dat je merkt dat het niet goed gaat op Bonaire sinds 10-10-10. En ik snap zeker dat als je dat er steeds meer... een bevolkingsgroep erbij komt... en dat het uiteindelijk zelfs... in de plus komt te staan en dat de eigen bevolking... Maar dat zijn de dingen die je ook in Nederland hoort. Hè? Dus ik vind het soms best wel moeilijk om te zeggen...
0: Dat de Nederlandse identiteit ook niet meer bestaat of zo.
1: Of althans, dat het in de gedrang komt. Of dat migranten hun stempel drukken op de Nederlandse cultuur.
0: Ja.
1: Dus ik ben daar altijd heel voorzichtig mee. Maar op Bonaire, en dat zie je zeker... gaat het ook echt om ongelijkheid. En ik denk dat het vooral ook over die ongelijkheid moet gaan. En zeker dat die Bonaireaanse cultuur, dat is ook wel... ik merk wel dat er veel wordt geïnvesteerd om het te behouden. Maar als je merkt dat er in bepaalde wijken... dat daar een hele transformatie gaande is... En dat je dan je eigen eiland niet meer herkent. Ja, ja. Dat is iets waar je wel voor moet waken.
0: Ja. Zijn er ook veel Bonaireanen die naar ons toe verhuizen, naar Curaçao toe?
1: Nee, het is eerder dat veel Curaçaoners nu naar Bonaire verhuizen voor werk.
0: Ja, ja. Okay. Nou ja, het is een ontwikkeling die je wel in de gaten moet houden, denk ik. Wat daar allemaal gebeurt. Ander nieuws vandaag uit de krant.
1: Ja, er is veel in de krant. Onder andere dus dat... er is een 21-jarige automobilist, J. van de V, is gisteren door de rechter in eerste aanleg veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Ook is hij zijn rijbewijs voor een jaar kwijt. De jonge bestuurder veroorzaakte een dodelijk ongeluk op de kruising van de Frater Adolfusweg en de Nijlweg, waarbij een 76-jarige man om het leven kwam. Of is het een vrouw? In ieder geval 76-jarige kwam om het leven, sorry.
0: Ja.
1: De verdachte reed met hoge snelheid door rood... omdat hij te laat was voor zijn werk. Hoewel hij zelf verklaarde dat zijn remmen weigerden... wees politieonderzoek uit dat het remsysteem in perfecte staat verkeerde. Ook getuigen verklaarden dat de man met ruim 80 km per uur... door het rode licht reed. De rechter nam het de man extra kwalijk... dat hij als beginnend bestuurder niet voorzichtiger heeft gehandeld... en sprak van onverantwoordelijk rijgedrag.
0: Ja.
1: Naast de werkstraf moet de dader ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. Ja. Straks in het volgende uur zal ik ook meer hebben over het rechtszaak over de Safe Sakito, Movimento Safe Sakito tegen die torens.
0: Ja, die torens, ja. Dat is ook
1: die baggerwerkzaamheden in die lagune.
0: Veel over te doen. Oké, dankjewel.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Het is druk op de Krakersbijweg. Daar staat momenteel de langste file. Hè? No shit, Sherlock. Richting de stad. Reken daar op zo'n 10 minuten extra reistijd. Ook de Caminda Modesto Margareta. Daar staat het vast richting diezelfde Krakersbijweg. 7 minuten. De Kadushi-straat richting de Caminda Rignald S. Recordino. 5 minuten extra reistijd. En dat waren de grootste opstoppingen op de Santa Rosa-weg. Ook een kleine opstopping van zo'n 5 minuten. Maar die is niet het noemen waard op zich. Lekker doorrijden dus met z'n allen.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brazil.

Paradise en Pink op de donderdagochtend. Buenos dias, goedemorgen. Goed dat je hem aan hebt staan, deze radiozender. Zeg, droevig nieuws uit Major Oak. Over Major Oak. In het Engelse Sherwood Forest. Dat is de boom waar volgens de overlevering, volgens de legende, Robin Hood zich heeft schuil gehouden. Deze boom, die noemen we de Major Oak. En die is waarschijnlijk dood. Ja, dat is verschrikkelijk. Wat een heftig nieuws. Naar schatting is de boom zo'n 1200 jaar oud. Ging de afgelopen jaren is hij sterk achteruit gegaan. En nu is hij officieel dan dood verklaard. Dus waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van verschillende factoren. De natuurbeschermingsorganisatie daar in Groot-Brittannië, die het bos beheert, die verklaarde dat de eik in verval was geraakt als gevolg van klimaatverandering. Hittegolven en droogte hebben de bomen erg aangetast. En daarnaast speelde ook de menselijke hand een rol. Want de Major Oak trok de afgelopen jaren miljoenen bezoekers. Door die grote aantallen raakte de bodem rond de wortels steeds verder verdicht, waardoor de boom minder goed water en voedingsstoffen kon opnemen. Dus nu hebben we met z'n allen deze legendarische eik om zeep geholpen. Ja. Robin Hood die heeft daar dus echt gewoon schuil gehouden. Geloof je dat niet? Robin Hood die bestaat, hè? Die bestond trouwens niet meer, maar de legende school zich in de Major Oak, die niet meer is. Triest nieuws op je donderdag. Ja, verschrikkelijk zeg. Zometeen de muziek van Lionel Richie op Paradise. Face in the crowd. Eerst een dansje wagen met Prince.

Hij gaat weer op tournee, hè, samen met Earth, Wind & Fire. Deze Lionel Richie, de Sing a Song All Night Tour 2026... start de 24e van deze maand en doet grote steden in de VS aan... zoals New York, Los Angeles, Toronto, Chicago. Misschien wel leuk om daar, mocht je willen, even naartoe te vliegen. Hè? Je hoorde hem op Paradise deze donderdagochtend. Lionel Richie met Treintje Oosterhuis samen. En hier is Foreigner.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
3: Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
6: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles. Where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
7: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: mensen. Goedemorgen, Paradise FM op deze donderdagochtend. Het is 8:02 en daarom hier Nelly Rossa met de laatste nieuwsberichten uit de fax.
1: De Verenigde Staten beslissen binnen nu en 6 maanden... welke Amerikaanse troepen en militaire bases in Europa mogen blijven. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd tijdens een NAVO-bijeenkomst in Brussel. Hegseth herhaalde de Amerikaanse eis dat Europa de eigen defensie moet bekostigen en dreigde opnieuw de NAVO-contributie te verlagen. Volgens de minister praten veel Europese bondgenoten wel over hogere defensieuitgaven, maar blijft echte progressie uit. Ook de Europese weigering om de VS te steunen bij militaire acties tegen Iran zet de verhoudingen op scherp. Momenteel zijn er nog zo'n 80.000 Amerikaanse militairen in Europa gestationeerd, maar Washington is al begonnen met de afbouw. Vorige maand trok het Pentagon 5.000 militairen terug uit Duitsland. En de ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen 2 kinderen ontvoerden zijn veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. De straf valt fors lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie dat onder meer TBS had geëist tegen de moeder. De kinderen van destijds 6 en 11 jaar waren uit huis geplaatst en werden vorig jaar naar een gerichte actie door hun ouders meegenomen. De politie verspreidde toen een Amber Alert, waarna het gezin een dag later in België werd opgespoord. Volgens de rechtbank was de ontvoering goed voorbereid. De ouders hadden vooraf een vluchtauto klaargezet en vermommingen voor de kinderen geregeld, omdat ze bang waren het ouderlijk gezag definitief kwijt te raken. En lokaal nieuws, in het Curaçaos Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkes. Tussen 10 en 12 kunnen bezoekers met haar in gesprek gaan over haar solo-tentoonstelling De Tuinfluiter. De toegang is gratis. In de tentoonstelling staat de familiegeschiedenis van de kunstenaar centraal, gebaseerd op brieven en objecten rond de Tweede Wereldoorlog. De expo is gecureerd door Shirelli Emanuelson. En Alex Rosario is de nieuwe voorzitter van de anticorruptiestichting Corso Transparente. Hij volgt Michael Hernandez op, die toetreedt tot de Raad van Advies. Rosario brengt veel internationale ervaring mee. Hij werkte eerder voor verschillende organisaties van de VN en was op Curaçao onder meer minister en statenlid. Corso Transparente zet zich in voor integriteit en corruptiebestrijding op het eiland. De stichting komt volgende maand bijeen om de plannen voor de komende jaren vast te leggen. En tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Huh? Nu al?
5: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Hey, van harte goedemorgen. Cool and the Gang is hier voor jou. Celebration. Oeh.

het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: tussen Mark Anthony en Jennifer Lopez. Op Paradise FM deze donderdagochtend, de 18e van juni 2026. Gisteren om klokslag 8:30, een Nederlandse tijd, kwam de historische logger, de Noordster, de haven van Scheveningen binnengevaren. Met aan boord van de Noordster het allereerste vaatje Hollandse Nieuwe. Hing daar klaar in de touwen om aan wal te worden gehesen. Nou, en het Nederlandse visbureau is druk bezig om de haring wat hipper te maken. Want veel jongeren die moeten er niks van weten. Nelly, nou schaar ik jou niet per se onder de categorie jongeren, maar ben jij een beetje van de Hollandse Nieuwe?
1: Niet echt.
0: Niet echt? Hoezo dat nou weer niet? Heerlijk. En heel gezond ook, hè? Heel gezond. Ook op het eiland wordt er flink wat afgesnoept van die Hollandse Nieuwe. Er is gisteren al een haringparty geweest bij van het Wild. Er is vanavond ook weer een haringparty van de Lions Club. En onze grote vriend Servi Arie P. Jan W. die gaat hem morgen dan weer doen. Maar hoe is het gesteld met de kwaliteit dit jaar, dit seizoen van die Hollandse Nieuwe? Laten we dat maar eens eventjes gaan checken. Een lijntje liggen met de haringcar die bij Van het Wild staat op het parkeerterrein. Even kijken.
2: Goedemorgen met de haringkar bij Van der Tweel.
0: Ja, goedemorgen haringkar, met de radio spreek je. Met Joris. Hi. Zeg,
2: Met Peter.
0: Hij is er al, hè Peter? Gisteren is hij aangekomen.
2: Ja, hij is gisteren aangekomen. De boot is gelijk doorgevaren naar Curaçao. En hij heeft gelijk de vaartjes hier afgegeven. En hij is echt helemaal geweldig.
0: Ja, dat is toch de hamvraag ieder jaar weer, hè? Hoe is de Hollandse Nieuwe, Peter? Vertel!
2: Nou, het is echt, ieder jaar is dat natuurlijk een hype. En ieder jaar zeggen we van, hij is echt nou, dat is nog lekkerder dan vorig jaar. En ja, ik moet het nu ook weer zeggen. Het wordt echt een cliché, maar het is echt, hij is echt geweldig.
0: Ja. Wat maakt hem dan geweldig? Lekker veel vleesig, een beetje vettig, uiteraard.
2: Ja, nou precies dat. Hij is heel erg vettig. De graadjes zijn minimaal, moet ik zeggen. Vorig jaar was het ook een heerlijke haring. Alleen waren de graden best wel wat stug. En dan dit jaar, het lijkt wel net als met druiven pitloos. Maar deze die is echt met minimale graad. Oh. Dat is echt geweldig.
0: Kijk, wat heerlijk. Hoe komt dat eigenlijk dat dat verschil zo groot is door de jaren heen?
2: Nou ja, we worden natuurlijk steeds slimmer. En we weten, we zwammen nu de haring. En dan testen we de haring of dat die echt geschikt is om daar de Hollandse Nieuwe van te maken. En dan passen we daarop toe het zoutgehalte, de pekel wat we erin doen en dergelijke. En ja, dat weten we gewoon precies. En vroeger werd die haring gevangen. Ja. En dat was het. Maar nu gaan we eerst testen tot het juiste moment.
0: Oké.
2: En we hebben denk ik dit jaar ook heel geluk gehad met de natuur. Dat de temperatuur en dergelijke goed waren. Dat er voldoende plankton in het water zat. Enzovoort.
0: Ja,
2: en dat maakt de haring zo geweldig.
0: De opwarming van de natuur is dus voor heel veel zaken slecht. Maar voor de haring is hij goed.
2: Nou ja, misschien. Dat weet ik niet. Maar voor dit jaar is hij in ieder geval geweldig.
0: Ja, fantastisch. Is het nou ook zo, Peter, dat als je, laten we zeggen, in begin mei haring gaat kopen, dat dat dan oude haring is en die is niet zo lekker als die nieuwe? Of hoe zit dat ook alweer?
2: Nee, we hebben eigenlijk nooit oude haring. De haring is altijd nieuw. Ja. Alleen dat is dan de nieuwe haring van 2025. En nu heb je de nieuwe haring van 2026. Ja. En die is dus in mei gevangen en in juni gisteren dus te koop gekomen.
0: Ja. Het hele jaar door blijft het gewoon lekker vers ingevroren ergens in een loods.
2: Ja, precies. De haring wordt, dat is eigenlijk een beetje, de haring die wordt één keer per jaar gevangen, in principe.
0: Ja.
2: In theorie dan. De haring die wij dus eten hier eigenlijk, als consument. Dus de gewone haring aan de staart, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: En die wordt één keer gevangen en er worden miljoenen vaatjes van gemaakt. Die worden opgeslagen bij minimaal 25. En die eet je het hele jaar door. En ja, kijk, in theorie zou het altijd hetzelfde moeten blijven. Maar in de praktijk worden ze toch iets zouter. En dat maakt natuurlijk ook het smaakverschil als dan net die nieuwe weer komt.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is een beleving. Ik ga het snel even proeven, Peter.
2: Super. Misschien mag het je straks een paar komen aanbieden.
0: Oh, nou, dat mag altijd. Ja hoor, dus ga ik geen idee
2: tegen. Dan kan je het zelf even controleren.
0: Ja, nou
2: of
0: heerlijk.
2: Of het werkelijk zo is. Ja?
0: Gaan we regelen. Het is nog geen 8:30, maar ik heb het nu al trek in Hollands Vernieuwen. Ja. Dat is niet gek, toch?
2: Nee, ik snap het helemaal. Er komen al klanten nu zelfs. Zou je nagaan.
0: Ja, ik snap het helemaal. Nou, leuk Peter, dan ontvangen we je straks hier in onze nieuwe studio's.
2: Is goed, Joris.
0: Yo, yo. Later.
2: Hoi. Bedankt. Bij
0: het water stroomt mij uit de mond. En Nelly, ik vind dat jij er ook eentje moet proeven. Ja hoor. In blokjes gesneden. Het lust toch iedereen. Heerlijk. Op Paradise, zometeen muziek van de Beatles. Twist and Shout ga je horen. En eerst even meebrullen, meedeinsen op Dusty Springfield op 103.1 FM.

0: Superfast, the superfast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
7: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
8: Yes! Dames en heren, jongens, meisjes, het is Paradise FM waar je naar luistert om 8:30. Daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate.
9: Alex Rosaria is de nieuwe voorzitter van de anticorruptiestichting Corso Transparente. Hij volgt Michael Hernandez op die toetreedt tot de Raad van Advies. Rosaria brengt veel internationale ervaring mee. Hij werkte eerder voor verschillende organisaties van de VN. En was op Curaçao onder meer minister en statenlid. Corso Transparente zet zich in voor integriteit en corruptiebestrijding op het eiland. De stichting komt volgende maand bijeen om de plannen voor de komende jaren vast te leggen. En het Openbaar Ministerie waarschuwt dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen. Aanleiding is de arrestatie van de veehouder die afgelopen zondag een vermoedelijke geitendief ernstig mishandelde. Beiden zitten vast. De arrestatie van de boer leidt tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Er is een luide roep om zijn vrijlating. Het OM zegt de frustratie te begrijpen, maar benadrukt dat geweld proportioneel moet zijn. En in het Curaçao's Museum vindt straks een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkes. Tussen 10 en 12 kunnen bezoekers met haar in gesprek gaan over haar solo-tentoonstelling De Tuinfluiter. De toegang is gratis. In de tentoonstelling staat de familiegeschiedenis van de kunstenaar centraal, gebaseerd op brieven en objecten rond de Tweede Wereldoorlog. De expo is gecureerd door Shirelle Emanuelsen. En nieuws uit Nederland, want voormalig Europarlementariër Samira Raffaella vraagt met haar nieuwe boek Talk About Our Bodies aandacht voor vrouwengezondheid. In het initiatief moet het taboe rondom het praten over baarmoeder en hormoongerelateerde klachten doorbreken. Volgens Rafaela lopen vrouwen in de gezondheidszorg nog te vaak aan tegen onbegrip en misdiagnoses, omdat de medische wereld van oudsher sterk op het mannelijk lichaam is ingericht. Met het boek wil ze door middel van persoonlijke verhalen het bewustzijn vergroten en pleiten voor betere genderspecifieke zorg en serieuzere politieke aandacht voor het onderwerp, waaronder menstruatie.
8: Nou, wat goed zeg. Daar moet je ook echt over praten. Dat is heel belangrijk. Ja, en die psychische klachten bij vrouwen op een bepaalde leeftijd, dat is ook wel goed om te onderzoeken, denk ik. Okay. Waar die vandaan komen.
9: Psychische klachten? Huh?
1: De ochtendkrant van Nelly.
8: Ja, hoe zeg je dat netter?
9: Welke psychische
8: klachten? Hormoongerelateerde klachten.
9: Het is iets anders dan psychische klachten.
8: Ja, nee, maar het is bijna hetzelfde. Ik bedoel, nou ja, goed, laat ik maar. Voordat ik je zo meteen...
9: eerst het boek lezen.
8: Hordes met krijzende...
9: lees eerst het boek.
8: Ja, oké. Zeg even naar de ochtendkranten dan maar, nog een keertje. Mm-hmm. Wat staat erin opgeschreven?
9: Onder andere dat de rechter op 10 juli uitspraak doet in de LOB of de LOB-procedure die de actiegroep Movimento Safe Sakito heeft aangespannen tegen het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Ja. De stichting eist via de landsverordening openbaarheid van bestuur, inzage in documenten rondom de bouw van appartementen in het Sakito-gebied. De overheid stuurde de documenten in januari van dit jaar op, na een verzoek dat al in september vorig jaar was ingediend. Hoewel de actiegroep de zitting wilde gebruiken om de inhoudelijke klachten van omwonenden, zoals stofoverlast, geluidshinder, maar ook schade aan de natuur te bespreken, benadrukte de rechter dat gisteren uitsluitend de openbaarheid van de documenten centraal stond. Dat schrijft de Extra. Safe Sakito reageert teleurgesteld dat de daadwerkelijke overlast en de geldigheid van de bouwvergunningen gisteren niet inhoudelijk zijn behandeld. De advocaat van het GMN-ministerie, dat is dan Braam, die eist dat de actiegroep Safe Sakito niet ontvankelijk wordt verklaard. Volgens Bertie Braam is de beweging geen officiële rechtspersoon en kan zij daarom niet namens derden optreden in de rechtbank. Daarnaast benadrukt de advocaat dat de overheid alle beschikbare documenten inmiddels al heeft overhandigd. En volgens Braam misbruikt de actiegroep de LOB-procedure om te procederen tegen milieuvervuiling en het ontbreken van natuurrapporten, terwijl die bezwaren in deze specifieke zaak geen wettelijke basis hebben. Nou, op 10 juli horen we dan de uitspraak.
8: Ja.
9: De Nederlandse Eerste Kamer maakt zich grote zorgen over de veiligheid en de detentiefaciliteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat schrijft de Extra. De Senaat reageert, of althans de Eerste Kamer reageert daarmee op alarmerende signalen van oud-procureur-generaal Boten ter Stegen over de knelpunten in de lokale justitiële keten. Aanleiding voor de discussie is de evaluatie van de zogeheten landspakketten. En staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties benadrukt dus dat de hervormingen op Aruba, Sint Maarten en Curaçao worden voortgezet. Er is al 150 miljoen euro in de plannen geïnvesteerd en stopzetten zou kapitaalvernietiging zijn. Wel kijkt Den Haag kritisch naar de verschillen in de uitvoering. De hervormingen op Curaçao lopen achter in vergelijking met de andere eilanden. De resterende 50 miljoen euro van het budget moet daarom efficiënter worden ingezet om concrete resultaten te boeken. Leuker nieuws is de WK-koorts rondom de Curaçaose de voetbalselectie.
8: Is die er dan?
9: Ja. Heb ik nog niet gemerkt.
8: WK, hè?
9: Blijft onverminderd hoog, want na een rustdag heeft het team de trainingen hervat. Ondanks een eerdere nederlaag tegen Duitsland is het geloof in een stunt heel groot. Vliegmaatschappij Corendon zet vanwege de enorme vraag dus een extra vlucht in.
8: Ja.
9: Naar de komende groepswedstrijd tegen Ecuador aanstaande zaterdag. En die tickets waren echt in een recordtijd verkocht. Gewoon al gisterochtend waren de kaarten op.
8: Ja, ik hoorde verhalen van mensen die zijn voor de deur daar gaan liggen bij het travel agency in Scharlo.
9: Echt waar?
8: Ja.
9: Nou, die hadden geluk, want die konden dus nog een stoel kiezen. Middenspeler Kevin Velida laat in de reactie weten intens te genieten van het WK-avontuur. Althans, dat staat in de Extra. Zeker na de sportieve teleurstellingen van de afgelopen jaren. Maar de selectie put hoop uit de historische stunts van andere kleinere voetballanden en belooft tegen Ecuador alles te geven. Er zijn duizenden supporters meegekomen en die gisteren stond dus ook topfan Brenton Payo Ballantin, oftewel Mr. Blueface.
8: Ja.
9: Die, of van de Liga Blauwi, die stond, was ook bij de training even. En hij is dus door de CONCACAF aangewezen als ambassadeur. En hij spreekt van een unieke ervaring en roept alle fans op om met vlaggen naar het stadion in Kansas City te komen om de Blue Wave te ondersteunen.
8: Ja.
9: En volgens mij noemde hij deze hele, althans hoe hij het ervaart, is net als je eerste verliefdheid. Die vlindertjes in je buik. Dus dat is wat hij nu ook ervaart bij het WK.
8: Ja. Onze collega Erik Hagedoorn van het weekend, die gaat. Die zit as we speak, denk ik, in het vliegtuig. Tenminste, die stuurde net een foto dat hij in de vertrekhal zat. De vlucht vertrok om 8:15. Dus die zullen nu wel in de lucht zitten.
9: Oké, dan gaat hij dus in Kansas ook bij. Nou, heel leuk.
8: Ja, ja, ja, ja. Dus die kunnen we morgen wel eventjes bellen vanuit Kansas.
9: Nice. Ja. Nou ja, dat staat onder andere in de kranten. En ja.
8: Leuk, oké, tot zover.
9: Mm-hmm.
8: Bedankt.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Paradise deze vroege donderdagochtend. Nou ja, vroeg, 8:45. Tijd is relatief. Snow Patrol hoorde je. Shut your eyes.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Eens even zien, Nelly, wat heb jij gevonden in de Laura-app op de telefoon vandaag?
2: Skibido di colibri.
0: Skibido di colibri. Dat heeft iets met een vogeltje te maken, dat kleine kolibrietje, hè?
2: Nee, dat brengt je op het verkeerde been.
0: Oh.
2: Helemaal niet, daar heeft er niks mee te maken.
0: Oh. Wel iets meer context.
2: Nou, herpes zoster.
0: Wat? Oe. Laat het even gezellig houden, ja.
2: Heb je daar wel ooit van gehoord?
0: Herpes? Ja, nou gelukkig nog nooit aan den lijf ondervonden.
2: Nooit een koortslip gehad?
0: Nee.
2: Oh, je bent een van de gezegende.
0: Ja, dat geloof ik. Maar, dat nog een keertje, die context.
2: Dat is de context.
0: Dat is de context.
2: Dat is de context. Ja. Nou, ik kende dit ook niet hoor. Het is een beroep.
0: Ja.
2: Een skibido di colibri. En het hoort dus ook bij het immaterieel erfgoed van Curaçao.
0: Ja.
2: Ik was dus gisteren op Bocca. Want ik dacht dat ik daar een visser ging ontmoeten.
0: Oh,
2: maar
0: een echte?
2: Ja, een van de laatste die nog zelf netten knoopt.
0: Oh.
2: Maar tot mijn verbazing blijkt deze man zo veelzijdig te zijn.
0: Okay.
2: En is hij dus ook een skibido di colibri. Hij krijgt wel per dag 4 telefoontjes van mensen die zijn hulp nodig hebben... om dus die herpes zoster te bestrijden.
0: Oké.
2: Nee, als deze heb je geen idee wat het zou kunnen zijn. En daar,
0: een inheemse medicijnman of zo?
2: Ja, het is wel een natuurlijke geneesman. Het is een... Hij gebruikt een soort pen.
0: Ja.
2: Een soort vulpen. Of althans een kroontje van zo'n vulpen. Daarmee maakt hij dan... maakt hij het dan dood. Maar het gaat om gordelroos.
0: Oh.
2: Dus dan drukt hij zo die blaasjes uit.
0: Ja.
2: En dan uiteindelijk hou je er geen littekens aan over. Dus de manier waarop hij het doet.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan heeft hij ook nog een hele... Ik moet wel goed oplezen hoor, hoe hij dat zegt. Dan zegt hij eerst... Het begint met Jozef, Maria, Jezus. En dan vervolgens achterstevoren zegt hij dan Jezus, Maria, Jozef. En dan ze op die manier, dus, terwijl hij die dan... drukt denk ik dan, met zijn vulpen.
0: Ja.
2: Wordt dan die gordelroos bestreden en binnen 5 dagen ben je echt genezen.
0: Jeetje.
2: Mensen krijgen ook nog een drankje op, een kruidenthee. Die moet je dan ook 5 dagen lang drinken. Maar iedereen waar hij langs gaat, is alleen maar lovend en is dan ook... verlost van hun gordelroos. En hij adviseert dus om in dit warme klimaat veel water te drinken. Vandaar ook dat ik je vanochtend tegen je zei... drink veel water als je geen gordelroos wil krijgen.
0: Nee.
2: Gisteren, mijn hele lichaam die jeukte gewoon. Ik ben echt een hypochonder, maar ik... Ik kon het niet loslaten.
0: Je dacht dat je besmet was?
2: Nee, dat niet zozeer. Maar het is meer van, ik kreeg dat pennetje te zien. En...
0: Oh ja, ja, ja, ja. Maakt hij die wel schoon tussen de klanten door?
2: Ik neem aan van wel. Ja. Ik neem aan van wel.
0: Niet dat er allemaal huidschilfers van degene voor je eronder hangen.
2: Oh, nee, ik begin er niet, want ik had gisteren... Dus, ik wil vandaag geen jeuk meer ervaren.
0: Nee. Getsie, oké. Nou, skibido di colibri. Laten we hopen dat je die niet hoeft te bellen.
2: Mm-hmm.
0: Hè? Toch?
2: En anders heb ik zijn nummer.
0: Ja, het is goed dat hij er is, maar beter bel je hem niet. Dankjewel. Nelly Rossa, het woord van de dag is terug te lezen in de Laura-app. Gratis te downloaden in elke App Store. Op Paradise FM. Zometeen muziek van Coldplay. En dit is eerst Third World. Try Your Love.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn terug van de Panacur 2026 kampioenschappen in Panama. De delegatie van 8 zwemsters won 17 medailles, waaronder 11 gouden. Nia Roos Platen, Eliana Kuwas en anderen behaalden eerste plaatsen in verschillende categorieën. Dit succes toont het sporttalent op Curaçao. In het Curaçaos Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Bezoekers kunnen van 10 uur tot 12 uur met haar in gesprek gaan over haar solo-tentoonstelling De Tuinfluiter. Deze tentoonstelling, gecureerd door Shareli Emanuelson, is gratis toegankelijk en loopt tot en met zaterdag 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. EU-buitenlandschef Kaya Kallas heeft op het sociale medium X aangegeven dat zij de dialoog met Israël wil voortzetten, vooral bij meningsverschillen. Dit volgt op een bericht van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, die alle banden met Kallas heeft verbroken. Kallas benadrukt dat de twee-staten-oplossing de enige haalbare weg naar vrede in het Midden-Oosten is. De NAVO heeft afgesproken haar kernwapens te moderniseren en de planning en coördinatie te versterken. Dit staat in een verklaring van de Nuclear Planning Group, de eerste in bijna 20 jaar. De 31 defensieministers benadrukken dat de nucleaire strijdkrachten de ultieme garantie zijn voor de veiligheid van de bondgenoten. Frankrijk wil zijn nucleaire bescherming ook meer delen met Europese landen. Oekraïne heeft de grootste drone-aanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. De burgemeester van Moskou, Sergej Sobyanin, meldt dat meer dan 190 drones zijn ingezet. Zeker 17 mensen raakten gewond, waaronder 2 kinderen. De luchthavens van Moskou werden tijdelijk gesloten met vertragingen voor 35 vluchten van meer dan 2 uur. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou werd voor de 2e keer deze week getroffen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
5: Is het ver, Arie?
3: Paar minuutjes in je Ferrari.
5: Pronto!

0: Paradise en de Rolling Stones hoorde je daar. Anybody seen my baby?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, met vandaag in de aanbieding een lekker diner voor twee bij Fort Nassau. Dat is waanzinnig genieten op grote hoogte. Uitkijken over alle lampjes van het eiland. Als je daar s'avonds zit na zonsondergang. Ook wel van een heerlijke keuken. Je kan daar echt zo gek niet bedenken of ze hebben het daar op hoog niveau. Lekker stijlvol dineren, dat zou je kunnen zeggen. Ik zou ook zeker een lekker pakkie aantrekken als je die kant op gaat om te eten. Dat past daar wel bij. Je moet daar niet op je slippertjes naartoe. Alright, luister. Kan voor jou zijn op onze kosten. Daar komt-ie.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Heerlijk, hè? Mooie boodschap van The Beach Boys op Paradise 103.1. Goedemorgen. Zometeen nog meer fijns op je donderdagochtend van de Counting Crows en ook Whitney Houston komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: thuisfm.cw. Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean...

0: boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen...

0: even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, puur man, wat doet u nu moment. Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij CurBlue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave.
1: Jij ook?
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Vroeger dronk ik die biertje. Bla.

0: 15.
1: Alex Rosaria bij Corso Transparente. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Alex Rosaria is de nieuwe voorzitter van de anticorruptiestichting Corso Transparente. Hij volgt Michael Hernandez op, die toetreedt tot de Raad van Advies. Rosaria brengt veel internationale ervaring mee. Hij werkte eerder voor verschillende organisaties van de VN en was op Curaçao onder meer minister en statenlid. Corso Transparente zet zich in voor integriteit en corruptiebestrijding op het eiland. De stichting ontstond uit een burgerinitiatief naar aanleiding van het onderzoek van Transparency International uit 2013 naar de kwetsbaarheden van Curaçao voor corruptie. Een van de speerpunten van de stichting is het bewustmaken van burgers om op te komen voor hun recht op een integer Curaçao. De stichting komt volgende maand bijeen om de plannen voor de komende jaren vast te leggen. En straks vindt er in het Curaçao Museum een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkes. Tussen 10 en 12 kunnen bezoekers met haar in gesprek gaan over haar solo-tentoonstelling De Tuinfluiter. In de tentoonstelling staat de familiegeschiedenis van de kunstenaar centraal, gebaseerd op brieven en objecten rond de Tweede Wereldoorlog. Het project is gecureerd door Shirelli Emanuelsen en de toegang is gratis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website.

0: lashes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Ja, van harte goedemorgen. De Counting Crows zometeen voor je na Whitney Houston.

Kind of Rose, Mr. Jones, Paradise FM. Het is vandaag de 18e van juni. Ja, het is toch een hele fijne dag vandaag. Want het is vandaag de internationale dag van de sushi. Niet te verwarren met de sushi, maar de sushi. Dat is heel grappig als mijn... Als we met onze dochter sushi gaan eten. Als we dat dan zeggen, schat, we gaan vanavond sushi eten. Dan krijgt ze zo'n vieze blik op haar gezicht. Nee, niet die sushi, maar die Japanse sushi. En vandaag is het de internationale dag van de sushi. Is door de VN uitgeroepen ooit. Is op de duurzame dag van de gastronomie. Ook dus de Wereld Sushi Dag gaat er... je voordeel uit te halen. Dat kan geen toeval zijn. Vandaag is een uitgelezen dag om lekker langs die sushi tent te gaan en met stokjes te gaan eten. Paradise en George Ezra zometeen na Sniff and the Tears. Going on.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn terug van de Panacure 2026 kampioenschappen in Panama. De delegatie van 8 zwemsters won 17 medailles, waaronder 11 gouden. Nia Roos Platen, Eliana Kuwas en anderen behaalden eerste plaatsen in verschillende categorieën. Dit succes toont het sporttalent op Curaçao. In het Curaçaos Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Bezoekers kunnen van 10 uur tot 12 uur met haar in gesprek gaan over haar solo-tentoonstelling De Tuinfluiter. Deze tentoonstelling, gecureerd door Sharelli Emanuelson, is gratis toegankelijk en loopt tot en met zaterdag 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. Een hittegolf in meerdere Europese landen leidt tot problemen. In Frankrijk en Spanje zijn tientallen treinen geannuleerd en worden lessen opgeschort. Duitsland bereidt zich voor op temperaturen tot 38 graden. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona deels opgeschort vanwege een bosbrand. Maandag wordt de warmste dag verwacht met temperaturen rond de 40 graden. In Frankrijk is het de tweede hittegolf van het jaar. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. Hittewaarschuwingen zijn afgegeven in onder meer Zwitserland, Italië, Montenegro en Nederland. EU-buitenlandschef Kaya Kallas heeft op het sociale medium X aangegeven dat zij de dialoog met Israël wil voortzetten, vooral bij meningsverschillen. Dit volgt op een bericht van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, die alle banden met Kallas heeft verbroken. Kallas benadrukt dat de twee-staten-oplossing de enige haalbare weg naar vrede in het Midden-Oosten is. De NAVO heeft afgesproken haar kernwapens te moderniseren en de planning en coördinatie te versterken. Dit staat in een verklaring van de Nuclear Planning Group, de eerste in bijna 20 jaar. De 31 defensieministers benadrukken dat de nucleaire strijdkrachten de ultieme garantie zijn voor de veiligheid van de bondgenoten. Frankrijk wil zijn nucleaire bescherming ook meer delen met Europese landen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile. World Cup kijken? Woehoe! Doe het bij Centro Gastrobar. Coole airco, easy parking...

0: Hij zit erin!
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: moet even rustig aan beginnen, hoor. Want de donderdag is geen doldwaze donderdag voor mij. Relaxed aandacht.
1: Dit is Braza FM.

Ik heb al zoveel voetbal gezien deze week dat ik even pas op de plaats maak. Geen loopje meer doe of een sprintje trek. Ook geen paas accepteer. Nee, ik ga even de duckout in en gewoon lekker relaxed. En teken die is met Mika. Ik vond het wel toepasselijk. Hoe ik me voel vandaag. Maar hoe is het met jou? Dat is veel belangrijker. Zit jij er goed in? Ik weet zeker dat ik de komende anderhalf uur, twee uur richting 12 uur, als Pepijn zich hier weer meldt voor de lunchshow, weer helemaal opgeladen ben. Mede door jouw aanwezigheid en de beste muziek ooit gemaakt. Ja, Prince Royce, zometeen is daar een mooi vervolg op. Bruce Springsteen komt eraan met de Human Touch. En te weten dat we vandaag op deze 18e juni zomaar een diner voor twee weggeven bij Fort Nassau. Dat is dan weer lekker. Ja, en wij supporteren hier bij Braza FM de Blue Wave. Natuurlijk, we hebben een paar dagen mogen rusten. We mogen nog heel eventjes opladen met alle spelers en supporters voor de wedstrijd komende zondag weer. Na die eigenlijk hele mooie eerste oefenwedstrijd tegen Duitsland. Laat ik het zo maar even noemen. Die stand van 7-1, die tellen we helemaal niet mee. Nee. We zijn er helemaal klaar voor om zondag wel de winst te gaan pakken, toch? Ja, gaan we doen. Hey, dit is Paradise FM. Deze dagen heten we Braza FM.

0: Als je zo Prince Royce hoort hier op Braza FM 103.1... dan schud je toch alle zorgen spontaan van je af. Heerlijk!
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Ook dat is precies nu de bedoeling. Elke donderdag een klein lokaal geluksmomentje. Daar zit natuurlijk lekkere muziek bij. Het voelt een beetje als die handdoek die in de warme zon heeft gelegen, die je dan eventjes om je heen slaat op dit moment. En als je dan vandaag voorstelt dat je naar buiten loopt, gewoon even een frisse neus halen, hè, zonder precies te weten hoe lang je weg blijft. Stel je dat maar eens even voor. Maar de lucht die voelt anders dan binnen. Ruimer, rustiger. En ergens hoor je muziek. Misschien van een auto die langs rijdt of een raam dat open staat. Het is geen nummer dat je bewust zou opzetten, maar het past precies bij dat moment. Je vertraagt, je past een beetje, zonder dat je het doorhebt. Dit is jouw soundtrack voor een moment dat je niet had gepland, maar wel nodig had. Hé, het is die plaat van de Mary Jane Girls.
1: Jouw

nog een kleine Jeremy was, had ik goede band met mijn neef die ik niet zoveel meer spreek tegenwoordig. Nee, die zit nog steeds in Nederland, is ook al een dagje ouder. Heeft meer zijn eigen leven opgebouwd, maar wij deden heel veel samen. En dat was veel muziek luisteren. En Seal was een van die artiesten die altijd bij ons op de cassette stond. Future Love Paradise, fijne muziek hierbij. Paradise FM, deze dagen omgedoopt, takeover. Braza FM heten we hier op 103.1 tijdens het WK Voetbal 2026. We steunen natuurlijk de Blue Wave. En zometeen hier over een paar minuten de laatste feiten, nieuwsfeiten. Vanaf je eigen eiland.

0: auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: half elf.
1: 17 medailles voor Curaçao's synchroonzwemmers. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn succesvol teruggekeerd van de Panacur 2026 kampioenschappen in Panama. De lokale delegatie, bestaande uit 8 zwemsters, heeft indruk gemaakt door maar liefst 17 medailles te winnen. Tijdens het toernooi dat vorige week plaatsvond, blonken de zwemsters uit in zowel de technische figuren als de muzikale routines. Curaçao behaalde goud in verschillende leeftijdsklassen, met eerste plaatsen voor onder andere Nia Rose Platen, Iliana Cuas, Maria Fernanda Orejuela Osorio, Ziva Monge, Michele Obispo en Alicia Slier. Ook de duetten en de groepsroutine vielen in de prijzen. De totale oogst voor het Curaçaose synchroonzwemmen komt daarmee op 11 gouden, 2 zilveren en 4 bronzen medailles. Dit succes benadrukt het grote sporttalent op ons eiland, aldus de club. En in het Curaçaose Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Tot 12 uur 's middags kunnen bezoekers met haar in gesprek gaan over haar solotentoonstelling De Tuinfluiter. In de tentoonstelling staat de familiegeschiedenis van de kunstenaar centraal, gebaseerd op brieven en objecten rond de Tweede Wereldoorlog. Curator is Shirelli Emanuelsen en de expositie is nog tot en met 3 oktober te zien in het Curaçaose Museum. En vandaag is de meet and greet gratis toegankelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue

0: selfie op blue-u.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

Soms, hè, vertelt een uitslag niet het hele verhaal. Curaçao verloor met 7-1 van Duitsland, de nummer 2 van de wereld tegen de nummer 82. Maar niemand kan afpakken wat deze ploeg al heeft bereikt. Nee, geen boosheid, geen spijt. Alleen trots op het avontuur dat geschiedenis heeft geschreven. Daarom Don't Look Back in Anger van Oasis op Braza FM. En het zijn dus al helemaal geen Shattered Dreams, beste Johnny Hayes Jazz op 103.1. Want die droom, die is al lang werkelijkheid geworden voor de Blue Wave.

0: Shakira heeft natuurlijk veel meer nieuwe muziek gemaakt die je zomaar aan voetbal kunt linken. Deze Whenever Wherever die is gewoon altijd van toepassing. Lekkere plaat op Raza FM.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Deze dagen heten we zo, want dit is een takeover natuurlijk. Paradise FM 103.1 speelt dagelijks de muziekquiz, ook op deze 18e juni. En we hebben hier een diner voor twee vandaag weg te geven bij Fort Nassau. Dus dat wordt niet zomaar even lekker happen. Nee, er staat weer wat lekkers voor je op de menukaart waar je weer uit kunt gaan kiezen. Moet je wel deze opgave goed weten te raden.
1: Wat is hier weggepiept?

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Peter Mai's best-kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn terug van de Panacure 2026 kampioenschappen in Panama. De delegatie van 8 zwemsters won 17 medailles, waaronder 11 gouden. Nia Roos Platen, Eliana Kuwas en anderen behaalden eerste plaatsen in verschillende categorieën. Dit succes toont het sporttalent op Curaçao. In het Curaçaos Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Bezoekers kunnen van 10 uur tot 12 uur met haar in gesprek gaan over haar solo-tentoonstelling De Tuinfluiter. Deze tentoonstelling, gecureerd door Shareli Emanuelson, is gratis toegankelijk en loopt tot en met zaterdag 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. Een hittegolf in meerdere Europese landen leidt tot problemen. In Frankrijk en Spanje zijn tientallen treinen geannuleerd en worden lessen opgeschort. Duitsland bereidt zich voor op temperaturen tot 38 graden. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona deels opgeschort vanwege een bosbrand. Maandag wordt de warmste dag verwacht met temperaturen rond de 40 graden. In Frankrijk is het de tweede hittegolf van het jaar. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. Hittewaarschuwingen zijn afgegeven in onder meer Zwitserland, Italië, Montenegro en Nederland. EU-buitenlandschef Kaya Kallas heeft op het sociale medium X aangegeven dat zij de dialoog met Israël wil voortzetten, vooral bij meningsverschillen. Dit volgt op een bericht van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, die alle banden met Kallas heeft verbroken. Kallas benadrukt dat de twee-staten-oplossing de enige haalbare weg naar vrede in het Midden-Oosten is. De NAVO heeft afgesproken haar kernwapens te moderniseren en de planning en coördinatie te versterken. Dit staat in een verklaring van de Nuclear Planning Group, de eerste in bijna 20 jaar. De 31 defensieministers benadrukken dat de nucleaire strijdkrachten de ultieme garantie zijn voor de veiligheid van de bondgenoten. Frankrijk wil zijn nucleaire bescherming ook meer delen met Europese landen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
3: Coeurblue, let us surprise you.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: En nu een 1-2'tje van twee hele grote muzikale spelers. Gaan we eens Guerra naar Rick Astley. Paradise.

0: Wat een grote ster spelen ze zo na 11 uur hier bij Braza FM. Gaan Luis Guerra en topper Rick Astley.
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Braza FM.
0: Daar is geen woord aan gelogen. Het hele eiland is blauw van binnen en buiten. Niet alleen rondom, nee. Ook in de harten, op de stranden, in de cafés, in de woonkamers. We steunen de Blue Wave. En we willen ook dat jij het lekker kunt vieren en het dorst moet daarbij gelest worden. Let op, je kunt weer een bucket Braza winnen vanmiddag. Ook bij Pepijn, bij Vanessa in de middag. En die gaan verorberen op een fanlocatie naar keuze met vrienden of familie. Hoor je de brullende supporter? App dan naar de studio een voice note van jouw hardste brul. En ben jij de eerste, dan win je. Dus 675-1031 is het WhatsApp-nummer. Als je de brullende supporter voorbij hoort komen, nou, dan weet je hoe laat het is, hè. Laat maar doorkomen. Binnen 10 minuutjes hier is er een geheim te onthullen. Let op, het is niet van zomaar een band. Vandaag gaat er een boekje open over U2.

0: Plaza FM met Shawn Mendes. En Mercy naar Tupac en Dr. Dre, California Love. Nee, we hebben geen Mercy voor ons Blue Wave elftal nodig. Absoluut niet. Want we hebben gewoon al die WK-positie weten te veroveren. Wat een wonder was dat al. Man, man, man. Ah, oh, ik ben er gewoon... Ja, je voelt hem.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: In deze band zit altijd een goede dosis energie. Die man, hè, die Bono, die heeft een zo'n herkenbare stem... dat je dacht van, nou, die heeft zich nooit zorgen te maken over het zingen. Maar juist in de beginjaren van U2 twijfelde hij regelmatig... of hij technisch wel een goede zanger was. Bono heeft later toegegeven dat zijn stem lange tijd meer als een instrument van emotie zag dan van perfectie. Maar ja, misschien is dat wel precies waarom miljoenen mensen hem direct herkennen zodra hij één regel zingt. In de beroemde bekentenis van vandaag hoor je wat Bono zelf onthult over die stem die de wereld veroverde.
2: I think I've only recently learned what the voice can do. When we came out of punk rock, I was more of a shouter. And it's funny because my father once, you know, is a tenor, and he's the one who said to me, "You're a baritone who thinks he's a tenor." And that was a very accurate description. Yeah, I'm starting to come to grips with the fact that I have a voice and I can do things with it. And if I've got the right songs, I can sing them.
0: Het mooie is dus dat juist die onvolmaaktheid onderdeel werd van het succes van YouTube. Bono die zingt dus niet alsof hij de noten wil imponeren. Hè? Nee, hij zingt alsof hij een verhaal moet vertellen. En daardoor klinkt elke plaat menselijk, oprecht en ook nog tijdloos. En dat hoor je ook terug in de klassieker Everlasting Love. En die hoor je nu op Braza FM. Hier, knoop je hart het volle borst op 103.1 natuurlijk.

0: Absoluut niet, nee. Paniek, Peel. Energie zit er vandaag in op deze dynamische donderdag 18 juni 2026. Want de muziek is goed op Braza FM. Zometeen mag er gedanst worden met niemand minder dan TTD. Wie? Dat hoor je zo na het nieuws van 11:30. Het mankenmoment komt eraan en zondag natuurlijk weer een wedstrijd van de Blue Wave.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: op 12.
1: 17 medailles voor Curaçao's synchroonzwemmers. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn succesvol teruggekeerd van de Panacur 2026 kampioenschappen in Panama. De lokale delegatie, bestaande uit 8 zwemsters, heeft indruk gemaakt door maar liefst 17 medailles te winnen. Tijdens het toernooi dat vorige week plaatsvond, blonken de zwemsters uit in zowel de technische figuren als de muzikale routines. Curaçao behaalde goud in verschillende leeftijdsklassen, met eerste plaatsen voor onder andere Nia Rose Platen, Iliana Cuas, Maria Fernanda Orejuela Osorio, Ziva Monge, Michele Obispo en Alicia Sillier. Ook de duetten en de groepsroutine vielen in de prijzen. De totale oogst voor het Curaçaose synchroonzwemmen komt daarmee op 11 gouden, 2 zilveren en 4 bronzen medailles. Dit succes benadrukt het grote sporttalent op ons eiland, aldus de club. En in het Curaçaose Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Tot 12 uur 's middags kunnen bezoekers met haar in gesprek gaan over haar solotentoonstelling De Tuinfluiter. In de tentoonstelling staat de familiegeschiedenis van de kunstenaar centraal, gebaseerd op brieven en objecten rond de Tweede Wereldoorlog. Curator is Shirelli Emanuelsen en de expositie is nog tot en met 3 oktober te zien in het Curaçaose Museum. En vandaag is de meet and greet gratis toegankelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
2: Vroeger dronken die biertje laat.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch, vanaf 2. Op weg naar een dagje strand, of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Dit is Braza FM.

Van het ene paradijs naar de volgende finale. Coolio scoorde met Gangsta's Paradise, een wereldhit die wekenlang de koppositie vasthield. Alsof hij de topscorer van de competitie was. En wat weinig mensen weten, hij begon zijn carrière ooit als brandweervrijwilliger voordat hij de muziekwereld veroverde. En nu brengen we dan vervolgens die bal naar Robert Palmer. Die zette met Addicted to Love een absolute recordreeks neer. De iconische videoclip met de identiek geklede bandleden. Die werd misschien wel net zo beroemd als het nummer zelf. Tijd voor de volgende aanval, de volgende kans en misschien wel een doelpunt voor je muzikale hart. Hier is Robert Palmer.

0: onmiskenbaar. De beste muziek ooit gemaakt op 103.1. Nelly Furtado en Chaka Tak hier op Raza FM. Takeover, want normaal gaan we natuurlijk door het leven als Paradise FM.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Laat die rust maar eens even lekker in mind en body zakken. Ja, laat het maar. We hebben best wel wat energie gegeven natuurlijk vanochtend. Het is tijd om eens te gaan lunchen die vandaag begint met het geluid van bestek dat zachtjes een bord raakt. Er is geen haast meer, er is geen agenda meer. Alleen een tafel onder een divi-divi-boom en een geur die nieuwsgierig maakt. Er staat namelijk stomaten pruttelen, rijk van smaak, alsof het urenlang verhalen heeft verzameld. En aan tafel zitten mensen die elkaar goed kennen. Hè? Niet omdat ze alles van elkaar weten, maar omdat ze elkaar stiltes begrijpen. Er wordt gelachen om iets kleins, iemand schenkt nog wat te drinken in. En ja, de wind die speelt dan uiteindelijk daar met een servet. En ergens tussen de eerste hap en de laatste slok, daar gebeurt het. De dag vertraagt. De zorgen worden zachter. Het leven voelt even precies goed zoals het is. Misschien is dat de mooiste eigenschap van een lunch. Dat een gewone middag ineens bijzonder kan smaken.

0: zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn terug van de Panacure 2026 kampioenschappen in Panama. De delegatie van 8 zwemsters won 17 medailles, waaronder 11 gouden. Nia Roos Platen, Eliana Kuwas en anderen behaalden eerste plaatsen in verschillende categorieën. Dit succes toont het sporttalent op Curaçao. In het Curaçaos Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Bezoekers kunnen van 10 uur tot 12 uur met haar in gesprek gaan over haar solo-tentoonstelling De Tuinfluiter. Deze tentoonstelling, gecureerd door Shareli Emanuelson, is gratis toegankelijk en loopt tot en met zaterdag 3 oktober. Dan nog internationaal nieuws. Een hittegolf in meerdere Europese landen leidt tot problemen. In Frankrijk en Spanje zijn tientallen treinen geannuleerd en worden lessen opgeschort. Duitsland bereidt zich voor op temperaturen tot 38 graden. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona deels opgeschort vanwege een bosbrand. Maandag wordt de warmste dag verwacht met temperaturen rond de 40 graden. In Frankrijk is het de tweede hittegolf van het jaar. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. Hittewaarschuwingen zijn afgegeven in onder meer Zwitserland, Italië, Montenegro en Nederland. EU-buitenlandschef Kaya Kallas heeft op het sociale medium X aangegeven dat zij de dialoog met Israël wil voortzetten, vooral bij meningsverschillen. Dit volgt op een bericht van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, die alle banden met Kallas heeft verbroken. Kallas benadrukt dat de twee-staten-oplossing de enige haalbare weg naar vrede in het Midden-Oosten is. De NAVO heeft afgesproken haar kernwapens te moderniseren en de planning en coördinatie te versterken. Dit staat in een verklaring van de Nuclear Planning Group, de eerste in bijna 20 jaar. De 31 defensieministers benadrukken dat de nucleaire strijdkrachten de ultieme garantie zijn voor de veiligheid van de bondgenoten. Frankrijk wil zijn nucleaire bescherming ook meer delen met Europese landen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: grootste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
4: En ik zeg een oprecht goede donderdagmiddag. Dit is Gloria Estefan. Oye mi canto.

0: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. 12 minuten over 12. Normaal gaan we zometeen bellen met Mark Kampers. Maar ja, je deed het met die razende reporter in Nederland. Hij kan helaas vandaag niet. Morgen spreken we hem weer. Maar ik neem wel zo rond 20 minuten voor 1. Het lokale nieuws door natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We spelen ook vandaag weer de muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor twee bij Fort Nassau. En ik geef ook nog een bucket Braza weg. En we gaan natuurlijk in het tweede uur kijken wie er vandaag jarig zijn. Nou, Paul McCartney is vandaag jarig. Je hoort een plaat van hem en een opmerkelijk verhaal achter die plaat. Of eigenlijk achter de totstandkoming van het album. We gaan ook nog naar een jaar, maar we hebben nu twee heren in de studio.
0: Paradise FM.
1: En dat zijn Aad en Berry. Goedemorgen, nee, middag alweer.
2: Goedemiddag. Ja,
3: goedemiddag.
1: En welkom. Jullie zijn gisteren ingevlogen vanuit Nederland.
2: Ja, ja, gisteren aangekomen. Even door het jetlagje heen alvast.
3: Ja, dan die is er nog niet doorheen.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja. Ja. We moesten ook vroeg op, hè?
1: Hey, jullie zijn speciaal naar het eiland gekomen eigenlijk om twee redenen. Jullie hebben een nummer gemaakt, speciaal voor het... Het feit dat het Curaçaose team deelneemt natuurlijk aan het WK. En jullie willen eigenlijk hier de wedstrijden gaan kijken. Niet alleen van Curaçao, maar ook van het Nederlands elftal. En dat is best wel slim, want in Nederland worden die wedstrijden op tijden uitgezonden. Daar lusten de honden geen brood van.
2: Nee, dat is echt het wekkertje zetten midden in de nacht.
3: Ja, ja, dus dan denken we bij onszelf van laten we dan maar gewoon rigoureus aanpakken. En we vliegen gewoon richting Curaçao en dan kunnen we gewoon keurig netjes om een uurtje of 4, 5... Met een Braza. Want ik moet Braza zeggen hier, denk ik. Hè? Ik mag geen Amstelbaard zeggen.
1: Je mag Braza zeggen, okay. Ja.
3: En dan, en dan gaan we gewoon lekker rond borreltijd naar de wedstrijden kijken. Maar Oranje, moet ik eerlijk zeggen, Oranje maakt mij niet zoveel uit. Hoor. Het gaat mij echt om de Blue Wave.
2: Dit jaar zijn we ook minder enthousiast om Oranje. Dat kan je misschien ook wel zien.
1: Ja, nee, ze zitten hier keurig in de gele, geel-blauwe t-shirts. Natuurlijk van het Curaçaose elftal. Hey, hoe... Jullie hebben een nummer gemaakt. We gaan los op Curaçao. Werd vorige week nog in de Alphabet Show gedraaid. Het thema was toen natuurlijk voetbal. Samen met het dalteam, laten we even bij het begin beginnen. Hoe is dit idee geboren?
2: Nou ja, eigenlijk gaan we ieder jaar skiën. Dit is even wat anders. Maar we hebben een hele goede vriend. Het is eigenlijk een verhaal over vriendschap. We hebben een hele goede vriend wonen op Curaçao, Robin. En ja, die kon nooit mee naar Curaçao. Naar skiën, moet ik zeggen. Dus we dachten van dit jaar gaan wij naar hem toe. En natuurlijk ook de gelegenheid dat Curaçao zich kwalificeerde voor het WK.
3: Ja, en daarbij kwam ook, moeten we wel even eerlijk zijn, Stefan. Want hij heet Stefan, het is Berry, dat is natuurlijk gewoon Stefan. Kijk, wij gingen al denk ik een jaar of 10 met elkaar skiën. Robin ging aanvankelijk mee. Maar in die 10 jaar hebben we denk ik... Nou, ik denk 2 keer daadwerkelijk geskiet. En voor de rest zaten we gewoon met een skipak naar boven geritst in de zon. En toen dachten we bij mezelf, ja, maar als we nou in de zon willen zitten zonder te skiën, dan kan je net zo goed in je zwembroek.
2: We hadden toch gezegd dat we dat niet zouden
3: vinden. Ja, nee, maar ja, het eerlijke verhaal. Pepijn kijkt een beetje streng naar ons. Ik denk, we moeten niet...
1: Goed, het nummer is gemaakt eigenlijk voor jullie vriend Robin hier op Curaçao. Hoe begin je aan een nummer? Want het is voor het grootste deel met AI gemaakt, hè?
3: Ja, nou eigenlijk...
2: Nou, het grootste deel wil ik niet zeggen.
3: Nou ja, de input zeker niet. Nee.
1: Maar, dat is, nou ja, maar de muziek wel.
3: Ik kan het wel een beetje uitleggen. En dan kan ik het zo aan jou overgeven. Kijk, ik had een nummer wilde ik maken. Eigenlijk samen met Berry. En toen zeiden we van... We zaten een beetje kort op de tijd, Pepijn. We moesten echt wel een beetje opschieten. En ik had een nummertje gemaakt. En ik had achter de piano. En er moest iets met Los van Curaçao. Ik had een melodietje. Ik had hem ingespeeld. Ik had een demootje gemaakt. Maar ja, dan moet je binnen no time. Moet je 5, 6, 7. Misschien wel 20 muzikanten om je even verzamelen. En toen zei Stefan tegen mij. Joh, dat moet je helemaal niet druk om maken. Geef het maar aan mij. Nou ja.
2: Ja.
1: En toen?
2: Nou, het begint natuurlijk eerst met de basis, hè. Wat we in het nummer zeggen. Het nummer gaat eigenlijk over vriendschap. En uiteindelijk moet daar wel een saus overheen. Een reggaeton saus. Er moeten sambaballen bij. Er moeten trommels bij.
3: Koper? Koperen blazers?
2: Koperen blazers moeten erbij. En dat kan je net even wat makkelijker doen om dat uit het potje te halen. Maar ja, het is een beetje van onszelf en een beetje uit het potje.
3: Ja.
2: Maar...
3: Maar goed, dat maakt het nummer zeker niet minder om natuurlijk.
2: Nee. Zeker. En daardoor is ook een beetje de koers bij ons gestegen... voor het Curaçaose voetbalteam en de vriendschap om hier Robin op te zoeken.
3: Ja.
2: En
3: En Robin was, want laten we wel wezen, het was natuurlijk voor Robin, die was laaiend enthousiast. En dat was eigenlijk was toen het doel al, was eigenlijk al bereikt.
1: Nou, ik zou zeggen, we gaan luisteren. We gaan los op Curaçao, het Dalteam, Aad en Berry.

0: FM.
1: Ja, in de studio de illustere makers van dit nummer, Aad en Berry. Het is een lekker nummer. Heb je al een reactie gehad van Robin eigenlijk?
2: Die was emotioneel, hè?
3: Nou ja, gisteren hebben we hem voor het eerst weer gezien. Sinds lange tijd. En nou, wil ik niet zeggen dat het een jankert is, maar
1: nee.
3: Hij kan wel snel emotioneel worden.
2: Ja, ja, ja.
3: En nu, hij bleef erin eventjes. Hè? Ja.
1: Hij bleef erin,
3: ja.
1: Kijk.
3: Ja.
2: Ja, en dat aan het einde, hè, dan hoor je op een gegeven moment Blue Wave. Ik moet even verklappen, dat is dus het Dal-team. Dus die hebben dat daadwerkelijk bij mij in de studio ingezongen. En
1: dat zijn bestaande mensen, dat zijn echte mensen.
3: Dat zijn die vrienden.
2: Dat zijn die vrienden waarmee we dus altijd in de Dal bleven zitten. En die zijn nu ook op Curaçao. Ja, sterker nog, die zijn nu aan het kaarten.
3: Ja. Dus dat was ook geen moeite om ze erbij bij te betrekken. Maar ze weten het zelf ook niet, denk ik, hè?
2: Nee. Wat voor Daan van succes het is bij mij. Nee, dat is helemaal niet.
1: Er is natuurlijk één klein probleempje. Gesteld dat ze strandtenten hier roepen, kom dat nummer gezellig live brengen.
2: Ja.
1: Kan je dat?
2: Nou, Pepijn, we hebben voor hetere vuren gestaan. Wij doen, normaal gesproken in Nederland doen we allemaal muziekquizzen.
1: Ja.
2: En dan staan we een hele avond, dan staan wij in veren pakken en we staan onszelf volledig belachelijk te maken. Dus de eerste beste strandtent die ons gaan vragen om op te treden, maak ik me helemaal geen zorgen om.
3: Ah, ja, we hebben natuurlijk ook al wat aanvragen op Curaçao lopen. We komen eigenlijk in de herfst naar het eiland.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En in ieder geval mocht een tent nu denken, hey, ik wil Aad en Berry wel live laten optreden. 675-1031, app even, en dan geef ik het aan hun door. Tot slot, grote voetballiefhebbers, dat is duidelijk. Eigenlijk helemaal in de Blue Wave voor Curaçao. Hoe groot acht je de kans van het Curaçaose elftal?
2: Nul. Dat wordt helemaal niks. Nee, joh. Ik moet ook zeggen dat ik helemaal geen verstand van voetbal heb, maar...
1: Ik ook niet, trouwens.
3: Maar waar het om gaat, Pepijn, is dat als er een corner voor Curaçao is, dan vieren we dat hier op Curaçao alsof er een goal is. Dus dat is fantastisch met het enthousiasme van het Curaçaose volk. En daarom is het fantastisch.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ik denk dus dat ze gewoon deze groepsfase nog wel overleven. Ik denk dat ze tweede in de groep worden, na Duitsland natuurlijk. Maar ik heb goede verwachtingen voor de wedstrijd tegen Ecuador.
2: Nou, laten we dat hopen, want dat betekent dat wij het volgende week druk krijgen als het goed is.
3: Ja, dan komen we weer terug, denk ik.
1: Ja.
3: Nee, Ecuador denkt 2-0.
2: Ja.
1: Voor Curaçao.
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, daar hou ik jullie aan. Jongens, heel hartelijk bedankt.
2: Tot slot nog eventjes mijn vrouw en drie dochters thuis in Nederland even de hartelijke groeten doen. En veel liefst natuurlijk voor de moeder van Berry. Dat is ook belangrijk om dat even mee te nemen.
3: Dag,
1: bij deze. We sluiten af met een verzoekplaat. Doe ik zelden, maar toch vandaag gedaan. Ryan Paris, Dolce Vita. Waarom?
2: Dat is een beetje de viespeukerij voor de muziekquiz begonnen, volgens mij. Toen we die allebei... Wij zagen daar een soort gemeenschappelijke liefde ontstaan voor hele foute muziek.
3: Het is muziekquiz, maar ook altijd als ik bij jou op bezoek kom, dan staat het nummer al klaar en dan dansend samen met zijn vrouw in de woonkamer.
2: En dan hoor je 6 flessen wijn poppen en dan weet je, dan wordt het zo'n avond. Ja, het wordt
3: en
2: zo'n
3: dat
2: avond.
3: Was altijd de quizvraag ook, hè, bij Aad en Berry.
2: Ja,
3: waar komt deze man vandaan? En denkt iedereen Frankrijk?
2: Ja.
3: Maar dat is niet, hè?
2: Ik heb geen idee waar die vandaan komt.
3: Nee, Parijs.
2: Oh ja.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Catrevent.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevent. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevent.
2: Exactement.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
7: Geldgebrek legt regulier onderhoud sociale huurwoningen stil. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Woningbouwstichting FKP stopt voorlopig met het reguliere onderhoud van overheidswoningen door een groot tekort.

wordt aan subsidiegeld. Dan wordt alleen nog noodhulp geboden bij acute problemen, zoals ernstige lekkages, stroomstoringen of verstopte rioleringen. Ook staan er huizen leeg omdat er geen geld is om ze op te knappen voor nieuwe huurders. Binnen de politiek is verbaasd gereageerd op het nieuws. De oppositie vraagt zich af waar de jaarlijkse subsidie van 5 miljoen gulden is gebleven. FKP benadrukt dat de problematiek al jaren sleept en dat de huidige bijdragen niet genoeg zijn om de ruim 35.000 woningen op het eiland te onderhouden. En de stichting Lecce di Mamma heeft in het CMC-ziekenhuis haar 45-jarig bestaan gevierd met een speciale ouderworkshop 45 jaar liefde en voeding. Tijdens de viering presenteerde de stichting een nieuw bestuur, een nieuw logo en een speciale Instagram-pagina. Ook werd een nieuw telefoonnummer gelanceerd dat vanaf nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor alle vragen over borstvoeding via telefoon of WhatsApp. Vrijwilligers van de stichting bezoeken momenteel 2 keer per week de kraamafdeling van het CMC om jonge moeders te ondersteunen bij de eerste stappen van het geven van borstvoeding. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.

0: Optimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, dit is Pepijn met David Bowie. Rebel, rebel.

0: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Ik ga straks natuurlijk de muziek weer spelen. Gaat allemaal om een heerlijk diner voor twee bij Fort Nassau. Ik geef tijdens dit programma ook nog een bucket Braza weg. Dan als mocht je winnen. En je moet zo'n supporterbrul nadoen. Of nadoen, je eigen supporterbrul laten horen. Ter aanmoediging van ons elftal. En word je uitgekozen, krijg je een waardebon voor een bucket Braza. En die kan je op een van de Braza-locaties. Er zijn er een stuk of 30, als ik me niet vergis. Kan je ja, lekker een bucket Braza krijgen tijdens een WK-wedstrijd naar keuze. Ik heb nog wel een tip. Er zit zaterdag een leuke wedstrijd aan te komen. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Wie is er jarig? Nou, Paul McCartney. We gaan een plaats van hem draaien en een opmerkelijke anekdote vertellen over de totstandkoming van dat album. We hebben ook nog de soundtrack van het jaar. En ik vertel je nog wat over elektrisch rijden. Er gaan verhalen rondom het eiland van, ja nee, elektrisch rijden heb je niks aan. Na vijf uur, dat zou wel heel erg zijn. Na vijf jaar, dan is je accu naar God. Maar dat is helemaal niet zo. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Zometeen iets over de versoepeling van de immigratieregeling voor Venezolanen. Maar nu eerst waar ik me wel echt over verbaasde. Het is natuurlijk heel erg leuk nieuws. Die extra vlucht van Corendon, van Curaçao naar Kansas City, 2500 gulden als je ook nog een toegangsbewijs wilde voor de wedstrijd, die was, Vanessa, tot mijn niet geringe verbazing, in 2 uur uitverkocht.
2: Ah, dat is wel heel extreem, hè?
1: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk voor Corendon hartstikke goed nieuws. En voor al die mensen die op deze vlucht zitten, of die kant op straks, dat ook. Ja, een beetje zuur als je heel graag wilde en net iets te lang hebt gewacht. Maar ik heb een gesprek gehad tijdens mijn show ook met Corendon. Norman Servos. En die zei al, die waarschuwde al, als je wil, wees er snel bij. Want dit gaat waarschijnlijk heel erg snel. Nou, dat is dus ook zo gebleken. Ik denk dat veel mensen toch hebben gekeken naar de wedstrijd afgelopen zondag met een beetje een gevoel van FOMO. He, dus gewoon
1: Fear of missing out.
2: Ja, zo van,
1: was ik er maar bij
2: was
1: geweest?
2: Was ik er maar bij geweest? Ja. Dan zie je natuurlijk goed andere bekenden in dat stadion zitten. Ja, dan heb je toch misschien net weer eventjes die prikkel gevoeld om toch ook een ticket te kopen. Veel mensen hebben dat dus gehad.
1: De regering van Curaçao. We gaan met het nieuws beginnen. Ja. De regering van Curaçao is formeel bezig met het evalueren van de afschaffing van de visumvereisten voor Venezolaanse staatsburgers. Werd ingesteld in de COVID-periode, hebben ze daarna vanwege de onrust in het land gehandhaafd. Vroeger konden Venezolanen, immers onze buren, de dichtstbijzijnde bestemming is letterlijk een kwartier vliegen vanaf hier naar Punto Fijo. Vanaf Hato gaat elke vrijdag een vlucht, 22 minuten beter. En zij bij ons. Maar ze konden niet komen, want je moest een visum krijgen. Dat is echt allemaal heel erg moeilijk. Vroeger konden ze, net als Colombianen bijvoorbeeld, hier gewoon maanden verblijven met vakantie als ze dat zouden hebben gewild. Nou, die visumplicht wordt heroverwogen. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhof bevestigde dat de maatregel een directe reactie is op de sterke terugval van het Venezolaanse toerisme. Het aantal Venezolaanse bezoekers met een overnachting is in 63% gedaald. Ze gaan kijken dus of ze dat visum weg kunnen halen, omdat ze weten dat Venezolanen vroeger zonder visum konden binnenkomen. En we willen die situatie herstellen om weer meer toerisme uit Venezuela aan te trekken. Al dus Middelhof met in een interview met een Venezolaanse televisieprogramma. Dit is groot nieuws in Venezuela, staat op alle sociale media. Middelhof heeft dit op Instagram ook gewoon aangegeven. Ik heb het verder nog nergens gezien. Het voornemen past in een breder plan, hè, om het toerisme, zeg maar, te dynamiseren. Curaçao streeft naar 1 miljoen bezoekers per jaar. Eerder besloot het eiland al de visumplicht voor Dominicanen te versoepelen met dezelfde redenen.
2: Hartstikke mooi. Ja, nou ja, goed. Je zou ook kunnen denken van er zijn al genoeg toeristen. Maar ik denk, we hebben altijd inderdaad een hele mooie nauwe band gehad met Venezuela heen. Hè, vanuit daar hier naartoe. Maar ook mensen vanuit Curaçao die graag daar naartoe reisden.
1: Er was vroeger zelfs een ferry tussen Curaçao en Venezuela. Kon je met je auto, maar dat, hebben we, dat is in de jaren 50 gestopt als het niet is. Dan kon je met de auto naar Venezuela, kon je daar met vakantie.
2: Ja, nou ja, dat is toch fantastisch. Ja, kijk, nou ja, ik zeg het, dat is fantastisch. En dan heb ik het meer over het feit dat er, ja, dat die lijn gewoon er is. Hè. Dus nou ja, het zou hartstikke mooi zijn.
1: Er zijn familiebanden, er zijn allerlei banden met, zeker, met Venezuela.
2: Zeker, zeker. En er zijn natuurlijk heel veel mensen uit Venezuela die hier wonen. Zeker in de afgelopen periode deze kant op zijn gekomen. Ja, goed, het is toch fijn om, dat, om het zo kort mogelijk te houden, dat lijntje. Dus dat is een mooie ontwikkeling, zou dat zijn.
1: De bewoners van Zaquito, Charo en Royal Palm betreuren het dat de rechtszaak tegen de overheid en de projectontwikkelaars over de bouw van het appartementencomplex daar nog geen inhoudelijke behandeling van de klachten heeft opgeleverd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het gaat hun natuurlijk niet snel genoeg.
2: Nee, dat klopt.
1: Volgens de bewonersbeweging Movimento Save Zaquito kwamen de zorgen van omwonenden opnieuw niet inhoudelijk aan bod. Het gaat natuurlijk allemaal over die drie enorme kolossen, de Belmar aan zee, zeg maar, wat daar gebouwd wordt. Ja, en mensen zijn daar niet blij mee. Bovendien, dat gebouw was ook nog te hoog, toch? Het kwam laatst naar buiten.
2: Het is te hoog, ja. Ze hebben overlast van. Sowieso vinden ze het om te beginnen vervelend dat ze uitkijken op die gigantische panden nu. Hè, en niet meer een mooie uitzicht hebben. Dan is het ook nog eens hoger dan het zou worden. En ze hebben natuurlijk heel veel last van geluidsoverlast, van stof, van het bouwverkeer.
1: Ja, wie niet?
2: Nee, precies, maar zij dus ook. Ja. Dus daar klagen ze over. Ja, kijk, om te beginnen zijn ze natuurlijk sowieso niet blij met de hele ontwikkeling.
1: Nee.
2: Dus alles wat dan uiteindelijk extra irritatie opwekt, ja, daar wordt natuurlijk melding van gemaakt. En zeker als er dingen gaan zoals ze anders gaan dan ze waren afgesproken. Dus als zo'n gebouw dan ook nog eens hoger wordt, ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, hallo. Ik bedoel, dan ga je van je laten horen.
1: Wat momenteel heel erg speelt is het volgende. De grens van eigen richting. Een boer betrapte een man die verdacht werd van het stelen van een geit en mishandelde hem daarbij ernstig. De politie heeft vervolgens de dief en de boer aangehouden. In de samenleving klinkt nu een luide roep om die boer, die veehouder, direct vrij te laten. Heel veel mensen vinden dat hij onterecht vastzit. Maar ja, het Openbaar Ministerie zegt er zijn grenzen aan de bescherming van je eigendom. Zij vinden dat de boer, de veehouder, te ver is gegaan bij het aanhouden of bij het voorkomen van de diefstal. Het Openbaar Ministerie begrijpt dat diefstal van veegevoelens van boosheid, frustratie en machteloosheid kan oproepen. Maar je kan dus te ver gaan.
2: Ja.
1: Moeilijke kwestie.
2: Ja. Nou ja, goed. Kijk, dat je boos wordt, inderdaad. Maar je hebt altijd de controle, lijkt mij, over hoe boos je wordt. Of hoe je dat uit de hand laat lopen. En dit geweld moet natuurlijk uiteindelijk binnen alle perken blijven, zeg maar. Hè. Je kan niet zomaar iemand ernstig gaan mishandelen omdat hij of zij iets van je steelt. En als je dat wel doet, ja, dan is er gewoon sprake van een misdrijf. En dan heeft dat gevolgen. Ja, simpel verhaal.
1: Ik kan me overigens het standpunt van de veehouder meer dan levendig voorstellen. Kijk, het hele probleem is, het gebruikte geweld moet noodzakelijk en proportioneel zijn. Ja, ga dat maar lekker even afwegen op het moment dat jij heel boos bent.
2: Ja, en ook wanneer is het proportioneel, toch? Dat is heel relatief. Ik bedoel, jij kan zeggen van ja, hallo, iemand komt op mijn erf en steelt iets van mij en ik word boos. Ja,
1: meteen neerschieten, zeg ik.
2: Ja, nou ja, bij wijze van get off my property.
1: Meteen neerschieten.
2: Ja,
1: is zijn been dan, hè?
2: Je bent,
1: of zijn billen. Is een billies.
2: Is een kleine teen.
1: Ja.
2: Hey, maar dan, je bent dan natuurlijk gewoon, ben je al fout bezig. En dan kan het zijn dat strafrechtelijke gevolgen heeft. Daar moet je dan uiteindelijk, vind ik, maar ik zie in jouw gezicht dat je er misschien anders over denkt, maar daar moet je dan toch ook een beetje op de blaren zitten.
1: Ik ben het van team veehouder. Tot slot, de examenresultaten van het eerste tijdvak van de centrale examens op Curaçao tonen uiteenlopende slagingspercentages per school en per onderwijsinrichting, meldt de Amigo. Ja, denk ik. Dank je de koekoek. Dat is altijd zo, toch? De ene school doet het beter dan de andere. Dat is eigenlijk geen nieuws, zou je bijna zeggen.
2: Ja, ik vind dat heel lastig. Kijk, je hebt natuurlijk zoveel verschillende kinderen op die scholen die ook allemaal verschillende niveaus hebben. Maar ik denk dat er ook wel een hoop scholen zijn die... Je kan het natuurlijk hebben over het onderwijs. Ik bedoel, daar begint het. Het onderwijs moet goed zijn. Als je goede docenten hebt die er bovenop zitten, dan heb je natuurlijk ook betere resultaten. Maar daarnaast zijn die kinderen natuurlijk en die niveaus van die kinderen ook allemaal verschillend.
1: De voorlopige resultaten liggen tussen de 70 en ruim 90%. Vooral binnen het openbaar onderwijs zijn de verschillen groot.
2: Ja.
1: Sommigen noteerden directe slagingspercentages van meer dan 80%. Terwijl andere richtingen uitkwamen tussen, schrik niet, de 26 en de 67%.
2: Ja, dat is wel heel
1: 26%.
2: Heel extreem. Ja. Ja, nou ja, goed. Het is,
1: We wensen iedereen die herexamen moet doen vanaf deze kant alweer sterkte. Wij spreken elkaar morgen zo pak een beet rond 20 minuten voor 1.
2: Ja hoor, laten we dat doen.
0: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Collins met Two Hearts. En met twee hartjes kun je lekker gaan eten als je zou willen bij Fort Nassau.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dat is wat we vandaag weggeven. Een heerlijk diner voor twee bij Fort Nassau. Ik ga naar TripAdvisor en daar is een keer een andere recensie dan andere. Dutch on Tour zegt: mag ik de meiden die op de avond van donderdag 11 juni hebben gewerkt een enorm compliment geven? Nou, dat doe je nu ook via de radio. Halverwege de avond kreeg mijn vriend een random allergische reactie, waarop al het personeel zich direct om zijn welzijn bekommerde. Helaas hebben we daardoor het etentje moeten afbreken. Het eten was heerlijk, maar hierdoor stond de halve maaltijd nog op tafel. En zo te zien de met heel veel liefde gemaakte cocktail ook. Je moet altijd je cocktail opdrinken, maar dat is iets heel anders. Ik heb het 1000 keer verontschuldigd, maar volgens de meiden was het echt helemaal oké. Toen mijn vriend al weg was en ik nog ging afrekenen, vroegen ze nogmaals hoe het met hem ging. Jullie zijn geweldig, met allen een groot hart. Marcia, dankie, lieve allemaal, en we zien jullie de volgende keer. Al dus Dutch on Tour. Is nou een keer een voorbeeld van hele goede en aardige service van in dit geval de mensen van Fort Nassau. Daar kan je gaan eten, want je kan er heerlijk eten. Fantastisch uitzicht, hè, dat weet je. En je moet de niet al te moeilijke muziekquiz van vandaag even oplossen.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, die is niet heel erg moeilijk. Hè? Weet je wat ik doe? Ik noem het nummer 675-1031 en ik druk een knop in. En zo heet het nummer van de Sugar Babes ook. Push the button. Daarmee gaan we langzaam, maar zeer zeker richting

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin en post hem op social media. Tag @Rottumhuis en

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo, com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Nederlandse regering maakt de veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk een prioriteit voor de komende jaren. Dit blijkt uit de nieuwe internationale veiligheidsstrategie voor de periode van 2026 tot 2030. De strategie richt zich op de gevolgen van een agressief Rusland en een assertief China voor de veiligheid in de regio. De MEN-TIN-fractie maakt zich zorgen over de slechte staat van het SDK-stadion. De oppositiepartij heeft vragen gestuurd naar sportminister Sitri van Heidoorn en eist duidelijkheid over renovatieplannen. Belangrijke faciliteiten vertonen achterstallig onderhoud. MEN-TIN herinnert de minister eraan dat de vernieuwing van de atletiekbaan vorig jaar werd aangekondigd, maar nog niet is uitgevoerd. Dan nog internationaal nieuws. Drie NAVO-landen hebben in het afgelopen jaar minder uitgegeven aan defensie dan afgesproken. Tsjechië, Slovenië en Albanië hebben het minimum niet gehaald, terwijl zij naar een hoger defensiebudget moeten toewerken. Een boekenonderzoek door de NAVO onthulde dat deze landen uitgaven hebben meegerekend die niet meetellen. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het belang van een goede relatie met de Verenigde Staten benadrukt. Deze band staat onder druk door een recente overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran over de oorlog in het Midden-Oosten. Netanyahu zei dat de strijd nog niet voorbij is en dat er uitdagingen blijven. Hij benadrukte de noodzaak van een standvastige verdediging van Israëls veiligheidsbelangen en het behoud van de band met de Verenigde Staten. Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft donderdag in Brussel verklaard dat er geen nieuwe Europese schuld mag komen. Dit zei hij bij de aankomst voor de EU-top, waar de meerjarenbegroting voor de periode van 2028 tot 2034 op de agenda staat. Merz noemde het huidige voorstel van ongeveer 1900 miljard euro te hoog. Hij benadrukte dat de begroting sluitend moet zijn en dat er aanzienlijke bezuinigingen nodig zijn om goedkeuring te krijgen. Voorzitter Antonio Costa hoopt op een akkoord voor het einde van het jaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, haz y compra na Van den Twil, Koyman, Changes Group y Beton Industry Brievengat y recibí vos stempel digital con cada compra de 25 florín. Cada kaartje full llena te bo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Koyman. 25,000 Bovenmaas. Of um voucher na valor de 1.500 florin de betonindustrie brieven gaat. Para mais informação, visita funmas.com.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit

0: Yazoo met Don't Go.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 9,5 minuut over 1. Een oprecht goede donderdagmiddag. Zometeen gaan we naar een jaar. Oh, computer. Welk jaar is dat?
2: 1997.
0: Nou, daar ken ik nog wel wat aardige platen in. Ik zeg Elton John, Candle in the Wind. En ja, twee platen die wat minder bekend misschien nog zijn. White Town, Your Woman. Maar zodra je die hoort, dan weet je het. En No Mercy, When I Die. Dat zit er allemaal straks aan te komen. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Alison Moyet, hè. Dus die is vandaag 65 geworden. Ze is geboren in 1961. Met haar krachtige, soulvolle stem groeide ze uit tot een van de herkenbare zangeressen van de jaren 80. Haar grote doorbraak kwam als de helft van het synth-pop-duo Yazoo. Yazoo bestond trouwens heel kort, van 1981 tot 1983. Werd gevormd door natuurlijk Alison Moyet en toetsenist Vince Clarke, die eerder deel uitmaakte van Depeche Mode. De naam Yazoo was afgeleid van het Amerikaanse blueslabel Yazoo Records. Maar ja, daar waren ze in Amerika niet zo blij mee. Toen moesten ze in Amerika gaan toeren onder de naam Yes. Wie is er nog meerjarig vandaag? Nou, Paul McCartney. Hij wordt 84. Hij is uit 1942. En hij is natuurlijk een icoon in de popmuziek. Medeoprichter van de Beatles. Later natuurlijk van Wings en een hele solo-carrière. Hij heeft tientallen onderscheidingen, meerdere Grammys. Hij is Sir Paul McCartney tegenwoordig. En een van de meest succesvolle muzikanten aller tijden. Ik draai voor je Band on the Run. Sommige klassiekers ontstaan onder ideale omstandigheden. Band on the Run van Paul McCartney en Wings is daar absoluut niet één van. Sterker nog, het is een wonder dat dit album überhaupt is afgemaakt. In 1973 wilde McCartney even ontsnappen aan Engeland. Er was geen studio beschikbaar in Londen, dus hij vroeg zijn platenmaatschappij EMI om een lijst van hun studio's wereldwijd. Zijn oog viel op Lagos in Nigeria. Hij zag een exotische bestemming voor zich, vol zon, avontuur en muzikale inspiratie. De werkelijkheid bleek heel anders. Nog voor het vertrek kreeg Wings een klap te verwerken. De drummer en de gitarist gingen weg. Dus drie mensen van Wings, Paul, Linda McCartney en Danny Lane, die gingen naar Nigeria. Daardoor moest McCartney noodgedwongen een deel van de drums, baspartijen en gitaarwerk zelf voor zijn rekening nemen. Eenmaal aangekomen in Nigeria bleek de studio verre van ideaal. De studio was primitief. De airconditioning werkte amper, de akoestiek was slecht en er was slechts één haperende 8-track recorder aanwezig. McCartney kreeg nog gezondheidsklachten, kwam doordat hij jarenlang stevig rookte. En tot overmaat van ramp werden ze tijdens een avondwandeling beroofd. Ze verloren geld, Linda's camera en een tas met demo-opnames en handgeschreven songteksten voor het album. Hier begint een hardnekkige muziekmythe. Vaak wordt verteld dat die gestolen tapes later zijn teruggevonden. Maar dat is helemaal niet zo. Paul McCartney moest het hele album, inclusief de complexe titelsong Band on the Run, volledig uit zijn hoofd reconstrueren in de studio. Ondanks alle chaos, tegenslagen en onzekerheid groeide het project uit tot een triomf. Na de afronding in Londen werd Band on the Run de best verkochte LP van 1974... en wordt het vandaag nog steeds beschouwd als het absolute meesterwerk van Paul McCartney's carrière na de Beatles. Voor Paul was het ook een diepere betekenis. Het was zijn eerste echte project na het uiteenvallen van de Beatles. Vanwege de 84ste verjaardag van Sir Paul McCartney, Band on the Run.

0: welke muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, Paul McCartney dus. Zo, Paul McCartney, 84 geworden vandaag. En we blijven een beetje in de sfeer van Paul McCartney en Wings. En toch ook weer niet. Want wie is er verder jarig vandaag? Nou, Dizzy Reed. Die is 63 jaar. Misschien zeg je dat niet meteen wat, maar hij is de Amerikaanse toetsenist van Guns N' Roses. Hij maakt sinds 1990 deel uit van Guns N' Roses. En is naast Axl Rose een van de langst zittende leden van de groep. Hij valt natuurlijk als toetsenist iets minder op dan die gitaristen en dan Axl zelf. Maar hij speelt een cruciale rol bij het geluid van de band. Een uitstekend voorbeeld daarvan is Live and Let Die. De bekende cover van, jawel, Paul McCartney en Wings uit de gelijknamige James Bond film, hè, 1973. Guns N' Roses bracht hun versie uit in 1991. En voor Dizzy Reed is Live and Let Die een bijzonder belangrijk nummer. Sinds zijn komst naar de band speelt hij mee op zowel de studio als de live-uitvoeringen. Zijn krachtige synthesizer-accenten geven de bekende overgangen in dat nummer tussen de rustige en de explosieve passages extra impact en zorgen voor een bijna filmische sfeer. En dat is ook logisch, want het is voor een film. Ook buiten Guns N' Roses is hij actief. Dizzy bracht in 2025 zijn tweede solo-album Rock'n'Roll Choose Me uit, waarop hij thema's als mentale gezondheid, verbondenheid en persoonlijke groei verkent. Toch benadrukt hij steeds opnieuw dat Guns N' Roses zijn muzikale thuisbasis is.

0: 1997.
1: Ja, dat waren de spotlights. Over naar de soundtrack van het jaar. Ja, 1997 was een jaar van uiterste. Van diepe rouw om een prinses tot de ongekende bioscoophype rond een zinkend schip. Om met dat laatste te beginnen. Titanic was natuurlijk de grootste film van dat jaar. Het was de eerste film die de miljardgrens passeerde. Wat was nou de andere goed bekeken film? Nou, The Lost World, Jurassic Park, maar vlak ook niet uit. Man in Black, Tomorrow Never Dies, James Bond en Air Force One. Maar ja, de gebeurtenis die eigenlijk alles overschaduwde was de dood van prinses Diana. En daarvoor schreef, of eigenlijk herbewerkte, Elton John Candle in the Wind. Dat werd dus in razend tempo herschreven als eerbetoon aan prinses Diana kort na haar overlijden. De tekst werd aangepast door de vaste tekstschrijver van Elton, Bernie Taupin. Het was eerst een ode aan Marilyn Monroe. En toen kwam de beroemde regel Goodbye England's Rose. Elton John bracht dat nummer overigens maar één keer live ten gehore. Tijdens de uitvaart van prinses Diana in Westminster Abbey. Een moment dat wereldwijd door zo'n 2,5 miljard mensen werd bekeken. Uit respect voor Diana heeft hij die versie, Candle in the Wind uit 1997, nooit meer uitgevoerd. De single zelf trouwens groeide uit tot een absoluut fenomeen. Met meer dan 33 miljoen verkochte exemplaren is het een van de best verkochte singles aller tijden. Alleen overtroffen door White Christmas. In Groot-Brittannië is het nog altijd de best verkochte single ooit.

0: 1997.
1: Ja, op Curaçao werd de historische binnenstad in de haven van Willemstad officieel toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dat zette Curaçao internationaal weer op de kaart. In Groot-Brittannië werd Tony Blair premier. Hij beëindigde daarmee 18 jaar conservatief bewind. En in Amerika begon Bill Clinton aan zijn tweede termijn als president. Wat was nou ook een enorme hit in dat jaar 1997? Nou, Your Woman van Whitetown. Misschien wel een van de meest verrassende nummer 1 hits van de jaren 90. Het is een hele minimalistische track met een bijna hypnotiserend trompetloepje dat uit een andere tijd lijkt te komen. En dat is ook zo. Het komt namelijk van een sample uit 1932. My Woman van L. Bowley met de Lou Stone Band. Dat nummer heette My Woman. Dit nummer heet Your Woman. En achter die hele naam White Town schuilt slechts één man. Yoti Mishra. Hij nam het nummer volledig zelf op in zijn slaapkamer in Derby met hele eenvoudige apparatuur. Daarmee geldt dit nummer als een vroege bedroom hit, lang voordat dat een trend werd. Hoewel het nummer een enorme hit werd, bleef Mishra Yoti bewust buiten de spotlights. White Town was natuurlijk nooit een echte band en hij had heel weinig behoefte aan een leven als popster. De videoclip, gemaakt met een minimaal budget en met vrienden als acteurs, onderstreept die mentaliteit. En je herkent het nummer meteen zodra je het hoort. Kijk maar.

0: Sports. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Hei, ce putei pune de bomaci? Pasta Carrefour, iciac ture producto nan cu sticker blau. Brasa de bomac, barcelo pe momentul special, Carrefour extra pizza pe compartir din grup, i classic tea, pa relax despre ce match. Cumpra tres of mas, i botai un ticket cu chance pa gana premio, tursima. Asira facil bota participa. Fans nan di banda riba, te banda bau, binjoin e ola blau.

0: Bart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
2: Caribisch gebied moet beschermd blijven tegen mondiale machtsverschuiving. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk blijft de komende jaren een expliciete prioriteit voor de Nederlandse regering, die alert moet reageren op de grote mondiale machtsverschuivingen. Dat blijkt uit de nieuwe internationale veiligheidsstrategie voor de periode 2026 tot 2030. Het kabinet concludeert dat de internationale orde snel verandert door een agressief Rusland, een steeds assertiever China en een wisselende opstelling van de Verenigde Staten. Deze verschuivende wereldorde leidt tot harde geopolitieke competitie. Volgens de strategie heeft dit direct effect op de veiligheid en welvaart in het hele Koninkrijk, inclusief de Caribische eilanden. En de MAN-PIN-fractie maakt zich grote zorgen over de slechte staat van het SDK-stadion. De oppositiepartij heeft een brief met dringende vragen gestuurd naar sportminister Citré van Heijdoorn en eist direct duidelijkheid over de renovatieplannen. Hoewel de fractie positief is over recente overheidsinvesteringen in diverse lokale sportvelden, blijft het belangrijkste sportcentrum van ons eiland ernstig achter. Volgens MAN-PIN vertonen cruciale faciliteiten zoals de atletiekbaan, het Edith Brigitta zwembad, de Errol Roy Sporthal en het voetbalstadion duidelijke sporen van achterstallig onderhoud en verloedering. De partij benadrukt dat het SDK het kloppend hart is van de Curaçaose sport, waar dagelijks duizenden atleten, scholen, bonden en ook sporters met een beperking trainen. MAN-PIN herinnert de minister eraan dat de vernieuwing van de atletiekbaan vorig jaar al groots werd aangekondigd, maar dat concrete resultaten tot op de dag van vandaag uitblijven. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
3: Copa Mundial a llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo stempel digital gu cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Finmas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: Hij zit erin!
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die gaat gratis bier weggeven. Je krijgt ook nog het Feel Good nieuws. En ik vertel je wat over elektrisch rijden hier op Curaçao. Dat gratis bier, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, zo.
0: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

0: locaties.
1: Ja, en daar zijn er een hele hoop van, hè, van die fanlocaties. Ik zeg bijvoorbeeld, even kijken hoor. Zanzibar, Zest, Swinging Old Lady, The Doshi Bar, Pirate Bay, One Vibe, Relax, The Captain Jack, Groteberg, Groteberg Patat, Showbo Lobo, Blue Bay, De Heren at Sea, De Heren Suikertuintje, Wet and Wild Cabana, Chill Mondi Beach, Landhuis, Showbo Lobo, Hemingway en Mr. Porter. Daar kan je dus heerlijk een wedstrijd gaan kijken met een ijskoude gratis bucket van Braza. Krijgt een waardebon van ons. Het enige wat jij moet doen is naar een van die WK-locaties gaan. Daar lekker een wedstrijd kijken en een gratis biertje drinken. Als je straks juichende mensen hoort, echt zo'n stadiongeluid, dan kan je jou even opsturen naar 675-1031. Nu eerst iets heel anders. Ik reis, zoals je weet, misschien elektrisch. Ik heb een elektrische auto gekocht bij HCR. En wat hoor je nou af en toe wel eens van mensen? Ja, nee, dat had je niet moeten doen. In ons klimaat gaat die accu van jouw auto, jouw elektrische auto, maar een jaar of vijf mee. Nou, ik dacht, daar ga ik me eens even echt goed in verdiepen. Dus de komende keren ga ik het erover hebben. Het korte antwoord is, klopt dit eigenlijk? Nee. Het is een fabel. Moderne elektrische auto's gaan doorgaans veel en veel langer mee dan 5 jaar wat betreft de accu. Onderzoek bij tienduizenden elektrische auto's wereldwijd laat zien dat accu's gemiddeld ongeveer 2-3% capaciteit per jaar verliezen. Dat betekent dat een auto na 8 jaar vaak nog meer dan 80% van zijn oorspronkelijke accucapaciteit heeft. En dat is ruim voldoende voor dagelijks gebruik. Het warme klimaat hier op Curaçao heeft inderdaad invloed. Hitte versnelt de natuurlijke veroudering van een accu enigszins. Een auto die bijvoorbeeld urenlang in de volle zon staat, kan temperaturen bereiken van 60 graden Celsius. Geldt voor alle auto's trouwens, hè, is niet goed in de volle zon. Zet hem in een carport, onder je porch of in ieder geval onder zo'n tentje. Maar moderne elektrische auto's beschikken over geavanceerde koelsystemen die accutemperatuur actief regelen. De verhalen over accu's die snel achteruit gaan komen vaak voort uit ervaringen met veel oudere modellen, zoals de allereerste generatie Nissan Leaf. Die hadden geen actieve vloeistofkoeling en die presteerden daardoor veel minder goed in bijvoorbeeld Arizona en Florida. Bij de huidige generatie elektrische auto's ligt dat heel anders. Fabrikanten geven tegenwoordig vaak garanties van 8-10 jaar op die accu, waarbij dan 70% het minimum is qua capaciteit wat je moet behouden. De conclusie. Het klimaat van Curaçao zorgt voor iets meer slijtage dan in bijvoorbeeld Nederland. Maar een moderne elektrische auto is absoluut niet na 5 jaar op. Dan is die accu echt niet op. Voor de meeste bestuurders zal die accu jarenlang probleemloos dienst doen. Zeg maar voorbij de 10 jaar moet makkelijk lukken. En daarnaast kan die accu ook nog gerepareerd worden, hè, mocht er wat zijn. Maar zonder enig probleem, 10 jaar is absoluut haalbaar. Zeker als je hem aan die 80-20-regeling houdt. Maar daar vertel ik je volgende week wel een keer over.

0: nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Ik hoor de supporters. App snel even naar 6751031. En wie weet win jij gratis Brazza bier. We gaan tot slot van dit programma het Feel Good Nieuws doen, natuurlijk. Er is opvallend goed nieuws voor iedereen die deze zomer een duik wil nemen in een zee, een meer of een rivier in Europa. Uit het nieuwste rapport van het Europees Milieuagentschap blijkt namelijk dat de kwaliteit van het Europese zwemwater nog nooit zo goed is geweest. Voor het onderzoek werden meer dan 22.000 officiële zwemlocaties in de 27 EU-landen, aangevuld met onder meer Albanië en Zwitserland, uitgebreid gecontroleerd op schadelijke bacteriën. De resultaten zijn dus indrukwekkend. Ruim 85% van al het zwemwater kreeg de hoogste beoordeling uitstekend. Sterker nog, 96% voldoet aan alle Europese kwaliteitsnormen. Slechts 1,5% van de onderzochte locaties kreeg het oordeel slecht. En dat is het laagste percentage in jaren. Opvallend is dat kustwateren iets beter scoren dan binnenwateren, zoals meren en rivieren. Ongeveer 88% van de zee- en kustlocaties krijgt de hoogste kwalificatie. Dat verschil komt vooral doordat open zeeën een groter natuurlijk zelfreinigend vermogen hebben en minder gevoelig zijn voor vervuiling na zware regenval. Kijken we naar de ranglijst, dan is Cyprus de absolute kampioen. Daar scoort vrijwel 100% van alle zwemlocaties uitstekend. Ook Griekenland, Bulgarije, Oostenrijk en Kroatië behoren tot de Europese top. Dat succes komt trouwens niet uit de lucht vallen. Sinds de jaren 80 heeft Europa miljarden euro's geïnvesteerd in moderne waterzuiveringsinstallaties, strengere milieuregels en betere controle op vervuiling door industrie en landbouw. Waar vroeger nog regelmatig ongezuiverd afvalwater in rivieren terechtkwam, is dat tegenwoordig sterk teruggedrongen. Het resultaat is zichtbaar in heel Europa. Op steeds meer plekken, zelfs in en rond de grote steden, kunnen mensen weer veilig zwemmen in rivieren, meren en kustwateren. Volgens de Europese Commissie is dit een van de grootste milieusuccesverhalen van de afgelopen 40 jaar. Toen ging ik natuurlijk op zoek naar bekende artiesten die dol zijn op zwemmen. En jawel, Mick Jagger is dol op zwemmen. De actieve frontman van de Rolling Stones staat bekend om zijn strakke fitnessregime, om zijn podiumconditie, die legendarisch is, op peil te houden. Naast bokstraining en hardlopen is intensief baantjes zwemmen al decennia lang een vast en onmisbaar onderdeel van zijn dagelijkse routine. Daarom Route 66 van de Rolling Stones. Maar niet voordat ik je heel veel plezier heb gewenst vanmiddag met Marissa en daarna Vanessa. Ik meld me morgen weer om 12 uur. Een hele fijne donderdagmiddag nog.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Nederlandse regering maakt de veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk een prioriteit voor de komende jaren. Dit blijkt uit de nieuwe internationale veiligheidsstrategie voor de periode van 2026 tot 2030. De strategie richt zich op de gevolgen van een agressief Rusland en een assertief China voor de veiligheid in de regio. De MEN-TIN-fractie maakt zich zorgen over de slechte staat van het SDK-stadion. De oppositiepartij heeft vragen gestuurd naar sportminister Sitri van Heidoorn en eist duidelijkheid over renovatieplannen. Belangrijke faciliteiten vertonen achterstallig onderhoud. MEN-PIN herinnert de minister eraan dat de vernieuwing van de atletiekbaan vorig jaar werd aangekondigd, maar nog niet is uitgevoerd. Dan nog internationaal nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft donderdag in Brussel verklaard dat er geen nieuwe Europese schuld mag komen. Dit zei hij bij de aankomst voor de EU-top, waar de meerjarenbegroting voor de periode van 2028 tot 2034 op de agenda staat. Merz noemde het huidige voorstel van ongeveer 1900 miljard euro te hoog. Hij benadrukte dat de begroting sluitend moet zijn en dat er aanzienlijke bezuinigingen nodig zijn om goedkeuring te krijgen. Voorzitter Antonio Costa hoopt op een akkoord voor het einde van het jaar. VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft gewaarschuwd voor een aanstaand offensief op de Soedanese stad El Obeid, met mogelijk catastrofale gevolgen voor de bevolking. Tientallen landen, waaronder Nederland, maken zich ernstige zorgen over de situatie. De paramilitaire Rapid Support Forces kunnen de stad snel innemen. El Obeid wordt al anderhalf jaar belegerd. Genocidale daden moeten worden voorkomen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft aangekondigd dat de onderhandelingsperiode van 60 dagen, onderdeel van een akkoord met Iran, donderdag is ingegaan. Gedurende deze periode geldt een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten, Iran en Israël. De onderhandelingen beginnen naar verwachting dit weekend in Zwitserland. Een belangrijk punt is de toekomst van het verrijkte uranium van Iran. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
6: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

Shakira hoorde hier op Paradise FM. Ja, een hele goede donderdagmiddag. Ik zit weer voor je klaar. Het is weer zover. Tijd voor mijn show. En ik moet zeggen, ik zit nog redelijk vol. Ja, ik ben gisteravond heerlijk uit eten geweest bij Burger House. We zijn namelijk vanuit 915. Ja, zijn we bezig met een nieuwe serie. Wat heet Ban Come. Dus kom mee eten. En samen met Mees die het gaat presenteren. En Charisma, ja, het gezicht van 915. Ja, mochten we daar komen eten. En het was de eerste keer bij Burger House voor mij. Ja, en ik moet zeggen, we zijn echt enorm verwend en ook aangekomen, want wat hebben we veel mogen proberen. En we hebben nog zelf ook een burger mogen maken, samen met de chef. Ja, het was echt heel erg leuk. We waren bij de locatie op Jantiel, bij de Caracas bij. Ja, en daar was ik zelf nog nooit geweest. Het is ook een vrij nieuw restaurant. Het ziet er ook echt heel erg leuk uit. En naast burgers hebben ze er ook echt onwijs lekkere loaded fries. Heerlijk, ik ben er echt gek op. Wat hebben we nog meer gehad? Sandwich en die dessert. Oh, ik heb het nog helemaal niet gehad over de desserts. We hadden een tiramisu en een crème brûlée. Nou, hou op met mij. Het was echt onwijs lekker. Ja, die video die komt er denk ik. Nou, misschien volgende week komt hij online op 915. Dus wil je nou zien hoe het was om te gaan eten bij Burger House? Ja, ik zou zeggen, volg ons vooral even. Nou, ik zit natuurlijk nu weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb een muziekquiz voor je. Heel veel goede muziek. En Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. Nu eerst ook voor je.

is Brasa FM. Jouw WK-station. Juich mee met de Blue Wave. En zie hoe Curaçao blauw kleurt.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, no llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter.

0: Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
2: Het Caribisch gebied moet beschermd blijven tegen mondiale machtsverschuiving. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk blijft de komende jaren een expliciete prioriteit voor de Nederlandse regering, die alert moet reageren op de grote mondiale machtsverschuivingen. Dat blijkt uit de nieuwe internationale veiligheidsstrategie voor de periode 2026 tot 2030. Het kabinet concludeert dat de internationale orde snel verandert door een agressief Rusland, een steeds assertiever China en een wisselende opstelling van de Verenigde Staten. Deze verschuivende wereldorde leidt tot harde geopolitieke competitie. Volgens de strategie heeft dit direct effect op de veiligheid en welvaart in het hele Koninkrijk, inclusief de Caribische eilanden. En de MAN-PIN-fractie maakt zich grote zorgen over de slechte staat van het SDK-stadion. De oppositiepartij heeft een brief met dringende vragen gestuurd naar sportminister Citré van Heijdoorn en eist direct duidelijkheid over de renovatieplannen. Hoewel de fractie positief is over recente overheidsinvesteringen in diverse lokale sportvelden, blijft het belangrijkste sportcentrum van ons eiland ernstig achter. Volgens MAN-PIN vertonen cruciale faciliteiten zoals de atletiekbaan, het Edith Brigitta zwembad, de Errol Roy Sporthal en het voetbalstadion duidelijke sporen van achterstallig onderhoud en verloedering. De partij benadrukt dat het SDK het kloppend hart is van de Curaçaose sport, waar dagelijks duizenden atleten, scholen, bonden en ook sporters met een beperking trainen. MAN-PIN herinnert de minister eraan dat de vernieuwing van de atletiekbaan vorig jaar al groots werd aangekondigd, maar dat concrete resultaten tot op de dag van vandaag uitblijven. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
2: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

Ja, vandaag is misschien wel de dag dat je een dinerbon voor twee gaat winnen. Ja, want we gaan straks de muziekquiz spelen. En deze dinerbon voor twee personen win je deze keer voor Restaurant Voort Nassau. Ja, dat is sowieso al qua uitzicht prachtig. Ja, je kijkt natuurlijk uit over de stad, de haven, het water. Prachtige zonsondergang. En daarnaast natuurlijk heerlijk eten. Ja, daar hoef je helemaal niet zoveel voor te doen. Ik heb straks weer een vraag voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren, want misschien win je hem wel. Eerst voor jou is hier One Day in Your Life.

0: Vandaag maak je kans op een diner voor twee en deze keer voor restaurant Fort Nassau, waarbij je naast het prachtig uitzicht ook nog eens onwijs lekker eten hebt. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want de vraag staat weer voor je klaar.
1: Wat is hier weggepiept?

0: Wannabe van de Spice Girls hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan King en Douwe Bob.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Café Magic veilt deze week een gesigneerd voetbalshirt van het Curaçaose nationale elftal. De handtekeningen zijn van de spelers en bondscoach Dick Advocaat. De opbrengst gaat naar een ontbijt- en lunchcafé voor mensen met een verstandelijke beperking. Bieden kan tot morgenmiddag 12 uur via de Facebookpagina van Café Magic. Dan nog internationaal nieuws. Hongaarse premier Péter Magyar heeft tijdens zijn eerste optreden op een EU-top aangekondigd dat hij zijn land anders zal vertegenwoordigen dan zijn voorganger Viktor Orbán. Hij sluit een veto niet uit, maar alleen ter verdediging van Hongaarse belangen. Magyar is blij met de officiële start van de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Oekraïne, wat hij een historische doorbraak noemt. De Verenigde Staten hebben de blokkade voor de Straat van Hormuz opgeheven, bevestigt het Amerikaanse centrale commando CENTCOM op X. Hierdoor kan al het scheepvaartverkeer van en naar Iraanse havens en kustgebieden weer plaatsvinden. De Amerikaanse vloot blijft in de buurt om de naleving van de overeenkomst te waarborgen. De 60-daagse overeenkomst tussen de VS en Iran is donderdag ingegaan. Onderhandelingen over een definitieve overeenkomst beginnen naar verwachting dit weekend in Zwitserland. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft donderdag in Brussel verklaard dat er geen nieuwe Europese schuld mag komen. Tijdens de EU-top, waar de meerjarenbegroting van 2028 tot 2034 wordt besproken, noemde hij het huidige voorstel van ongeveer 1900 miljard euro te hoog. Merz benadrukte dat de begroting sluitend moet zijn en dat er aanzienlijke bezuinigingen nodig zijn. Ook de Oostenrijkse bondskanselier Christian Stocker vindt het voorgestelde bedrag te hoog en pleit voor een andere besteding van het geld. Voorzitter Antonio Costa hoopt op een akkoord voor het einde van het jaar. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Printing heeft open.

0: mammoetprinting.com.
1: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Bingo doe. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Dit is Brava

Back it up. Ja, dat gaan wij ook eventjes doen. We gaan terug naar het jaar 2012. Ja, toen veroverden 5 jonge jongens uit Engeland en Ierland in recordtempo de wereld en groeiden uit tot een van de grootste boybands van hun generatie. Ja, ik heb het natuurlijk over One Direction. En het liedje Live While We're Young, ja, dat kreeg voor de fans toch wel extra betekenis na het overlijden van Liam Payne in 2024 op 31-jarige leeftijd. Ja, wie weet volgt er ooit nog een reunie als eerbetoon aan hem. Maar tot die tijd hebben we natuurlijk dit prachtige nummer. Hier is One Direction met Live While We're Young.

0: kruishfm.cw.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Vroeger dronken die biertje...

0: 4.
1: Caribisch gebied moet beschermd blijven tegen mondiale machtsverschuiving. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De veiligheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk blijft de komende jaren een expliciete prioriteit voor de Nederlandse regering, die alert moet reageren op de grote mondiale machtsverschuivingen. Dat blijkt uit de nieuwe internationale veiligheidsstrategie voor de periode 2026 tot 2030. Het kabinet concludeert dat de internationale orde snel verandert door een agressief Rusland, een steeds assertiever China en een wisselende opstelling van de Verenigde Staten. Deze verschuivende wereldorde leidt tot harde geopolitieke competitie. Volgens de strategie heeft dit direct effect op de veiligheid en welvaart in het hele Koninkrijk, inclusief de Caribische eilanden. En de MAN-PIN-fractie maakt zich grote zorgen over de slechte staat van het SDK-stadion. De oppositiepartij heeft een brief met dringende vragen gestuurd naar sportminister Citré van Heijdoorn en eist direct duidelijkheid over de renovatieplannen. Hoewel de fractie positief is over recente overheidsinvesteringen in diverse lokale sportvelden, blijft het belangrijkste sportcentrum van ons eiland ernstig achter. Volgens MAN-PIN vertonen cruciale faciliteiten zoals de atletiekbaan, het Edith Brigitta zwembad, de Errol Roy Sporthal en het voetbalstadion duidelijke sporen van achterstallig onderhoud en verloedering. De partij benadrukt dat het SDK het kloppend hart is van de Curaçaose sport, waar dagelijks duizenden atleten, scholen, bonden en ook sporters met een beperking trainen. MAN-PIN herinnert de minister eraan dat de vernieuwing van de atletiekbaan vorig jaar al groots werd aangekondigd, maar dat concrete resultaten tot op de dag van vandaag uitblijven. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM.

0: interesseert. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle. Marisa Wildeboer.
4: Robbie Williams hier met Let Me Entertain You.

0: hier op Paradise FM. Ja, en er is natuurlijk weer iemand bij me aangeschoven. Het kan niet missen. Mijn vaste gast van de show, Vanessa. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
1: Ja, lekker.
0: Mooi. Je hebt er weer zin in, of niet?
1: Ik heb er zin in, ja. Nee. Ja, ik ben klaar voor vandaag. Ik ben lekker fit.
0: Oh, wat lekker. Heerlijk. En dat voor het weekend. Je gaat het weekend straks goed in?
1: Eindelijk, ja. Ja. Uitgerust. Uitgerust het weekend in, ja.
0: Lekker. Oh, heerlijk. Ik heb weer een goede vraag voor je.
1: Kom maar door.
0: De vraag van vandaag is, welk advies negeer je nog steeds? Het mag ook je eigen advies zijn naar jezelf toe.
1: Ja.
0: Terwijl je wel weet dat het klopt of beter voor je is.
1: Oké, nou, het is goed dat je dat laatste zegt. Dat het ook een advies mag zijn wat ik voor mezelf heb.
0: Ja.
1: Maar dit is iets wat ik inderdaad me voorneem. En wat je ook overal om je heen hoort. Goeie nachtrust.
0: Oh. Ja, ja, ja.
1: Tijd gaan slapen. Is super belangrijk natuurlijk. En ja, de een kan beter met weinig slaap dan de ander. Ik kan heel slecht met weinig slaap.
0: Ja.
1: Dat merk ik echt meteen. En ja, eigenlijk iets wat ik me altijd voorneem is gewoon op tijd naar bed gaan. Nou, dat lukt nog wel, op tijd in bed gaan liggen. Maar dan ook gewoon gaan slapen. En op tijd gaan slapen. Dus voor 11 uur gewoon slapen.
0: Ja.
1: En eigenlijk het liefst 10 uur al.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt heel erg moeilijk. Ik ben gewoon geneigd om juist als ik in bed lig nog wat filmpjes te gaan kijken, nog wat dingetjes gaan doen, nog wat te gaan ontwerpen, nog een beetje wat op de socials. En voor je het weet is het gewoon 1 uur, 1:30. En dan denk ik, shit.
0: Ja, die tijd gaat al snel. Maar hoeveel uur heb jij sowieso nodig in de nacht om een beetje...
1: Ik denk 8 echt wel.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker. En soms is 10 ook echt geen luxe.
0: Ja, nee, maar jij bent wel meer een avondmens, toch, dan een ochtendmens?
1: En daarom is het zo lastig.
0: Ja.
1: Omdat ik, kijk, een ochtendmens ben ik niet. Dus dat, maar goed, je moet er wel vroeg uit, 's ochtends met kinderen.
0: Ja.
1: Dus ik word gedwongen om een ochtendmens te zijn. En dan in de avond wil ik gewoon lekker mijn vrijheid.
0: Ja.
1: Want dan ben ik eindelijk lekker even bij mezelf. Ja, en dan moet ik gaan slapen. Vind ik dan saai.
0: Ja, dat snap ik. Maar die tijd gaat ook altijd zo snel in de avond, hè?
1: Exact.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: in de ochtend is er altijd haast en in de avond, ik weet niet.
1: Dan wil je gewoon lekker dat ook mee kunnen gaan in die, die slow van de avond. En dat breekt me nog wel eens op gedurende de week. Dus dat zou iets zijn, een advies. Wederom, bij deze, ik ga het weer proberen, gewoon om 10 uur de ogen dicht.
0: Maar dit doet me ergens aan denken. Jij kwam hier laatste keer helemaal uitgerust op je werk.
1: Ja.
0: Van Vanes, wat is er met je aan de hand? Je ziet er zo goed uit. Toen zei je, ik heb mijn telefoon niet meer bij mijn bed.
1: Ja.
0: Hoe lang is dit? Doe je dit nog steeds?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Dat is inderdaad een hele goeie. Die telefoon gewoon beneden neerleggen. Ja. En dan ga je gewoon op tijd slapen. Ja, wat ook iets is, is geen alcohol door de week.
0: Ja, nou, maar daar ben je nu. Dat doe je nog steeds.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat wil ik echt wel. Dat is echt wel iets wat ik vol wil houden. En daardoor voel ik me ook veel fitter. En het is logisch. Want het is niet goed. Hè, al drink je 1 glaasje wijn, 2 glaasjes wijn. Als je dat iedere dag doet, dat is ook niet goed. Dus dat zijn dingen. Maar en voor jou?
0: Nou, ik had inderdaad ook slaaprust. Ik merk gewoon dat als ik niet goed slaap, dat ik dan toch wel chagrijnig kan worden.
1: Ja.
0: Maar ja, hoeveel slaap heb ik nodig? Het verschilt ook wel. Kijk, ik kan ook wel de hele nacht op stap gaan. Volgende dag ben ik hier gewoon, voel ik me wel goed.
1: Ja.
0: Meestal werk ik ook nog wel, vind ik ook wel dat ik echt goed werk.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk niet goed en het breekt je uiteindelijk wel op. Slaaprust is gewoon heel belangrijk.
1: Ja,
0: maar ik vind er gewoon niks aan.
1: Nee.
0: Nee, ja.
1: Je kan zo weinig, hè, in je slaap.
0: Ja.
1: Je kan niet allemaal dingen doen.
0: De tijd gaat op een dag. Ja, er is zo weinig tijd voor mijn gevoel.
1: Ja.
0: En ik vind het inderdaad heerlijk. Ja, aan TikTok ben ik dan wel echt ook fan van. Of Instagram Reels kijken.
1: Ja.
0: Jeetje, ja, die tijd gaat zo ongelooflijk snel.
1: Ja, ja, ja, dat is zo zeker.
0: Ja.
1: Voor je het weet, dan lig je dus uren te scrollen. Ja, nee, dus ik denk voor jou en mij beide hetzelfde advies. Hè? Telefoon beneden neerleggen en gewoon de ogen op tijd dicht. Want jij verbruikt ook heel veel energie, net als ik.
0: Ja.
1: Je wil overdag 1001 dingen doen. Maar ja, je moet wel gewoon, je moet er wel fit bij blijven.
0: Maar dus telefoon naast mijn bed, of weg van mijn bed.
1: Ja, vind je niet dat het niet?
0: Ik weet niet of dat mij gaat lukken. Het zou wel beter zijn. Oké, weet je wat? We gaan afspreken. Niet deze week trouwens. Volgende week ga ik een week lang... Nee.
1: Over drie weken?
0: Ja. Nou, ik dacht over een half jaar. Nee, oké, ik ga binnenkort een test doen. Ik ga 3 nachten niet met telefoon bij mijn bed slapen.
1: Ja.
0: Dus ik ga liggen, ik ga douchen, ik ga liggen en ik ga slapen.
1: Ja.
0: Oké, dat gaat heel moeilijk worden, maar ik ga het proberen.
1: Ja.
0: 3 dagen, we gaan het testen.
1: Ja, laat het me weten, dan ga ik het ook doen. En dan gaan we kijken hoe ontzettend fit we zijn.
0: Overdag. Ja, oké, ik ben benieuwd. Oké, nou, we gaan het binnenkort testen. Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: Breakfast in bed. Ja, dat is toch fantastisch. Ik sluit hiermee mijn show af. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar mijn show. Morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar tussen 2 en 4. En heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Café Magic veilt deze week een gesigneerd voetbalshirt van het Curaçaose nationale elftal. De handtekeningen zijn van de spelers en bondscoach Dick Advocaat. De opbrengst gaat naar een ontbijt- en lunchcafé voor mensen met een verstandelijke beperking. Bieden kan tot morgenmiddag 12 uur via de Facebookpagina van Café Magic. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Massoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. Hongaarse premier Péter Magyar heeft tijdens zijn eerste optreden op een EU-top aangekondigd dat hij zijn land anders zal vertegenwoordigen dan zijn voorganger Viktor Orbán. Hij sluit een veto niet uit, maar alleen ter verdediging van Hongaarse belangen. Magyar is blij met de officiële start van de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Oekraïne, wat hij een historische doorbraak noemt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie.

0: 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
1: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.

0: is 103.1 FM en je hoorde Bobby Brown met Two Can Play That Game. Een hele goede middag, een hele goede donderdagmiddag. Het is alweer 4 uur geweest en het is ook alweer donderdag. Ongelooflijk toch, wat is die week weer snel voorbij gegaan. En dat is maar goed ook, want het weekend staat weer voor de deur. En dit wordt natuurlijk weer een heel bijzonder weekend, hè, met die wedstrijd zaterdagavond, 8 uur. Curaçao tegen Ecuador. Ik ben ontzettend benieuwd wat de eindstand gaat worden. Maar ik denk dat ik niet de enige ben. We gaan het allemaal meemaken. Wat we ook gaan meemaken is vandaag natuurlijk. Ja, tot 7 uur ben ik weer bij je. Met een hoop gezelligheid en natuurlijk ook super lekkere muziek. Zoals je van ons gewend bent. We hebben zo meteen, even kijken, een lekkere prijs die we gaan weggeven in de muziekquiz. Een diner voor 2. Bij Fort Nassau maak je nog steeds kans op. Verder natuurlijk een bucket met ijskoude Brasa-biertjes maak je ook nog kans op. Ik bel even in met een van de Brasa FM-locaties om een beetje extra in te zoomen. En ik ga ook eventjes bellen met Karin van Café Magic. En Café Magic gaat een gesigneerd shirt veilen voor het goede doel. Hartstikke leuk, een echt collectors item, prachtig. Maar daarnaast natuurlijk, ja, wat ik zeg, een goed doel. De volledige opbrengst van de veiling gaat namelijk naar het Café Magic. En wat dat dan precies inhoudt, voor het geval je dat nog niet weet. Heel veel mensen weten natuurlijk wat Café Magic is. Maar daarover ga ik even in gesprek met Karin. En daarnaast natuurlijk ook hoe je je bod kunt uitbrengen op dit fantastische t-shirt. En verder, wat hebben we nog meer? Even kijken. Ja, mijn wekelijkse belletje met Marciano om eventjes in te zoomen op het weekend. Wat is er allemaal te doen op het eiland? Verder bel ik even met Bert, want die zit in Bonaire. En Bert en ik hebben natuurlijk weer een film voor je gekeken. En vanuit ons dus jouw filmadvies voor komend weekend. Wat moet je wel of misschien juist helemaal niet gaan kijken dit weekend? Dat en nog veel meer tot de klok van 7. We trappen af nu met Mariah Carey en Trey Lawrence.
1: This next song was made popular by the Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs. And we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: muziekquiz.
1: Ik zei het zojuist al, vandaag spelen we de muziekquiz voor een lekker diner voor twee bij Fort Nassau. Heb jij daar zin in? Dat kan ik me voorstellen. Speel lekker mee vandaag dan. Luister even goed en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Wat is hier weggepiept?

Ja, naar mijn idee is dit dus een hele simpele. Maar als ik zo in de app kijk, dan denk ik, oh ja, er zijn natuurlijk verschillende opties. Hè? Ik bedoel, als je het nummer niet helemaal uit je hoofd kent en je probeert hem af te maken, de zin, ja, dan zijn er echt verschillende opties. Dat zie ik dus terug. Maar er is er maar één die goed is. Heb jij het idee dat jij het juiste antwoord weet? Laat het mij even weten in de app 675-1031. En maak kans op dat lekkere diner voor twee bij Fort Nassau.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
7: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: 5.
1: Werkgroep Koloniale Collecties start op Saba met advies over teruggave erfgoed. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Op Saba is de nieuwe werkgroep Koloniale Collecties voor het eerst fysiek bijeengekomen. De werkgroep die bestaat uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van alle 6 de Caribische eilanden en Europees Nederland bereidt een advies voor over de omgang en mogelijke teruggave van cultuurgoederen die in de koloniale tijd zonder toestemming zijn ontvreemd. Tijdens de bijeenkomst bij het Saba Heritage Center stonden onderwerpen als collectiebeheer, digitalisering en klimaatbestendige infrastructuur centraal. Het doel is om Caribische musea en erfgoedinstellingen meer zeggenschap te geven op basis van gelijkwaardige samenwerking. Namens Curaçao nemen deskundigen Ironeti Copra en Diona Bennett deel aan de werkgroep. En Café Magique houdt deze week een online veiling van een voetbalshirt van het Curaçaose nationale elftal. Het shirt is voorzien van de handtekeningen van de spelers en bondscoach Dick Advocaat. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar een ontbijt- en lunchcafé waar mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn. Geïnteresseerden kunnen tot morgenmiddag 12 uur een bod uitbrengen via de Facebookpagina van Café Magique. Het shirt wordt vervolgens overhandigd aan de hoogste bieder. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: dit toch? The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Nou, zo is het maar net, hè. Ze zeggen altijd, love makes the world go round. En ik denk, nou ja, kan in ieder geval geen kwaad. Gewoon een goede portie liefde. Een mooi bericht in het nieuws vandaag. Namelijk een veiling van KV Magiek. Ja, gesigneerde shirts. Voetbalshirts, ja, want het is natuurlijk WK op het moment. En ik denk dat de meeste mensen het wel heel erg leuk zouden vinden om zich te hullen in een prachtig voetbalshirt met daarop alle handtekeningen van de spelers. En ook nog eens de bondscoach, Dick Advocaat. Ik heb Karin aan de telefoon van Café Magiek. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, met Karin.
0: Goedemiddag. Ja, wat een leuk nieuws dit.
1: Ja, het is echt heel erg leuk. Nou, ik moet even een klein beetje corrigeren, want het is een shirt van Café Magic. Maar ja, daar wel met een groot deel van de spelers die daar op getekend heeft en Dick Advocaat.
0: Oké.
1: En dat shirt is ingelijst, kun je aan de muur hangen met een foto erbij op het moment dat er getekend werd. Dus de voetballers en Café Magic. En Café Magic is een cafeetje waar mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen om zich te ontwikkelen, om te leren bedienen, om te leren koken, om te schoon te maken. Eigenlijk alles wat er in een cafeetje gebeurt.
0: Ja.
1: En dat is een project, het is een fondation. En wij krijgen daar. Wij zijn altijd op zoek naar sponsors daarvoor. Dus vandaar ook dat toen vorig jaar Dick Advocaat besloot bij ons een persconferentie te doen om dit goede doel te steunen, wij meteen gevraagd hebben, wil je voor ons ook shirtjes tekenen?
0: Nou,
1: dat heeft
0: leuk.
1: Hij gedaan. Dus we hebben er twee. Eentje blijft bij ons en eentje mag geveild worden. En dat zijn we nu aan het doen. Je hebt tot morgen 12 uur de tijd om dat te doen op de Facebookpagina van Café Magic Curaçao.
0: Ja.
1: Dus je vindt ons makkelijk. Daar staat een post en op die post daar staat hieronder kun je je bod doen. Nou, ik zou zeggen go wild. Doe allemaal je best, want het is echt een ongelooflijk uniek collectors item. Dit komt niet meer terug. Dit is gewoon een fantastisch item om op je kantoor te kunnen hangen, voor bedrijven, voor mensen thuis, voor vakantiegangers die denken van, god, nou, een leuker souvenir kan ik niet meenemen. Nou, kom dat doen. We zijn allemaal in de Blue Wave. En daarnaast helpen we dan Café Magic ook nog vooruit.
0: Ja, precies.
1: Dus ik denk, het is win-win voor iedereen. Het kan niet missen eigenlijk.
0: Ja, ja, ik wou net zeggen inderdaad, dit is natuurlijk te gek. Een heel mooi aandenken aan deze fantastische periode. Maar daarnaast ook nog eens steun je een prachtig doel. Ik zeg iedere keer Café Magiek. Ja, dat klinkt gewoon in mijn oren logisch. Maar het is Café Magic. En jullie zitten bij de Pershuisweg, hè, daar?
1: Dat klopt, op de hoek met de Liraweg. Daar is een roze gebouw.
0: Ja.
1: En daar zitten wij. Je kan bij ons komen lunchen en ontbijten. En dat kan tussen 8 uur 's morgens en 2 uur 's middags, van maandag tot en met vrijdag. Nou, kijk, komen eten en drinken bij ons is ook steun. Dus je bent altijd welkom bij Café Magic.
0: Ja, precies.
1: En daar, nou, je had het in Love Makes the World Go Round. Show us some love, people.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou ja, ik denk dat het duidelijk is. Het is natuurlijk gewoon een prachtig doel. Kun je nog eventjes benadrukken waarom het zo ontzettend goed is voor de mensen die bij jullie werken om daar te werken?
1: Nou ja, het zijn mensen die niet veel kansen in de samenleving krijgen en die absoluut heel veel kunnen.
0: Ja.
1: En ze worden over het algemeen afgerekend op wat ze niet kunnen. En bij ons wordt gekeken juist, wat kan je wel? En laat dat vooral. En dat doen ze. En je wil niet weten hoe goed ze dat doen. Ze kunnen allemaal, zijn ze barista, ze kunnen allemaal koffie maken, cappuccino's, lattes. Ze zijn supergoed daarin. Ze kunnen allemaal goed serveren. Ze helpen met koken. De ene bij dit en de ander bij dat. En ze zijn gewoon echt, weet je, als je binnenkomt bij ons, het is gewoon een en al warmte en liefde daar. Dus ik zou zeggen, kom langs. Er is een spelletjeskast, een boekenkast. Voor de kinderen is er speelgoed. Je bent daar echt op een hele relaxte, mooie plek. En kom allemaal genieten van Café Magic. Dat is het beste eigenlijk.
0: Nou, super. Hartstikke goed. Lekker langskomen en daarnaast ook eventjes langs de website om een bod uit te brengen om dit prachtige gesigneerde shirt. Facebook, nog één keer de pagina.
1: Café Magic Curaçao. En daar vind je de post over de veiling. Daaronder kun je bieden. Nou jongens, echt, maak ons blij.
0: Helemaal goed. Karin, dankjewel voor je tijd en dit prachtige initiatief weer. Heel veel succes en ik hoop op een hele mooie opbrengst.
1: Masje, dankie.

Jessica en How Will I Know hoorde je hier op Brasa FM. Waar ga jij aanstaande zaterdag de wedstrijd kijken? Twijfel je nog een beetje? Nou, ik wil je best een klein beetje op weg helpen met wat opties. Ik ga zo meteen weer één van onze Brasa FM-locaties onder de loep nemen. Welke dat is en waarom je juist daar moet aanschuiven, dat hoor je zo.

0: mammoetprinting.com. TAF Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81 Heavy Mix Curaçao voor kwaliteit die blijft staan.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.

0: van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Café Magic veilt deze week een gesigneerd voetbalshirt van het Curaçaose nationale elftal. De handtekeningen zijn van de spelers en bondscoach Dick Advocaat. De opbrengst gaat naar een ontbijt- en lunchcafé voor mensen met een verstandelijke beperking. Bieden kan tot morgenmiddag 12 uur via de Facebookpagina van Café Magic. Dan nog internationaal nieuws. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Massoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. Hongaarse premier Péter Magyar heeft tijdens zijn eerste optreden op een EU-top aangekondigd dat hij zijn land anders zal vertegenwoordigen dan zijn voorganger Viktor Orbán. Hij sluit een veto niet uit, maar alleen ter verdediging van Hongaarse belangen. Magyar is blij met de officiële start van de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Oekraïne, wat hij een historische doorbraak noemt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Met zometeen Mano Negra, King Kong 5, maar eerst Juan Luis Guerra.

0: lekker Manel Negra hoorde je met King Kong 5. Aankomende zaterdag dan mogen we weer, tenminste de jongens hè, van het Curaçaose elftal, de Blue Wave, tegen Ecuador om 8 uur 's avonds. En 's middags hebben we natuurlijk ook nog de wedstrijd van Nederland om 1 uur. Weet jij al waar je gaat kijken? Ja, iedere dag dan, of tenminste ik probeer zoveel mogelijk eventjes onze Braza FM locaties in het licht te zetten, in de spotlight te zetten, een beetje extra in te zoomen, zodat jij een beetje wat hulp hebt bij het bedenken waar je gaat kijken. En ik heb iemand aan de telefoon, Tina. En Tina die werkt bij Grote Berg Patat. Een hele goede middag, Tina.
1: Een hele goede middag, Vanessa. Ik ben heel blij hier aan de telefoon te zijn met u, met Curaçao. Vertelt u maar.
0: Nou ja, hartstikke goed. Ja, jij mag vertellen zometeen waarom we juist bij Grote Berg Patat moeten zijn. Kijk, jullie zitten natuurlijk een beetje tussen de stad en tussen Westpunt in, hè? Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat de mensen die aan die kant wonen, of in de buurt van Grote Berg wonen, dat voor hen heel aantrekkelijk is om bij jullie te komen kijken. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon mogelijk om in de auto te stappen vanuit de stad en jullie kant op te komen zaterdag, toch?
1: Dat klopt helemaal. Wij zijn er op een locatie tussen de stad en Westpunt, waar mensen van beide kanten even onderweg kunnen stoppen, een snackje halen en van hier natuurlijk zaterdag voetbal kunnen kijken. Ja. Hier bij Grote Berg, wij natuurlijk doen ook mee met de Blue Wave. En we hebben een heel geweldige, lekkere Blue Wave combo. Is waar je zo'n mooie, blauwe, juicy burger krijgt, een frietje en natuurlijk onze koude brasa's. Met bucket beer van Braza's. En we hebben onze 85-inch tv, waar we om 1 uur dus Nederland tegen Zweden te wijzen, en om 8 uur 's avonds Curaçao tegen Ecuador.
0: Ja, nou hartstikke goed. Ja, dus je kan beide kijken, maar je kan ook zeggen van nou, we doen eventjes Nederland, Zweden. En dan, dan gaan we even misschien even richting het strand en weer terug, toch? Ik bedoel, het is allemaal mogelijk. Of als je denkt, nou, we kijken Nederland ergens anders en we gaan lekker op het strand liggen. Komen daarna om 8 uur bij jullie aanschuiven. Hey, en die burgers, hè? Die blauwe burgers die jullie hebben, die mochten wij laatst eventjes proberen hier. Die zijn echt wel heel erg lekker, hè?
1: Dankjewel, daar heeft u helemaal gelijk. Ja, die zijn echt heel lekker. Is echt waar je zo'n blauwe bun krijgt met een juicy beef patty, sla, tomaat, kaas, ketchup, mayo en onze crunch, super crunch frietjes. Ja. Met natuurlijk oorlog als speciaal erop. En ja, dat klopt helemaal. Wil je ergens anders Nederland tegen Zweden gaan kijken? Je gaat even rustig ontspannen op de strand. Je komt terug, je stopt gewoon lekker bij Grote Berg Patat. Je neemt gewoon je koud biertje en je kijkt naar Curaçao tegen Ecuador.
0: Hartstikke leuk. Nou goed, dat is duidelijk. Ik denk, het lijkt mij een ontzettend goed plan. Maak er gewoon een lekker dagje van. En begin bij Grote Berg Patat. En eindig ook weer bij Grote Berg Patat, toch? Met het WK.
1: Weken. Geen twijfel daarin.
0: Hartstikke goed. En jij bent er ook zaterdag?
1: Ik ben er zeker weten zaterdag. Wij kan je niet missen. En onze Blue Wave Combo en Braza kan je ook niet missen bij Grote Berg zaterdag.
0: Helemaal goed, Tina. Dankjewel. Heel veel plezier. En ik hoop op ontzettend veel gezelligheid daar bij jullie. Maar dat gaat vast helemaal goed komen.
1: Zeker weten. Dankjewel. Eens gelijk.
0: Dankjewel. Ja, Grote Berg Patat dus. Hartstikke fijn voor het WK. Hier is Panic at the Disco. We hebben high hopes.

hier op 103.1 FM en When I Get You Alone. We gaan alweer langzaam maar zeker richting de klok van 6. Zometeen dan heb ik natuurlijk weer eventjes mijn wekelijkse gesprekje met Bert. We hebben iets gekeken en ik denk dat we jou wel kunnen voorzien van een leuke filmtip voor het weekend, mocht je zin hebben in een filmpje. Verder hebben we natuurlijk ook nog heel veel lekkere muziek en fijne prijzen die eruit gaan. Maar ik heb eerst een prachtig nummer voor je klaarstaan. Grover Washington en Bill Withers hoor je nu met Just the Two of Us.

0: Op 6.
1: TUI met 16 wekelijkse vluchten naar ABC-eilanden. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft sterk groeien. Daarom zal TUI Fly vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao inzetten. Hierdoor stijgt het totaal aantal vluchten per week naar de eilanden gedurende het hele winterseizoen naar 16. Naast de bestaande 14 wekelijkse vluchten worden 2 extra vluchten toegevoegd, wat zorgt voor ruim 27.000 extra stoelen in het winterseizoen. De extra directe vluchten zullen op maandag en donderdag worden uitgevoerd. Alle vluchten worden uitgevoerd door een Boeing 787 met 305 stoelen. En op Saba is de nieuwe werkgroep Koloniale Collecties voor het eerst fysiek bijeengekomen. De werkgroep die bestaat uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van alle 6 de Caribische eilanden en Europees Nederland bereidt een advies voor over de omgang en mogelijke teruggave van cultuurgoederen die in de koloniale tijd zonder toestemming zijn ontvreemd. Tijdens de bijeenkomst bij het Saba Heritage Center stonden onderwerpen als collectiebeheer, digitalisering en klimaatbestendige infrastructuur centraal. Het doel is om Caribische musea en erfgoedinstellingen meer zeggenschap te geven op basis van gelijkwaardige samenwerking. Namens Curaçao nemen deskundigen Irel Neti Kopra en Diana Bennett deel aan de werkgroep. Het uiteindelijke advies over de herkomst en teruggave van de koloniale collecties wordt in november van dit jaar gepresenteerd tijdens het ministerieel Vierlandenoverleg voor cultuur en onderwijs. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Goed, laten we eens even kijken hoe het zit met de wegen. Staat het vast of rij je gewoon lekker door? Nou, de Krakkers Baaiweg zie ik hier. Richting Jan Tiel, vanaf het kruispunt Bronsweg tot aan Kaya Fratenandi Scherpene. Daar staat het eigenlijk zoals altijd wel rond dit tijdstip. Redelijk vast, 11 minuten vertraging loop je daarop. En ook op de Goosieweg richting Mahuma is het vandaag drukker dan gemiddeld op deze tijd. Want vanaf het kruispunt Kapiteinsweg loop je daar ook wat extra vertraging op. Maar liefst 8 minuten kom je daar vast te staan. Verder zie ik dat het hier overal nog redelijk doorrijdt. En ook even kijken als ik naar de airport kijk. Ja, zie ik dat vooralsnog alles gewoon volgens plan op tijd zal landen.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é promê página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.

0: Paradise. En James B. hoorde je met Best Fake Smile. Ik heb een aantal keer gesproken met de mensen van Real Talk. Real Talk is georganiseerd door onder andere stichting The Hangout en Safe Place for Me. En Real Talk, dat is eigenlijk een plek, een veilige plek waar jongeren open kunnen praten met elkaar over mentale gezondheid, over stress, over emoties en over de uitdagingen die ze in het leven tegenkomen. Een hartstikke goed ding en dat is ook gebleken. Het wordt goed bezocht, de Real Talk avonden. En vandaar ook dat de organisatie van deze avonden heeft bedacht dat het misschien wel een heel goed idee zou zijn om wat extra geld in te zamelen voor deze avonden. En hier kan Sophie van de Hangout van alles over vertellen. Een hele goede middag, Sophie. Hallo, Sophie. Nou, daar ben je weer niet te horen. Dat is toch wat, Sophie? Hallo. Gaat lekker dit. Ja, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je.
0: Het is iedere keer als ik jou aan de lijn krijg, dan duurt het heel lang voordat je in de lucht bent. Oké, okay, maar je bent er,
1: ja,
0: dat is mooi.
1: Ik weet het. Ja.
0: Oké, okay, nou laten we hopen dat het goed gaat. Hey, jullie gaan een sponsorloop houden, een community sponsorloop.
1: Ja, klopt. Deze aanstaande zondag alweer.
0: Okay, wat mooi. Nou, zullen we voordat we het gaan hebben over hoe mensen hier aan mee kunnen doen, eerst eventjes in het kort wat vertellen over Real Talk?
1: Ja, zeker. Heel graag. We hebben hier al eerder op de radio het over gehad. Real Talk avonden zijn wij gestart begin van het jaar, ja, eigenlijk. En het zijn avonden, interactieve bijeenkomsten eigenlijk voor jongeren, waarin mentale gezondheid, sociale thema's, persoonlijke ontwikkeling allemaal besproken worden.
0: Mm-hmm.
1: En we willen dat binnen een veilige en een veilige en fijne omgeving doen, zodat jongeren ook echt het open gesprek kunnen openen. Hè?
0: Ja.
1: En daarmee dus ook de bewustwording te vergroten rondom hun mentale gezondheid. Het is gewoon heel erg nodig. We willen heel graag de taboes doorbreken.
0: Ja.
1: Ja, omdat er gewoon heel veel nog steeds horen we op het eiland. Ja, het is eigenlijk altijd wel, het is ook wel bekend dat er gewoon niet over mentale gezondheid gesproken kan worden. Het wordt vaak een beetje afgedaan als, oh, is iets niet lekker in vel? Ah joh, dat had ik vroeger ook. Ja. Niks aan te doen.
0: Niet zo zeuren,
1: gewoon doorgaan. Maar ja, als tiener die in de groei zit, met allerlei hormonen in hun lichaam zitten, je wil af en toe gewoon ook even je ei kwijt.
0: Ja.
1: En ook begrijpen dat je dus ook niet de enige bent die af en toe niet zo lekker in zijn vel zit.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo zijn we die Real Talk avonden gestart. Samen met Safe Place for Me. Want wij kunnen dat niet zelf. Wij hebben daar de expertise niet voor, maar Safe Place for Me wel. Het is een organisatie die zich richt op de mentale gezondheid en sociale weerbaarheid van kinderen en jongeren op Curaçao.
0: Ja.
1: En zij bieden ook professionele begeleiding en preventieve sessies rondom deze thema's. Zoals zelfvertrouwen, grenzen, sociale druk. Eigenlijk met het doel welzijn en veerkracht van jongeren te versterken.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn met elkaar in contact gekomen en de handen in één geslagen. En deze Real Talk avonden hebben we nu inmiddels 3 keer uitgevoerd.
0: Ja, en die worden hartstikke goed bezocht. En ik heb van jullie ook begrepen dat er hele goede reacties op komen. Maar toch hebben jullie bedacht van, we gaan een sponsorloop houden, want er is toch wel wat extra geld nodig. Waar is dat geld voor nodig?
1: Ja. Nou ja, zoals ik al zei, we doen het natuurlijk niet alleen. En we hebben gewoon die expertise nodig. Onder andere de voorbereidende uren die erin zitten. Ja, het kost gewoon tijd, kost helaas geld.
0: Ja.
1: En we willen deze avonden wel gewoon heel graag voortzetten. Omdat er inderdaad heel veel goede reacties zijn gekomen. Kinderen blijven terugkomen. Zijn enthousiast, vragen wanneer weer een volgende Real Talk avond is. En er worden ook echt mooie quotes uit de avonden halen we. Hè, met het voelde als thuis. Of het feit dat ik niet als enige, de enige was die Wel eens ergens mee struggelt. Het is gewoon heel fijn om te zien, om te merken.
0: Ja.
1: Dus we willen dat gewoon voortzetten. Maar helaas is daar gewoon wel geld voor nodig. Ja. We zijn stichtingen, allebei onze organisaties. Zowel de Hangout als Safe Place for Me. We leven op donateurs, op sponsors, op subsidies.
0: Nou ja, het is helemaal duidelijk. En ik denk dat dat ook op zich heel logisch is. En als je aangeeft hoe de jongeren reageren op deze avonden, dan denk ik dat het heel goed is als jullie doorgaan. Dus laat me maar weten, hoe kunnen we meedoen en wat is de bedoeling van deze sponsorloop?
1: Nou, de sponsorloop die is dus aanstaande zondag. We beginnen bij Paracelsa Beach. En dan heb je dat stukje corridor waar je heen en weer kan rennen, lopen of skaten.
0: Ja.
1: Één keer heen en weer is 4 kilometer. Je kan lopen of rennen. 2 keer heen en weer, 8 kilometer rennen. Of 2 keer heen en weer skaten, is ook 8 kilometer. En we vragen een registratiefee van 10 gulden. En daarmee proberen we ook mensen te motiveren om extra donaties op te halen. Dus ook al kan je niet meedoen, kan er alsnog gedoneerd worden.
0: Ja.
1: We hebben op onze Instagram hebben wij de flyers staan. Er staan ook QR-codes op die je eventueel kan scannen als je via je tablet of je telefoon of via je computer kijkt.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook gewoon de links erop staan. De links die zitten ook in onze biografieën, de link in bio. Van beide, van Safe Place for Me en van Stichting The Hangout op de Instagram. We beginnen om 8:00 ochtends. En ja, het zal ongeveer tot 11:00 duren.
0: Oké, hartstikke goed.
1: Yeah.
0: Duidelijk. Dus natuurlijk een hartstikke heerlijke, leuke, sportieve ochtend sowieso. En daarnaast kun je dus ook nog eens met z'n allen geld opbrengen voor een goed doel. Mocht je niet mee kunnen lopen, rennen of skaten, dan kun je natuurlijk altijd doneren. Jullie Instagram is dan de Instagram voor The Hangout en voor Safe Place for Me.
1: Ja, klopt.
0: Oké, helemaal goed. Duidelijk. Mocht je nu luisteren en denken, ik wil heel graag mijn bijdrage leveren, maar ik heb even dit niet genoteerd, kun je ook altijd even een appje sturen naar 675-1031. En dan stuur ik eventjes die QR-codes door. En dan kun je die alsnog scannen, kun je alsnog meedoen. Sophie, ik wil je bedanken voor je tijd en voor dit prachtige initiatief. En ik hoop...
1: Jij ook?
0: Ja, graag gedaan. Ik hoop dat er nog ontzettend veel
1: goed zit in jullie. Ja, bedankt voor je tijd.
0: Ja, nou, graag gedaan. Oké, goed. Hey, wij spreken elkaar later. En ik hoop op een grote opkomst aanstaande zondag.
1: Wij ook. Dankjewel, Vanessa.
0: Oké. Dag.
1: Doei.
0: Nou, ik heb een lekker nummer klaarstaan weer. Mercy, Mercy Me. Oh my goodness. Robert Paul.

0: maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Massoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
6: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
7: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder stage. staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
8: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
9: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
10: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Zometeen hebben filmkenner Bert en ik je wekelijkse filmadvies na Level 42.

0: is Etta James hier op 103.1 FM en I just wanna make love to you. En over liefde gesproken.
1: Filmfanaat tot laat.
0: Bert en ik hebben wat gekeken en het was een, volgens mij een, ja, kun je het toch wel een heuse romcom noemen, hè Bert?
2: Ja, je kan het inderdaad een heuse romcom noemen. Hi Vanessa.
0: Hi Bert.
2: Hallo, we hebben gekeken naar Office Romance met in de hoofdrol Jennifer Lopez en Brett Goldstein.
0: Ja.
2: Als je zegt Brett Goldstein, waar ken ik die naam van? Nou, voor degenen die fans zijn van bijvoorbeeld Ted Lasso. Hij speelt een van die, heb je Ted Lasso gezien? Nou, hij is een van die, hij is een beetje die grumpy English football player. Dat wordt gespeeld door Brett Goldstein. Overigens is hij ook een van de medeschrijvers van Ted Lasso. Maar goed, in dit keer heeft hij een rol als de romantic person of interest tegenover Jennifer Lopez. En waar gaat het verhaal over? Nou, Office Romance, dat zegt het al. Dat is dus, ja, Jennifer Lopez is de baas, een CEO van een belangrijke luchtvaartmaatschappij.
0: Mm-hmm.
2: En zij heeft dan een hele legal team die voor dat luchtvaartmaatschappij werkt. En een van die advocaten, dat wordt gespeeld door Brett Goldstein. En ja, eigenlijk mag het niet, maar er gebeurt toch wat eigenlijk tussen die twee. Terwijl het helemaal tegen de regels in is, er ontstaat dus een office romance.
0: Ja.
2: Het is een film, het is een rom-com, zoals je dat net zei. Dus het heeft best wel wat comedy-trekjes. Sommige grappige momenten. Een scène waarin Jennifer Lopez in een bikini aan het strand ligt. En ik moet zeggen dat Jennifer Lopez kan dat wel net. Al is ze bijna tegen de 60 aan.
0: Zo.
2: Dus dat vond ik wel eigenlijk een beetje a very saucy scene. But she can pull it off. She can pull it off.
0: Ja,
2: absolutely.
0: Totaal.
2: Maar het is in ieder geval nu te zien op Netflix. Maar wat vond jij er eigenlijk van? Wat vond je van de rom-com van Jennifer Lopez?
0: Nou ja, ik heb hem natuurlijk gekeken. Het was jouw suggestie en ik dacht...
2: Het is mijn suggestie, want je wordt ermee plat gegooid.
0: Ja.
2: Ze doet nu interviews overal. Hè? Die Brett Goldstein ook. Zit hem in al die talkshows, al die morning talkshows ook.
0: Ja.
2: Dus ja, ze zijn nu echt de press tour aan het doen. Dus ik dacht, nou, why not? Maar
0: ja.
2: wat vond jij ervan?
0: Ja, nou ja, allereerst dacht ik van een romantische comedy met Jennifer Lopez. Ik denk, krijgen we dat weer? Weet je wel, een beetje zo. Ik vind haar best leuk, maar het is niet zo heel erg mijn ding. Maar ik was ontzettend blij verrast. Ik vond het gelijk leuk. Ik zat gelijk helemaal erin. Want het begint dus zeg maar met dat ze alle twee gaan daten. Niet met elkaar, maar met iemand anders. En dat zijn dan hele komische scènes, want dat zijn totaal mislukte dates allebei. Het is een beetje over de top, hè? Zeg maar echt comedy. Maar ik vond het heel erg grappig. En ja, dat heb ik soms totaal niet, weet je wel? Als het dan zo echt zo'n typische romcom scènes, dat ik denk, ja, oh, been there, done that. Weet je, dat heb ik al gezien. Maar ik vond het echt heel erg leuk. En dat vond ik eigenlijk van de hele film. Het is echt een typische romcom. Met ook wel een mooie soundtrack. Ik heb leuke liedjes gehoord. Het was, ja, ik kreeg er al met al gewoon precies dat gevoel bij wat je bij een romcom moet hebben. En dat is heel erg lekker. Feel good. Ik kreeg helemaal zin in het leven.
2: Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Want, nou goed, kijk, op het internet is men daar niet echt helemaal lyrisch over.
0: Okay.
2: Dus het scoort eigenlijk vrij laag.
0: Ja.
2: Maar ik had dus hetzelfde als jou. Ik dacht van, let's... You know, I mean, I've seen all the J-Lo rom-coms, right?
0: Yeah.
2: From Monster in Law tot aan. Anyway, ik heb ze allemaal gezien. Made in Manhattan, geloof ik.
0: Yeah.
2: Anyway, maar ik moet zeggen dat ik inderdaad ook zoiets had van, alright, well, dan laten we maar play drukken en kijken wat er gebeurt. Maar ik was aangenaam verrast. Maar ik was vooral aangenaam, denk ik, verrast vanwege de comedische effect van die man.
0: Ja,
2: ik vond hem,
0: klopt.
2: Hij is echt een Engelsman. En his comedy was pretty good. I mean, yeah. I have to say. Ik vind hem in Ted Lasso vind ik wel schitterend. En ik heb hem ook meegemaakt in een andere serie. Shrinkage, geloof ik.
0: Yeah.
2: Maar ja, I appreciate his comedy. En dat waardeerde ik dus van Office Romance. Ik bedoel, Jennifer Lopez was ook wel grappig. Maar, I mean, his deadpan humor is what got me.
0: Yeah.
2: Dus,
0: ik vond hem ook erg leuk.
2: Ja, ik was er wel best wel fan van, moet ik zeggen. Terwijl wij waarschijnlijk een van de weinigen zijn, Vanessa.
0: Ja, nou dat vind ik dan weer heel bijzonder. Want ik kan best kritisch zijn, zeker met dit soort films... waarbij je denkt, ja, dat is echt zo'n film die vol zit met clichés. Maar ik vond het vanaf het begin tot het eind, heb ik gewoon genoten. Het is gewoon een typische romcom. En het checkt alle boxjes die ik nodig had eigenlijk even.
2: Nou, leuk. Nou, voor diegene die dit weekend niet naar voetbal gaan kijken, dat zijn er misschien één of twee. Ja. Office Romance zou ik zeggen. En vorige keer heb ik het ook al gedaan, maar dit keer zeg ik het weer. En die jongens daar nu in Kansas City, toi toi toi, zet hem op. Blue Wave, ik denk dat iedereen echt helemaal idolaat is van die guys op dit moment.
0: Ja, zeker.
2: Maar mocht je ergens een gaatje hebben, Office Romance, nu te zien op Netflix met J-Lo en Brad Goldstein in de hoofdrol. Ja. Ja, I'm a fan.
0: Kan ook tussen de wedstrijden door natuurlijk. Hè? Dus,
2: zeker,
0: voor de nodige afleiding. Nee, hij is erg leuk. Oké, nou leuk Bert. Dan gaan we voor volgende week weer iets anders beraden.
2: Hey Vanessa, dat lijkt me leuk.
0: Nou, wat goed. gaan we doen. Deze zat er trouwens ook in, hè? Een leuke cover van dit nummer. Vond ik ook wel verrassend.
2: I want you. I like it. Het was een leuke soundtrack. By
0: Bob Dylan, zeker. Hey Bert, spreek je volgende week.
2: All right, doei.
0: Doei. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out

Leslie Grace met haar bachata-versie van Will You Still Love Me. Zometeen gaat het lekkere dinertje voor twee eruit bij Fort Nassau. Maar voordat ik hem aan iemand weggeef, ga ik jou nog één keer de kans geven om ook mee te spelen. Want misschien is hij wel voor jou. Zometeen meer, maar ik heb eerst Kylie Minogue voor je.

Curaçao, ga naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hairboutique.

0: met 16 wekelijkse vluchten naar ABC-eilanden. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft sterk groeien. Daarom zal TUI Fly vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao inzetten. Hierdoor stijgt het totaal aantal vluchten per week naar de eilanden gedurende het hele winterseizoen naar 16. Naast de bestaande 14 wekelijkse vluchten worden 2 extra vluchten toegevoegd, wat zorgt voor ruim 27.000 extra stoelen in het winterseizoen. De extra directe vluchten zullen op maandag en donderdag worden uitgevoerd. Alle vluchten worden uitgevoerd door een Boeing 787 met 305 stoelen. En op Saba is de nieuwe werkgroep Koloniale Collecties voor het eerst fysiek bijeengekomen. De werkgroep die bestaat uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van alle 6 de Caribische eilanden en Europees Nederland bereidt een advies voor over de omgang en mogelijke teruggave van cultuurgoederen die in de koloniale tijd zonder toestemming zijn ontvreemd. Tijdens de bijeenkomst bij het Saba Heritage Center stonden onderwerpen als collectiebeheer, digitalisering en klimaatbestendige infrastructuur centraal. Het doel is om Caribische musea en erfgoedinstellingen meer zeggenschap te geven op basis van gelijkwaardige samenwerking. Namens Curaçao nemen deskundigen Irel Neti Kopra en Diana Bennett deel aan de werkgroep. Het uiteindelijke advies over de herkomst en teruggave van de koloniale collecties wordt in november van dit jaar gepresenteerd tijdens het ministerieel Vierlandenoverleg voor cultuur en onderwijs. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Coco Speech. De

0: Feest of Bites, Beats en Beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Bij Promenade Shopping Center.

0: Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: Beyoncé en Shakira hoorde je met Beautiful Liar. Echt, ja, dit zijn wel echt twee ontzettend mooie vrouwen bij elkaar, hè, zo samen. We hebben natuurlijk de hele dag de muziekquiz gespeeld. En nou ja, er staat een lekker dinertje ook op het spel. Hè. Een diner voor twee bij, wat is het ook weer? Fort Nassau was het. Ja, dat is een prachtige, chique plek. Waar je echt met een ontzettend mooi uitzicht heerlijk kunt genieten van heel erg lekker eten. En ja, het wordt denk ik eventjes tijd om iemand te bellen en blij te maken met deze fijne pleis. Deze fijne pleis. Ja.
1: Paradise FM. Muziekquiz.
0: Ja, er is flink meegespeeld. Er zijn echt ontzettend veel reacties binnengekomen. Dus dat is hartstikke leuk. En laten we eens eventjes kijken wie ik aan de lijn heb. Humba. Ik heb de hele dag al een kikker in mijn keel, joh. Verschrikkelijk.
2: Joostje daar met Hans.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
2: Met Hans Pleij.
0: Dag Hans, je spreekt met Vanessa, Paradise FM, en met alle luisteraars van Paradise FM.
2: Dag Vanessa, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het met jou vandaag, Hans?
2: Ja, lekker hè, gewoon een heerlijk dagje. Niet te warm, niet te koud.
0: Maar het is een mooie dag, hè?
2: Ja, niet te nat, niet te droog, dus wat willen we nog meer?
0: Perfect! Het is gewoon perfect. Hé, hey, wat heb jij gedaan met deze perfecte dag?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk een klein beetje radio geluisterd. Ik heb ook iets heel vervelends gedaan. Administratie noemen ze dat.
0: Oh, ja, wel belangrijk. Maar ja, goed, dat is inderdaad iets wat je liever uitstelt.
2: Precies, nou, dat hebben we gedaan tot vandaag. En omdat ik eigenlijk geen duik had, dacht ik, nou, dan ga ik mijn administratie afronden.
0: Ja, ja.
2: En dan heb ik alle tijd om radio te luisteren.
0: Nou, wat heerlijk. Oké, dus dat is goed. Heb je het afgekregen vandaag?
2: Nee. Ik werd te veel afgeleid door de radio.
0: Oh, sorry. Het spijt me. Maar ik kan je misschien wel een klein beetje belonen voor je luistergedrag vandaag. Want ik kreeg jouw berichtje binnen op de muziekquiz van vandaag. En je wilde hem heel graag voor je douche winnen, zei je.
2: Ja, ik denk, ik zit me zo te zweten hier binnen. Laat ik eens een keer iets positiefs van mijn douche doen en kijken of ik die... Dat kan winnen.
0: Oké. Een lekker diner voor twee bij Fort Nassau. Is dit een plek waar jullie graag komen? Of misschien voor het eerst naartoe zouden kunnen gaan?
2: Nee, het is een plek waar we graag heen gaan, maar niet vaak zijn.
0: Oké.
2: Het is zo'n plekje wat je houdt voor iets speciaals, weet je wel?
0: Ja. Nou ja, dan wordt het weer eens hoog tijd om een speciaal moment te creëren samen.
2: Ja, nou ja, dan als jullie daar aan meewerken, dan ben ik zeer bereid om daar in ieder geval een goede invulling aan te geven.
0: Nou, laten we eens eventjes kijken. De opgave van vandaag komt hier nog één keer aan.
1: Wat is hier weggepiept? So much time wasted.
0: Ja, playing games with peep. Wat moet er op de plek van de piep, Hans?
2: Volgens mij moet daar een vierletterig woord worden. Het begint met een L. Daarna volgt een O. Je krijgt een V en dan een E. Het woord love.
0: Het woord love. Dat is een prachtig woord. Even luisteren. So much time wasted. Playing games with love. Playing games with love. Nou, dat is, dat is inderdaad het juiste antwoord.
2: En daarom wou ik hem ook winnen voor mijn douche, want dat is ook love natuurlijk.
0: Ja, geweldig. En hebben jullie leuke love games samen?
2: Sowieso.
0: Nou, helemaal goed. Eén daarvan is hopelijk lekker met z'n tweetjes uit eten gaan. En ik ga daar in ieder geval een hele fijne plek voor jullie aan toevoegen.
2: Heel fijn. Daar gaan we zeer zeker op een leuke manier gebruik van maken.
0: Super. Nou Hans, veel plezier met het geven. Deze heerlijke prijs aan je liefje. En ik wens jullie ontzettend veel plezier samen.
2: Ja, dankjewel. Ik ga het aan haar bekendmaken.
0: Helemaal goed. Fijne avond.
2: Of ze moet het onderweg gehoord hebben op de radio.
0: Ah, dat is helemaal. Wat wil je dan tegen haar zeggen? Heb je nog een mooie boodschap voor haar dan?
2: Ik heb een verrassing voor je thuis, zeg ik dan.
0: Hartstikke mooi, Hans. Veel plezier. Fijne avond.
2: Dankjewel, hetzelfde. Hoi.
0: Doei.

hier op 103.1 FM. En it ain't over till it's over. En zo is het maar net. Maar nu is het wel eventjes over. Ja, deze koektrommel gaat voor heel even dicht. Want we gaan gewoon lekker de avond in, toch? Ja, en ik kan hier ook niet de hele nacht blijven zitten. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar morgen kom ik wel gewoon weer terug.

0: mijn vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. IRCB, bo stempel digitaal, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I timas premio Banero Set Departs de Coiman. 25 mil fermas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Briva.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Massoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Cadre van.
8: Dat is Frans, 80.
7: Frans is 80?
8: Wie is Frans?
7: Nee, restaurant Cadre van, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
8: Dat is ook weer Frans.
7: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
8: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre van. 4 wijnen.
7: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
8: Ga je weer.
7: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
8: Quatre vingt.
7: Exactement.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie!
4: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan een

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk...
1: Ogeel is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yanteel Beach. Mexicaans genieten. In het hart van Yanteel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yanteel Beach.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Sunrise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Paradise FM. We are so my soul, sisters.